0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

heb weer om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kam tussen beiden, stie de koning van de gruiden, razend op zijn hekkepeel. Lang uitzicht de vierde heer.

Dus bevrijen van de waan. Net de slepen van een pauw op het boiskeer eerder blauw. Zonder toffen, zonder kroon, simpel gleed, profeten brunner. Maar

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind, alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Else draai op mij. Hoe draai je op het schip en jongens, dan weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Mijn zin is kind of rein.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

even lekker wekken door een mooi stukje soul. En dat kwam deze keer van Anita Baker. Die kennen we van Sweet Love. Maar dit weer een oorveske van haar No One in the World. En het kwam met jongetje Zon 80. Een hele goeie morgen. De week is weer omvloeien van mijn gevoel. En dan is samen weer sneeuw en 8 uur. En dan maak ik weer een urenlang leuke plaatjes van je draaien hier op Omroep Zeelt. Om te geren de dag mooi op te starten. Nou, begon dus mooi Anita Baker. Verder heb ik muziek van je bij me van Journey, Etta James en Robert Cray. En dat is een stukje blues. Daar ben ik wel liefhebbers voor, denk ik. De country dubbelplezer. Ik werd in de greep uit de Scott Kim met de Nederlandstalige Veskes. Komt deze week uit Njontje 93. Ja, wat recenter van datum, maar dat mag ik wel eens een keer. Maar eerst is het voor onze kleinskijf die hij de hele week hier herkent. En dat is een hele mooie nieuwe single van Tim Dawn. En het heet Still Here. Van harte welkom. Had je een brochje zitten lekker rieten? Of had je nog lezen te snoezen? Blow lekker lezen.

Always On My Mind kennen we natuurlijk van Willie Nelson en van Elvis Presley. En Belvedere maken daar een mooie Friese oorzetting van Do Blulst Altijd Bij Mij. En dat wie Trajelien dat ze dit maken in 2023. Mooi verske. Django Wagner heeft een nieuwe single. En dan denk je, nou wil het feest en de riem batsen. Maar nee, dit is een best wel rustig plaatsie. En het heet Bachata Bailando.

0: Ja, leuk. Ik vind het zo'n ontwaarlijk feske. Dit is René Vroger in de wet met zijn hart en mem. Zijn hart en mem ben er allebei dan net meer. Ze maken dit in 2002 tijdens een concert wat hij joeg in Ahoy. En ze deden Something Stupid. Hij zong de wet met zijn mem, Mien Vroger en Jan spelen op de accordeon. Leuk om er eens rond te heren. Ik heb hem al eens eerder draait, maar hij mocht nog wel eens een keer. Wie ik van mening. Het weer de Nederpopklassieker van deze week. En hier wordt Ian Wekker en die tikt me op de schouder. Goeie.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Dat klopt, en dit keer hebben we de eer om draai te worden Lee Meller en we beginnen met Kyle Gates.

0: Lee Miller, Jenje en Susie Blue Eyes, uit Watersdal. We begonnen deze country dubbelplay mooi mooi van Kyle Gates en Top Shelf Woman. En dat weer een versje van vorig jaar. Dus vrij recent deze keer, maar het mooie ook wel eens. Dit weer de country dubbelplay. Word je er zelf ik hier een vregen? Dat kan natuurlijk. Stuur dan even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het voor het uur van Inke Omroep Zeelt is in het onderwerp. En ik ken het samen naar je wiki jouw country dubbelplay wijzen. Dit op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is een nieuw van Sam Smith en die heet When He's Gone.

0: is gone.
1: En dat weet ik, de titel van de naaie Sam Smith, When He's Gone.
2: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
1: Het beloven werpen in warme dagen te beuren, heb je vertellen litten. Nou weet ik net dat de waarvoorspellers het bij het gooien aan hebben, maar dat denk ik grotendeels wel. Dus het wordt weer even plakken, maar ik denk dat past een mooi vestje bij. En ik heb Stamvast uit de schatkamer hellen. En Stamvast die het ooit een cover maken van Mooi Volendam. En die kennen we van Mexico, maar dit is wat ze jongen zomeravond.

En dan is al Veskik Westzamatien. Maar leuk wie het wollen. Werden vast oors van Frederike Kleefstra en Leven Lieske Jenje. Nijmuziek hek van je. Dit is Still Have You, de nij van Bertolf.

Mocht je nou denken, wat komt mij dit bekend voor? Dan kan dat kloppen. Dit wie het origineel van Sigi Hoppe en Nim Din Goldenen Ring voor Mier. Romy Soer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Een praatje en een plaatje. Met Tjerk de Boer.

En een hele goeiemorgen. Dit is Omroep Zilt, een praatje en een plaatje. En dat allemaal vanaf Studio Vraneker. Het is 9:09. En we begonnen met, even kijken, want anders vergeet ik dat weer. Sarah Papperdeplaf was een Duitse schalter en die was van 1992. En de vorige praat die we net draaien was Frankie en Johnny. En het was Hey Schat, weet je dat. En dat origineel was natuurlijk van Theo en Marian. Nou, de luisteraars weten dat nog wel en die was van 1972. We hoorden haar net al eventjes voor mij, Nienke natuurlijk. Even 10 gedankt natuurlijk weer voor die uitsturing. En ze zei ik al, ja, ze zou hier om ons komen. Want dat doet mijn collega hier op een stuurder. Maar ze moet goed werken. Dus dat ook het even alleen nog maar over 14 dagen. Dan scoot ze bij me jongen. En natuurlijk weer dat al hier vanuit Studio Frenzy. Zo gaat het programma dus. Of het programma Praatje en een Plaatje er voorlopig uitzien. Zo die ik vorige week al zei. De keus van Houtje die hebben we niet meer. Maar de polka natuurlijk nog wel. En voor de rest natuurlijk wat er deze op een stuurder natuurlijk voorbij komt. Aan informatie en programma's en wat er hier en daar te beleven is. Dan gaan we even naar het weer toe. Ja, dan zit ik hier. Ja, dan krijgen we dat natuurlijk ook. Dan was een computer die had natuurlijk locatieherkenning. Dus hij zei de weersverwachting voor Vraneker voor vandaag en morgen. Dat weer wordt vandaag gemiddeld, bewolkt, maar het blijft droog in Vraneker. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 23 graden. En de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het bevolkt en het koelt af tot 14 graden. Dat is even over het weer. En dat, tenminste zo, dat hier dan in Vraneker er straks u zal zien. En natuurlijk in de rest, de loop van de week natuurlijk, gaan we weer op naar tropische temperaturen. Dus ik zet zo meteen net als zij, voor de rest blijft het eigenlijk wat geliek. Ja, over 14 dagen dan schuift Nienke natuurlijk aan mijn nieuwe collega hier. Dus dat is een praatje en een plaatje. Straks de informatie wat er verder is en te beleven is. We gaan door met Leuf. Goedemorgen, dit is Praatje en een Plaatje tot 10:00.

En dat was een remix natuurlijk van Love and Don't Stop. Nou, dat is hier allemaal op Omroep Zilt. Met een praatje en een plaatje natuurlijk. Eens even zien of we nou wat achtergrondmuziek erbij kunnen krijgen. Ja. Hierna natuurlijk ook wel wat te doen. Dat is misschien niet allemaal vandaag. Maar ik zag in de krant staan. Gratis Google Show in Middelum. En dat is dan in het dorpshuis. En dat is dan nu niet vandaag. Maar dat is dan op volgende week zaterdag. Het is gratis intrede. De eerste show begint om 1 uur. En de tweede show om 4 uur. En het publiek wordt erin betrokken. Toen las ik dat. Ik denk, nou, zo'n Hans Kassan, die klok. Ik denk, dan kan je mensen met wegtoveren. Misschien wel dat. Nou, ik heb handen genoeg om te tellen. Dan denk ik, goh, ik heb er heel beeld bij wie ik dan wegtover wil of zo. Maar goed, dat is. Dus misschien moeten we er maar even heen. Dat kan dus in het dorpshuis in Middelum. Dat is dan volgende week zaterdag vanaf 1 uur. Dan stonden we een paar weken terug. Stonden we met de hele crew. Met een heel groot gedeelte van de crew. Met technische mensen stonden we heerlijk in Entrepot gebouwd tijdens de sale. Het hele meubel vanuit Harlingenweg stond daar. En het was heel gezellig. En we waren aan het opbouwen en dan zie ik daar een grote truck staan. En er staat op Bert Zwier Vishandel. Nou ja, wie kent hem natuurlijk niet. We hebben hem heel vaak draait al in de show. En hier is hij dan ook, want het is de zingende visboer uit Groningen. En Bert Zwier met Hey Hey Jai Jai.

Ja, en met de Goombay Dance Band werd het 23 minuten over 9 uur hier op een zender. Nou, ben ik natuurlijk zit er meestal in Harlingen. Ja, dat zal dan nu veranderen voor mij. Want om 14 dagen zit ik hier in Vraneker samen met Nienke van de Kooi. Maar ik ben ook natuurlijk beheerder bij Nieuw-Zuid met meerdere dan. En een van onze collega's van Nieuw-Zuid die is afgelopen maandag het een hele zware operatie gehad. Het 7 uur lang in en Groningen in het ziekenhuis leidt. En dan ben je na 7 uur. En dan denk je van nou, die leidt dan al wel 14 dagen. Maar afgelopen donderdag, daar was hij weer. Onze, nou ja, stand-up comedian beetje van Nieuw-Zuid. En hij wat gelukkig weer heel goed bovenop komen. Dus zijn hartstikke mooi dat ze weer best. Niemand minder natuurlijk dan Douwe Hoekstra. En de eerste het ziekenhuis leidt. En ik zei natuurlijk van nou, hoe best eruit komen. Want hij zei dat sommige onderdelen die werken niet meer, zei hij voordat hij erheen ging. Hij zei het zijn drie zusterken zwanger. Hier is Sjaki Schram. Zuster, oh zuster.

Billy Sanders was dat. Dat was een oud Duits liedje van in het uit de 60 jaren. Dat is een heerlijke Duitse shelter. Eens even kijken, wat hebben we? Ja, we hebben ook natuurlijk nog hier en daar kan je wat repareren laten. En dat kan natuurlijk in Nieuw-Zuid. En dat zit natuurlijk vlak naast de studio in Harlingen. En dat kan donderdagsmorgens van 9 tot 12 uur. Dus heb je een elektronisch apparaat, verslot, een staafmixer of je broodrooster of je koffiezetapparaat, weet ik wat, een magnetrontje. Er staat van alles, kan je daar brengen om te repareren. Niemand minder dan André Klein, die woont ook in Harlingen en die repareert dat. Maar dat kan ook in Vraneker, want dat kan op vrijdagmiddag in Vraneker bij de schoolen natuurlijk, de ingang in de Dijkstraat. En dat kan dan van 2 tot 4 uur. Kan je ook hier in Vraneker dus je spulletjes brengen. In Vraneker zitten zelfs nog meerdere monteurs hier zitten meerdere monteurs in Vraneker. In Harlingen is eentje. Maar die krijgt wel eens wat advies van iemand. De Jan Bichel, die had een nieuwe 1 uur gebracht. Heel leuk om te horen. Dus een paar weken niet gebracht. Maar goed, er was even zomerstop. Maar hier is hij dan, Jan Bichel met zijn nieuwtje. Wat kan het leven toch mooi zijn? En daarna natuurlijk de polka.

en met de polka van Steve Huber. My wife had a B2B polka. We blijven op 20 voor 10 komen hier op de zender. En dat allemaal vanuit de studio Vraneker met natuurlijk een praatje in een plaatje. Even zien. Ik zit hier even ergens op een agenda te kijken. En dan zie ik staan vrijdag 10 juli tot en met zaterdag 13 september. Tentoonstelling 125 jaar kaatsvereniging Eendracht. De Harlingen natuurlijk. En dat is allemaal te doen of te bekijken in het Hannemahuis Harlingen. En dat is vanaf 10 uur tot 5 uur. Dus vanaf het loopt dus al vanaf 10 september tot zaterdag 13 september. Nou, bij het kaatsen. Nou, ik ben afgelopen week. Mijn voet slaat me staan hier dan nog van een paar dagen terug. Ik was hier afgelopen woensdag natuurlijk. Zat ik hier met Hans Krabbedam de hele morgen samen. Natuurlijk de techniek en de presentatie voor de Vreule Fruit Bommels. En ook trouwens het hinder. Bij Wommels was ook leuk. De loting was ook even leuk. Vooral vorige week reed de hinderwist in. Wommels was ook even leuk trouwens. Daar was Hans Velkers en natuurlijk de techneut Alco de Jong. En ook daar smaakte het bier geweldig. Daarvoor zat ik hier ook al natuurlijk. Want ik was hier woensdag met de PC. Zat ik hier ook al. Het is toch geweldig. En er komt nog één kaartspartij, aan. En ik zie eigenlijk niet op locatie, zeg maar. Want dat had ik die signaal had ik afgegeven. Maar toen kreeg ik het bericht, dat zei van nou, ja, het vrouwenkaatsen is nog in Weidem hebben nog. Dat is natuurlijk ook op een woensdag 19 augustus. Ik zei, ja, het vrouwenkaatsen is op daar. Ik zei toen die man, ik zei, nou, dat hak eigenlijk niet in het hoofd. Ik zei nog één keer. Hij zei, het gaat om het vrouwenkaatsen. Ik zei, meteen geliek. Dus de techniek wordt 19 augustus verzorgd door de boertjes. En dan denk je, ja, wie die tweede dan? Nou, dat is mijn collega van het werk en die woont daar. Dus 19 augustus, dan zit ik al heel vroeg in Weidem. Dat is even over het kaatsen.

War, ja. Dan gaan we over dat vrouwenkaart. Dat werd natuurlijk hier natuurlijk uitzonden. Maar ook de loting natuurlijk. En die is dan nog op maandag 17 augustus. In die lotingen die we dan hier ook uitzonden. En dat is vanaf 6 uur tot 9 uur staat hier. En de live uitzending vanaf de 19e is dan natuurlijk live vanaf 10 uur. Maar wat ook niet zo vroeg heen valt. Maar even zien. Wat had ik nog meer? Ik heb van de week kreeg gisteren een verzoekje nog binnen. Een spraakberichtje. En dat was een mevrouw. En die zei, wist even voor mijn dek hengst even een plaatje draaien. Het komt er dan ook altijd zo lekker uit. Ik denk, ja, volgens mij zit het op een camping nog. Dus ik denk, doe het even een liedje uit de regio weg. Het is nou op Piratenkraker. Want ja, Fledder leidt volgens mij in Drenthe. Hier is nou op Piratenkraker van de Evening Stars en Zomer in Drenthe. Nou, dat is het zeker, dacht ik.

Dus dat is voor jongelui die in Vledder op een camping zitten. We gaan even naar de inhoud van het programma Afslag in Harlingen, wat ik hier voor me heb liggen. De presentatie is in handen van Doelder van de Hoek. De techniek is in handen van Kikvis en de koffie. De gastvrouw is het, Jabine Postma. Joël de Jong komt langs te praten over zijn geleverde atletiekprestaties tot nu toe en wat er in de toekomst verder nog te verwachten is van hem. Dan komt verder nog langs Geertje Postma van Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum. Gaat ons iets vertellen over de eenmalige tentoonstelling op 14 augustus van de Gouden Speld, gevonden in 1953 op de Terp Tijdsma. Dan komt natuurlijk het atletiek wel haast dat het een rode draad is in de show. Alweer meneer Hendrik Sietsma komt langs, reageert op de kritiek die hij kreeg omtrent de vestiging van de drooginstallatie op de industriehaven. Oké, mag ik even zien? Maar ook even over zijn eerste set bij het wereldkampioenschap Fries-Dammen. Oh ja, dat was natuurlijk ook nog in Harlingen. En natuurlijk de weersverwachting. Ja, daar zitten we natuurlijk weer met smart op te wachten van Jelle Boy. Dat is over de inhoud van het programma Afslag Harlingen. Straks natuurlijk nog even wat er op deze zender allemaal te beluisteren is en dergelijke. En wat er voorbij komt nog, dat is eerst. We gaan eerst even weer naar een heerlijk Duits. Ja, het is weer heel hompepa muziek. Ook gezellig even.

John Pardoe, ja, ja, heerlijke muziek, zomerse muziek hier op de Stuurder. Wij gaan even over naar wat er natuurlijk hier op de zender allemaal nog te doen is. Zometeen dus hier na dit programma On Air, volgens mij met Bert Erens, als ik het zo even snel bekeek. Dan hebben we natuurlijk vanaf 11 tot 12 het programma Afslag Harlingen met Doede van der Hoek. En dan hebben we een hele lange siltemiddag tot, dan moet ik even kijken, de siltemiddag duurt van 1 uur tot 6 uur. En die wordt gepresenteerd door Hans Krabbedam. En de techniek is in handen van Sietse de Boer. Nou, ik heb de afgelopen weken, dus ik straks al wat zei, heel veel samenwerk met Hans Krabbedam. Echt de moeite waard. Dat we zeker weer eens even doen. En dan hebben we natuurlijk, ja, van 6 tot 8 uur hebben we natuurlijk Borreltuin met John Koopmans. En die heeft live in de show, heet die Tamara Samantha. En dan heeft een nieuw nummer uitgebracht in Summer Heat. Nou ja, de summer is inderdaad hartstikke heat. Nou, dus dat om 6 uur, vanaf 6 uur Borreltime dus met John Koopmans. En dan gaan we natuurlijk over naar Non-Stop. De Dutch Boys, die hebben ook nog een nieuw nummer uitgebracht. En ik zie dat kan ik niet helemaal meer uitdraaien. Dus dan is het ook meteen de laatste plaat en dan neem ik afscheid van jullie. Maar de Dutch Boys hebben natuurlijk bekend van Boer Harms. En die hebben uitgebracht op de trekker naar de Costa del Sol. Nou, met de temperaturen die we hier hebben, ja, hoor je daar eigenlijk niet heen. Maar het is wel een prachtig mooi nummer. Dan gaan we er met u. Wat mij betreft graag tot over 14 dagen. En dan vast met Nienke van der Kooi hier naast mij vanuit Studio Vraneker. Volgende week natuurlijk Erik weer vanaf uit Harlingen. Wat mij betreft graag tot de volgende keer en veel plezier met de programma's op deze zender. Hoi!

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze...
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto...

0: aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Ja, goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar...
1: Dit is On Air. Met Boris Breidenbach.
0: Ja, dat klopt helemaal. Dit is On Air op de zaterdag. En we zijn er weer met een hele nieuwe On Air. En er zijn gewoon een paar dingetjes. Die wil ik eigenlijk even kwijt voor het weekend. Voordat het echt zaterdag begint, zeg maar. Zaterdag is natuurlijk al begonnen. Iedereen is er natuurlijk al lekker met een bakje koffie. Maar er zijn een paar dingetjes die wil ik even kwijt. En aan sommige dingetjes wil ik even aandacht besteden. Want het was natuurlijk Pride.

Ja, ik zei al, ik wil wat dingetjes kwijt. En dat zijn een aantal dingetjes. Dat is het eerste nummer wat ik draaide, dat was van U2. Dat heet Electric Storm. En Electric Storm is mede gemaakt door een producer, een wereldberoemde producer, die ook onder andere Ray of Light voor Madonna heeft gedaan en nog heel veel meer. En dat was de heer William Orbit. En ik las vanmorgen dat hij al reeds was overleden in juli. Maar er was een connectie met U2 en dat was voor mij aanleiding om dat even aan te tippen. Dat is één ding aan de kant. En daarna hadden we Coldplay met het nummer People of the Pride. En want het was natuurlijk afgelopen week en vandaag ook nog World Pride in Amsterdam en in de hele wereld. En dit nummer, ja, dat gaat daar wel een beetje over. Want in het laatste couplet zingen de heren van We will all be free to fall in love with who we want. En zo is het maar net. Je mag lekker zijn die je wil zijn. En daarna hoorden we een nummer van Evanescence. En Evanescence heeft normaal hele stevige muziek. Hele mooie stevige muziek. Een beetje gothic-achtig. Een beetje Within Temptation. Daar hebben ze ook een keer samen mee opgetreden in de Ziggo Dome. Het was een soort dubbelconcert. En Within Temptation heeft dus... Evanescence heeft een nieuw album uit. Komen in september naar de Ziggo Dome. En van dat nieuwe album draaide ik How Do I Heal. En ik hoorde dat en ik was blown away. Fantastisch, mooi nummer. En dan nog een dingetje wat ik even kwijt wil. In Ierland is een hele beroemde straatmuzikant overleden. En die is verongelukt met een motorongeluk. Heel veel mensen kennen hem niet, maar heel veel mensen kennen hem ook wel. En het was dus ook een drukte van belang op zijn uitvaart afgelopen week in Dublin in de St. Patrick Church. Op het grasveld stonden een heleboel mensen en in de kerk zat het chockvol. En het is niet zo'n grote kerk, dus heel veel mensen konden daar niet bij zijn, maar waren wel in de buurt of keken het online. En bij die uitvaart waren een aantal vrienden, heel veel, onder andere de heer Eddie Vedder van Pearl Jam, waar hij heel veel mee heeft samengewerkt. Heel veel liedjes heeft gezongen, live en opgenomen op LP. En zijn grote vriend Bono, mede stadsgenoot natuurlijk. En Bono hield een speech. En Eddie die zong een nummer samen met zijn band. De band van Glenn Hansard, de Frames. En ja, dat was zeer indrukwekkend. En om die man nou een beetje te eren, om als het ware op deze zaterdag een klein standbeeldje voor hem op te richten, krijgen we hier Eddie Vedder met het nummer wat hij zong. De speech van Bono en daarna een nummer van Glenn Hansard zelf. Ter ere van de beroemdste straatmuzikant uit Dublin, Glenn Hansard.

0: Ja, dat was Glenn Hansard. En dan live een nummer van hem vanzelf. Just Be The One. En daarvoor Bono, The Speech en Beautiful Day. En Eddie Vedder van Pearl Jam natuurlijk. Die een lied zong van zijn band. Met zijn band. Maar dan ter ere van Glenn Hansard. En ere en muziek, dat hoort wel een beetje bij Ierland, bij Dublin. Want ja, muziek is daar gewoon super belangrijk, heel belangrijk. En een paar jaar terug, in 2023 of zo, is er ook een beroemde Ierse artiest overleden. En ik las dat daar in november van dit jaar een speciaal album van uitkomt. Allemaal muziek van hem, van zijn band, The Pogues. En dan heb ik het natuurlijk over Sean McGowan. En onder andere een band die ik heel erg leuk vind en uit Ierland komt. Niet uit Dublin, maar meer uit Limerick en Cork en die buurt. Die hebben een nummer van The Pogues opgenomen en dat staat ook op dat album. En die gaan we natuurlijk even draaien.
1: I've seen the carnival down in Rome.

Ja, Kingfisher met Sunny Side of the Street. Een nummer van de Pokes. Wat dus uitkomt op een album wat binnenkort verschijnt, zeg maar. En ter ere van. Dan hebben we in augustus ook nog een heel mooi feest in Harlingen hier. Namelijk de Visserijdagen. En het comité heeft besloten... Of eigenlijk het bestuur van de Stichting Visserij daar in Harlingen, moet ik zeggen. Maar laten we het maar eventjes houden. Op het comité heeft besloten om dat feest te openen met een tributeband van een wereldberoemde artiest. En nou ken ik een aantal nummers van die artiest heel erg goed. Maar er is eentje die vind ik altijd wel heel erg mooi. En eigenlijk een heel triest thema. Het gaat over het verhaal van een man die naar de oorlog is geweest en terugkomt. En daarbij zijn zicht heeft verloren. En daar heeft deze meneer een heel mooi liedje over gemaakt. En het wordt een beetje verteld en gezongen uit het oogpunt van de broer van die man die dat overkomen is. En dan heb ik het natuurlijk over Elton John. En het nummer heet Daniel.

Ja, dat was Nothing But Thieves met Overcome. En dat komt van hun laatst verschenen album uit. Of van hun laatst verschenen album wat uitkwam. En Welcome to the DCC heette dat. Maar binnenkort komt er een nieuw werk uit. En dat is volgende maand alweer in september volgens mij. Dus er zijn al een paar tracks te beluisteren. En we hebben ook al eens een keer wat gedraaid van dat nieuwe album hier. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nog meer benieuwd naar het concert van volgend jaar in de Ziggo van Nothing But Thieves. En dit was Overcome, maar dan een stripped version. Een wat rustiger versie, zeg maar. Dan gaan we nu naar een band met een... die hebben een album opnieuw uitgebracht. Een Anniversary Edition heet dat dan. En dat is het album Eyes Open van Snow Patrol. En Snow Patrol bracht het album uit in 2006. En dat was hun meest succesvolle album, want het is platina geworden en stond maar liefst 88 weken in de album top zoveel. En daarvan draaien we het wereldberoemde nummer Chasing Cars, maar dan wel live opgenomen in Toronto.

0: Snoop Cruel.
1: Live.
2: Thank you very much.
1: Ja, graag gedaan. Live van hun album, van een anniversary album natuurlijk, wat uitgekomen is volgens mij. Ja, het is er al. Ja. Dan hebben we nu nog even een soort van tip voor degene die dat nog niet weet. Want er staat iets spectaculairs op het programma volgende week. En dat is voor iedereen gratis te bekijken. En het handigste is wel dat je daarvoor een speciaal brilletje opzet. Wat is er namelijk aan de hand? Nou, woensdag 12 augustus, dan is er een zeldzame zonsverduistering. Die kun je natuurlijk het beste bekijken in IJsland, Spanje, et cetera. Maar in Nederland is het ook gewoon te bekijken, dus je hoeft niet ver weg. Wel een brilletje erbij en de voorstelling begint om omstreeks 7:15. En om ongeveer 8:11 is het maximaal. En dan kun je dus genieten van een zeldzame gebeurtenis. Want volgens mij duurt het een hele tijd voordat dat weer in de planning zit. Wel een speciaal brilletje. Of je kan ook op de NOS app en site het hele gebeuren bekijken. En dan kun je wel zien dat we eigenlijk maar heel klein en nietig zijn. En eigenlijk heel goed op deze planeet moeten passen. En dat doen we helaas niet altijd. Om ongeveer 11:08, dan zit de hele maan voor de zon. Oftewel, the hole of the moon.

Ja, en lag dat een beetje voor de hand om zo'n nummer te draaien? Misschien wel, maar het blijft wel een heel lekker nummer van de Waterboys uit de jaren 80 van het album This Is The Sea. Trouwens, op dat album staan allemaal juweeltjes, dus dit was niet de enigste. Je zou het hele album kunnen draaien. Gaan we niet doen. We gaan afscheid nemen. We gaan straks ons opmaken voor Afslag Harlingen. De gasten zitten allemaal in de studio. Het belooft een heel vol programma te worden. Doerde gaat het presenteren. En Kik die zorgt voor de techniek. En Chibina zorgt voor de koffie. En voor de rest zou ik zeggen, geniet van het mooie weer. Hopelijk binnenkort dus een keer een lekkere bui. En voor wie nog op vakantie moet, fijne vakantie. Voor wie op vakantie is, ook een fijne vakantie. En voor wie gewoon gaat genieten van deze hele mooie zaterdag. Geniet van deze hele mooie zaterdag. En graag tot ziens. Volgende week is er weer een nieuwe On Air. Met, Peter. Maar dat zou ook Bert kunnen zijn. Afijn. In ieder geval, volgende week weer een compleet nieuwe On Air bij Omroep Silt. En we gaan eruit met een track van een album waar ik heel erg naar uitkijk.

0: fijn weekend. En tot de volgende On Air. En veel plezier bij Afslag Harlingen. Doei doei.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning.

0: aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harling & Boeit.
5: Afslag Harlingen.

0: Goedemorgen, luisteraars, en welkom bij Afslag Hellingen van 8 augustus 2026. Ik begin eerst eventjes met een mededeling, want ik had vorige keer Lieve Krol even gevraagd hoe het zat met de opbrengst van de blikjes en dergelijke voor de KNRM. Nou, het bedrag is dus 811,65 euro, worden. Dat is meer dan 5000 blikjes. Dus dat is een mooie donatie voor de KNRM. Aanschouwen. Ronald Vonk en
1: Elsbeth van der Hoek.
0: Serieus? Ben je familie van me of zo? Nee, ik heb jullie even gevraagd. We hebben weer het welbekende Tobbedans. Nou, voor mij al de 31ste keer, Ronald.
2: De 41ste keer.
0: 41ste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, 41 keer alweer.
0: Dus, en dus zo lang bestaat er al bij betrokken? Of was het nog
2: nee, te klein? De laatste 17 jaar.
0: Laatste 17
2: ja,
0: jaar.
2: Ja, ja.
0: En wat is precies de opzet van het toernooi? Is het...
2: Het is een open toernooi met tennis en padel. Alle sterktes, alle categorieën die je maar bedenken kan, zeg maar, op amateurniveau. Van de speelsterkte 2 tot speelsterkte 9. En 15 plus, 35 plus en 60 plus.
0: En hoeveel deelnemers hebben in totaal?
2: Ja, nou ja, we weten allemaal dat we dit jaar de tolships hebben gehad. En normaal zitten wij in die week met ons toernooi. Maar dat hebben we nu moeten verplaatsen in verband met de tolships. En dat wij ook graag een feestje vieren. En toen zagen we dat een beetje zwaar in. Maar het blijkt dat we... vorige keer hadden we 404 spelers en nu 467 spelers. Dus het heeft goed uitgepakt.
0: En is dat ook een beetje de limiet of...
2: Het zit helemaal vol. We hebben er zelfs extra uren naar voren bijgeplakt. Omdat vakantie is lukt dat we beginnen om 2 uur 's middags, donderdag en vrijdag.
0: Want ik had Joël de Jong, die had ik in principe ook. Maar die had zich melden bij de Tobbedans toernooi. Maar toen zat het al vol.
2: Het zat vol. Ja.
0: Dat die tennis nou is Saandijk. Dus vandaar dat hij deze keer even niet aanwezig is. Maar dat doen we de volgende keer dan wel weer.
2: En volgende keer schreef hij op die het in waarschijnlijk.
0: Dat, ja, ik denk dat het aan zijn broer lijkt. Want hij tennis dan samen met zijn broer.
2: Ja,
0: maar goed,
2: ja. Het lijkt altijd een ander.
0: Dat zoeken ze maar uit.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is even de reden waarom dat Joël... want ik had op Harlingenboer stond dat Joël de Jong ook even langs je komen. Maar die komt dus niet, want die heeft sportieve verplichtingen.
1: Ja, ja, ja. Dat is ook belangrijk.
0: Dus, en Elsbeth, je zei net van ik weet niks van de Tobbedans toernooi. Dat liep me een beetje stug.
1: Nou, niks. Maar ik doe meer de social kant dan dat ik met de tennis een...
0: Ja, maar dat hoort er toch ook bij, of niet?
1: Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Ja.
0: Nou, dus niet zo bescheiden.
1: Nee,
2: Het sociale is heel belangrijk bij Tobbedans.
1: Het is heel belangrijk,
0: ik ben er niet echt van der Hoek dan.
1: Ja. Antrouwd.
0: Maar die ben ook erg bescheiden.
1: Ja.
0: We zijn meestal niet nadrukkelijk aanwezig, laat ik het zo zeggen. Maar dan had het over 467 en dat meteen een week met dat...
2: We spelen vanaf vanochtend 10 uur ben we begonnen tot zondag de 16e 500 wedstrijden.
0: 500 wedstrijden.
2: Ja.
0: En het is allemaal dubbel of ook
2: enkel en dubbel.
0: Enkel en dubbel. De eigen leden, zeg maar, die, wat voor niveau ook, die konden ze ook allemaal opgeven?
2: Ja, onze eigen leden hebben een oké niveau, maar bij de hoogste onderdelen zitten geen eigen leden, helaas.
0: Nee. Is er ook prijzengeld aan verbonden?
2: Ja, in het totale prijzengeld van Tobbedans leidt dit jaar net boven de 10.000 euro.
0: Zo? Dus degene die van de hoogste klasse, die krijgt ook het meeste?
2: Nee, we hebben dat net even anders bedacht. Als er heel veel deelnemers binnen in een bepaald onderdeel, is het heel knap dat je dat onderdeel wint. Dus dan krijg je ook wat meer. En natuurlijk zit er wel voor de allerhoogste categorie wat extra's in. Maar die winnen minder dan, in een enkel dan het koppel in de laagste. In het laagste onderdeel, omdat daar de meeste deelnemers in zitten.
0: Oké. En die 407, dus gaat het over 7 klassen?
2: Bij het padel binnen het er 6 verschillende klassen en bij tennis 8.
0: 8.
2: Ja, alleen 1 onderdeel is uitvallend, dus we hebben er dan 7 dit jaar.
0: Ja. En we hadden het net even over het weer. Hebben we ook een warmteprotocol?
2: Ja, Er is een hitteindex en als die boven de 32 is, en dat heeft niks met graden te maken, maar echt een hitteindex, dan dat heeft met wind en met van alles en nog wat te maken.
0: Beschutting en
2: dan moeten we eigenlijk stoppen. Nee, bij 32 mag ze zelf beslissen of ze willen en bij 34 moeten we stoppen, maar dat gaan we niet halen.
0: Nee. We hebben straks onze weerman Jelle Boy. Zouden we wel even horen hoe het hier in Harlingen
2: komt. Als hij ook de hitteindex met wil nemen, dan zetten wij het dan. Zelf het volgen.
0: Kan je het hem altijd vragen? Het is de hele week. Alleen dan de week is het alleen op avond, neem ik aan.
2: We beginnen vandaag en morgen om 10 uur. Maandag, dinsdag, woensdag om 4 uur. Donderdag, vrijdag om 2 uur 's middags. En de laatste, het finale weekend, zaterdag om 9 uur en zondag ook om 9 uur. Ja. En dan vrijdag heb ik nog live muziek. En elke avond hebben we via sponsoring lekkere hapjes voor iedereen. Dan denk dan aan kibbeling, haring, maar ook broodjes warme benen, broodjes hamburger.
0: Dat is voor ons ook goed erover.
2: Voor alles en iedereen is er wat lekkers.
0: Wij moeten dan over groeien.
2: Wij hebben geen last van dat we erom moeten denken. Nee. Dat die tijd hebben gehad.
0: Maar het is dus al begonnen, begreep ik.
2: Ja, ja, ja.
0: En daar heeft het zelf opend?
2: Nee, Joke opent het altijd. En dat is wel apart, maar de opening is altijd op zondag. Maar ja,
0: dat
2: zie je ook met de Olympische Spelen. Die ben ook altijd al eerder bezig voor dat opening.
0: Ja, dus,
2: dat doen wij ze heel goed na.
0: Het basketbal en dergelijke, begint meestal eerder. Ja. En het voetbal in verband met het aantal wedstrijden spelen. Ja. Dat zie je dan ook zo natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En die finales op volgende week zondag, dat is alleen de hoogste klasses?
2: Alle klasses hebben de finales op zondag.
0: Op zondag.
2: Dus wij nemen namelijk de laagste klasse net zo serieus als de hoogste klasse. Want
0: dat
2: maken we met z'n handen. Dus,
0: Iedereen heeft niet even veel talent, maar doe het was, je stinkt de best. Dus, en doe zelf ook met?
2: Ik doe zelf ook nog met, ja. Ik mag zometeen los.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dubbel of enkel?
2: Ja, dubbel enkel. Ik kies hier meer.
0: Nee, met zoveel open natuurlijk. En Elsbeth deze keer niet?
1: Ik haak deze keer even af, inderdaad.
0: Rob wel, begrijp ik.
1: Ja, Rob mag morgen los.
0: Ja, 2 uur morgenmiddag.
1: Half twee uur, zoiets, ja.
0: Ja, twee uur. Dus misschien dat ik wel even langs hoppel. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt dat we hier even waren. En veel succes met het hele gebeuren.
1: Ja, dankjewel.
2: Graag gedaan. En tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Ja.

0: Devil in Disguise van Elvis Presley. God, die man ken ik helemaal niet. Kijk, mooi dat je dat vond. Nee, ik ben een Elvis fan hoor, dus vandaag.
1: Dat toch?
0: Ja. Aanschoven, Geertje.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Wijnaldum.
1: Ja.
0: Die had iets moois voor de boeg, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat klopt. Twaalf kongens.
0: Ja, en het gaat over de fibula.
1: Fibula. Mantelspeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik begreep dat die leidt in het Fries Museum.
1: Ja.
0: En die komt dan 14 augustus richting Wijnaldum, begreep ik.
1: De fibula komt weer om. Ian Dai. Ja, dat is, het is een actie van het Fries Museum. En die is 2 juli begonnen met het organiseren van uitjes de provincie in. En door middel van een bus, ze hebben een bus. En daar hebben ze vitrines in en daar laat de spul uit het museum in. En dan hebben ze, zie je zeker nog een artikel erbij, wat uit een dorp of een stad komt. En daarmee gaan ze weer om naar het plak waar het komt, waar het voen is, zeg maar. Ja. En toen gingen we 2 juli, gingen we direct, toen ze er maar begonnen, gingen we al een mailtje gestuurd van nou, dan kan ik wel weer in Wijnaldum komen. Maar toen mocht dat ook net. Maar nou, toen hebben we januari hebben we weer mailt en toen gingen we positief bericht en toen zeiden ze nou, we komen, we regelen het. Nou, toen gingen we dat organiseerd, mooi in juni. En toen kwam die hittegolf, code rood. Ja. Dus alles organiseerd, alles onkondigen. En een paar dagen van tevoren.
0: Moest je dat afzuigen?
1: Want het koel gewoon net, het werd te warm. We zijn heel blij dat ze toch nog een tweede kans joegen. Dus nu komen ze vreten 14 augustus.
0: En wat verwachten ze volgende week?
1: Ja, warmte.
0: Warmte?
1: Ja, er staat nog net echt code rood, hittegolf. Maar goed, we zitten in.
0: Het valt hier, we hebben straks ook een weerman, Jelle Boy. Die zouden we ook wel even naar vragen. Maar ik geloof dat het hier rond de 3, 24 graden wordt. Dus dan heb je een halve moeg, want zoveel hebben we niet uit elkaar natuurlijk.
1: Nee. Het ligt vrij dicht bij zee, dus dat scheelt misschien weer.
0: Maar dan hebben we nog die wat is het, een speld? Wat is het eigenlijk? Hoe mag ik het benoemen?
1: Het is een mantelspeld.
0: Ja.
1: Een hele grote speld. Dus van goud. En heel kostbaar. Uit de tijd, uit het begin 600 na Christus. En het is een voorwerp west van macht, zeg maar. Dus waarschijnlijk droeg een vrouw, een prinses of een priesteres. En die is krek van boeten in de terpen boeten wie naam. En naar aanleiding daarvan ben de letter grote opgravingen in het dorp west, in diezelfde terp.
0: Dat was terp Tijdsma of zo?
1: Tijdsma heet die terp.
0: Okay.
1: Ja, krek eerst komt van wie naam. En toen maar die opgravingen hebben ze nog volle meer spul voen. En dat wie echt wel een bewijs dat er op een gegeven moment een elite volk winnen heeft.
0: Ja.
1: En dus de fibula is in het museum beland. Maar komt dus in dag weer om. Maar de fibula ligt net in de vitrine. De fibula komt in een aparte vitrine in het dorpshuis, in de Bijenkoor te lezen.
0: Ja.
1: Maar en wat ik bewaakt, want het is een kostbare speld. Dus ik
0: maar moet wat we de verwaar aan toekennen?
1: Ja, dat kunnen ze net. Dat is zo.
0: En wat ik begreep, nou, is in 1953 vond er een boerenknecht. Tenminste,
1: klopt.
0: Dat verhaal hoorde ik.
1: Ja,
0: dat,
1: van arbeider.
0: Ja.
1: En eerst wisten ze net wat het weer. Dus het sieraad belandde in de vensterbank, steeds maar, bij de boer. Nou, en later via kwam die dan toch terug bij het Fries Museum. En die zien wel dat het iets speciaals weer. Dus toen ben ze direct nog mooi naar Londen geweest. Naar het Brits Museum. Om te zien van, wat is dit eigenlijk? Nou, daar waren ze heel erg onder de indruk. Over het sieraad. En later is hij nog naar Parijs geweest. Naar het Louvre. Want daar hebben ze al je speciale apparatuur. En dan kunnen ze het goud en zo.
0: Ja,
1: en de stiënties wat er maar inline is. En toen bleek dus dat die stiënties die rode stientjes die daarin lezen, dat die uit India komen, uit Rajasthan. En dat is almandijn, dat is een half edelsteen. En dus dat wie ik al weer heel bijzonder, dat dat helemaal uit India kwam.
0: En qua grootte, hoe moet ik dat zien? Hè? Want ik speltje bij mij dan zo op het bus, zeg maar.
1: Als mijn hoorn.
0: Zo, ja. Dat is nog behoorlijk.
1: Zagreurd. Zagreurd is hij. In het echt.
0: Dus dat is helemaal vol met die diamantjes, zeg maar.
1: Ja, maar die stienties.
0: Ja.
1: Ja, en al je vormen erin binnen maken. En de archeologen die zullen ik wel wat in die vormen, in die dat slangentafereel, maar om de kop, daar zit ik twee egen. En dat ben dan de egen van Wodan, de god Wodan.
0: Ja, en het is ook helemaal niet aanvreten of zo, dat je zegt van.
1: Nee, er missen nog wel onderdelen, maar van de rest net roest of zo, helemaal niks.
0: Nee.
1: Maar er missen nog steeds stikjes. Dus zo nou en dan wordt er wel weer zochten op de terp. En ja, zo nou en dan wordt er weer een liefst stikje goud voen. En dat kan zij er dan weer in plakken, maar.
0: Maar dat
1: plakken.
0: Doe je zelf ook, ben je zelf ook aan het graven en aan het zoeken? Dat niet.
1: Nee, ik heb net een metaaldetector.
0: In de stichting van... Als toezichthouder of zo, hoe mag ik dat zien?
1: Nee. Ik zit wel in het bestuur van het archeologisch steunpunt.
0: Ja.
1: En wij zijn mooi een groepje van vier mensen. En door die fonds, door die opgravingen, is het archeologisch steunpunt in Winama opricht. En daar in de consistorie is dat, van de tjerke. En daar wordt het verhaal... de geschiedenis van Winaam nou vertelt en dus ik het verhaal van de fibula, maar.
0: Ja. Ja. Dus, want 14 augustus, maar verwacht je al een hoop mensen? Hoe mag,
1: We hebben het programma is van 3 tot 5 eerst. En dan kan iedereen komen, kan de vriendinnes in de bus bezien en kan naar binnen, kan de fibula bezien. Maar dan is er binnen ik een workshop, een familieworkshop van jong en oud. Ja. Kunnen ze van alles dwan. Voor de liedjes, maar ik voor de volwassenen. Er is een middeleeuwse spultje, bikkelen, wat hij dien. En mensen kunnen dan nog troorinnen naar het archeologisch steunpunt om dat te bezien. Dus dat is van 3 tot 5. En dan om zo'n uur, dan gaat het door weer iepen. Want om 7:30 dan jouwt nog de conservator van het Fries Museum, Diane Spiekhout. En die jouwt dan nog een lezing speciaal over de verhalen rond de fibula. En dat begint dan om 7:30 tot 9:30. Nou, en daarna is er genoeg ruimte om ik weer rond te rennen. En rond te zien.
0: Ja.
1: Dus dat is het programma. Ja,
0: maar er komen dus meer dingen in vitrine, die staan dan in die bus. Alleen
1: klopt.
0: De fibula die staat in de Bijenkoer zelf.
1: Die ligt binnen. Ja,
0: hoe doen we dat met bewaking?
1: Ja,
0: zo? Want,
1: dat is er.
0: Dat is,
1: extra bewaking van de fibula. Ja, en dat is een aanleiding van ik natuurlijk de roof in Drents Museum in Assen.
0: Daarom zeg ik.
1: Is van, iedereen nou wel extra alert op van. Om goed op de spullen te pakken, te passen.
0: Want het financiële komt altijd even om het hoekje kijken. Betaalt Winaam dat zelf of doet het Fries Museum dat?
1: Het is het Fries Museum die dit aanbiedt aan ons. En de entree is er gratis, middies en jongs. Dus voor de bezoeker is het helemaal gratis. Ja.
0: En dus die bewakingen daar, die wordt ook betaald door het Fries Museum?
1: Nou, deels. Dus wij moesten dan ik nog even een deel regelen. Ja. Maar dat komt voor goed. Dat hebben we al regelen.
0: Nou goed, en er is denk ik ook wel wat catering of zo. Dat een bakje koffie of...
1: Zelf, het is in de Bijenkoer, dus er is sowieso limonade, koffie, thee, van alles te krijgen.
0: Okay. Hartstikke mooi. Ik las het even en ik denk van, dan moet ik je maar eens even vragen. Want, mooi dat je het even toelichten hebben wat er allemaal te gebeuren staat. En ik hoop dat er wat mensen op afkomen.
1: Ja, dat hopen wij ook. Dus iedereen is welkom. Dus het is heel uniek, want het zijn... Misschien nooit, anders in een lifetime, zeggen ze dan. Het zit misschien nooit weer gebeuren dat de gouden fibula, waarom geert naar wie naam, werd die oorspronkelijk waar komt.
0: Dat was in 1953 waar die van.
1: Ja. Maar hij is waarschijnlijk ik maken op, dus, op die terp. Dus ja. Dat is ik al uniek. Omdat er een goudsmid aan het werk was. Ja, dat is ja. Dus ik wil uitvoeren. En dus ja, het is super uniek dat u ja, hier 600 San Fibula dan toch nog één keer ja. Weer waarom komt.
0: Nee, precies, ja, hè, ja. Ik wil ik zou zeggen, dat ding, dat maak ik eigenlijk niet zeggen. Want dat is eigenlijk nou dan. Maar het is natuurlijk ja. Prachtig dat het nog steeds zo gaaf.
1: Ja, dat het voen is.
0: Gaaf is, ja. Maar dat,
1: En dat die stikjes er nog alle je bijvoen ja. Binnen. Dus ja.
0: Nou, ik hartstikke bedankt dat je even enthousiast dat even verteld hebben. En ik zeg je veel succes ja. Donderdag, nou, de 14e.
1: Ik bedank graag die in.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ons
0: jen. Jo, bedankt. Ja.

0: artiestennaam, Hendrik. Best artiest wordt een tegenwoordig.
1: Nee, wat rond.
0: Ja, oh. ik denk misschien hersen een artiestennaam.
1: Nee.
0: De Sheets of zoiets.
1: Nee, gewoon Hendrik. Ja.
0: Hendrik Sietsma, wethouder in Harlingen voor de tweede termijn,
1: ja,
0: dacht ik. Ja,
1: klopt, ja.
0: Hendrik, ik had daar even gevraagd. Want op een gegeven moment kwam een ingezonden stukje in de krant over die drogerij. En daar had de meneer Arkenbout nogal een beetje beledigd.
1: Ja,
0: tenminste, stond in dat stukje vermeld.
1: Zo las ik het ook. Nou, ik kan wel even vertellen wat dat dan wezen moet. In februari of zo werd de raad gevraagd over die digistaat drooginstallatie bij de REC. En het ging er eigenlijk meer om over de plaats waar dat kon. Ik moet het even goed uitleggen.
0: Ja.
1: Bij de haven, bij de REC, daar ligt nog een perceel grond voor wat aan de kade zit. Aan de haven, aan het water. Dat is onbebouwd, maar dat is van de REC. En die willen een digistaat drooginstallatie bij hun fabriek neerzetten. En dat zou daar mag. Maar het is veel mooier als er een bedrijf aan de kade komt die watergebonden is. Dus de Port of Harlingen en REC die ben met elkaar dan overeenkomen van, als we nog niet taak gaan bouwen, maar naast de REC, naast die windmolen, dan komt er een stuk grond vrij waar weer een ander bedrijf heen kan komen. Maar dan moet de raad, die moet daar een goedkeuring op geven dat daar een niet havengebonden activiteit komt. Nou, daar ging het om. Nou, en toen waren er allemaal vragen, wat is dat nou precies? Nou, toen hebben we besloten met elkaar dat er een expert meeting zou komen waar alles over de digistaat drogerij verteld werd. Nou, dat hebben we georganiseerd met de Griffie. En daar was Abel Arkenbout bij, de toxicoloog uit Harlingen. Daar was de Mart Busker bij, de directeur van de REC. Daar was de FUMO bij en de vergunningverlener. Dus dan konden ze allemaal een presentatie geven en dan kon de raad vragen stellen. Nou, en Arkenbout was aan de gang en die vertelde de feiten waar je om denken moesten. En toen op een gegeven moment, toen zei hij van, het is digistaat, het is een misleiding, want het is geen digistaat. Maar nou wist ik toevallig ook best wel veel van vergisters. En elk restproduct uit een vergister is digistaat. Als het nou een mestvergister is. Of
0: en wat bio, nou digistaat heeft van
1: nou, dan heeft een mestvergister, dan kan ik het best uitleggen. Dan komt koeienstront in, dan wordt gas uithaald en dan blijft het over. En dat is digistaat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat heeft ook bij een bio-LNG-vergister. Maar dat heeft ook bij een bij de vergister bij in Heerenveen, bij de wieren. Nou, daar hebben ze die grote sorteerinstallatie. Daar halen ze er een heel soort dingen uit. En dat organische materiaal uit de grieze container weg. Dat komt de vergister in. Daar wordt er nog gas uithaald. En dan blijft wat over. En dat heet digistaat. En dat wordt dan droogd. En dat product gaan ze gebruiken in de cementindustrie. Nou, de raad had behoefte om voorlichtend te worden wat het nou precies is. Nou, dan kan je een verhaal houden dat je voor binnen de goede punten kun je zeggen. Je kan ook alleen de negatieve punten zeggen. Nou, en alle partijen waren uitnodigd dat iedereen zijn verhaal kon doen. En toen zei Arkenbout van digistaat, dat is misleidend, want het is geen digistaat. En toen heb ik hem vroeg en ik zei, volgens mij is het wel digistaat, waarom zegt u dat? Dat is het enige wat ik hem vraagde, hè, en anders niet. Dus dat was dan, ik heb hem helemaal niet aangepakt. Ik heb hem gewoon gevraagd, waarom zegt u dat?
0: Ja.
1: Dus dat was het enige. En ik zie het zelf een beetje van, als een glas melk heeft en een kop thee en een blikje Red Bull. Dat is allemaal drinken. En als je een pleidooi houdt dat je niet voor Red Bull bent, kun je niet zeggen dat je geen drink.
0: Nee.
1: Daarom ken die andere dingen. Snap je? Nou, daar ging het eigenlijk alleen om.
0: Ja, het was
1: dus ik vond het ook een verrassend ingezonden.
0: Het was helemaal niet een persoonlijke aanval.
1: Nee. Ik vroeg gewoon, waarom zegt u dat?
0: Ja, en wat was je antwoord toen?
1: Nou ja, maar dat weet ik eigenlijk. Omdat de meeste mensen, als het over digistaat gaat, dat ze aan mes denken.
0: Ja, juist.
1: Daar kwam het op neer.
0: Dus hij zag dat digistaat als mest.
1: Hij vond dat het een misleiding was. Nou, en ik vind gewoon, het is digistaat, want zo heet dat spul.
0: Ja.
1: Dus dat en, meer was niet.
0: Nee, en uit dat digistaat hebben we het aan die drogerij voor gebruikt.
1: Ja, die drogerij er om de moesten rekenen dat er drie of vier vrachtwagens heen gaan en dan blijft er één vrachtwagen van over. En dat wordt in de cementindustrie gebruikt. Ja, dus het is gewoon iets wat breivorm heeft, wordt droogd.
0: Ja, en die drogerij, maar dat is dan daarvoor. Maar werd er ook nog gas gewonnen? Nee,
1: dat is er al uithaald. Maar het was er gewoon voor die avond om de raad dat die op een hoogte is. Wat gaat er precies gebeuren? En wat ben consequenties daarvan.
0: Ja. En dat gas, dat is dan verdoeksen?
1: Nee, de begrip vind ik niet helemaal goed. Dat gas is er in Heerenveen al uithaald.
0: Oh, zo.
1: En dit is het restproduct.
0: Ja. En dat, hè, want omdat ze ook over dat LNG
1: Ja, nou, dat hebben we. SFP is hier. Nou, die bio-LNG installatie, daar staat ook een vergister bij.
0: Ja,
1: en dat digistaat, dat wordt niet indampt, maar dat wordt gebruikt in de landbouw als kunstmestvervanger.
0: Ja, oké. Ja, dan haal ik inderdaad even twee dingen door elkaar heen. Nou, in ieder geval, het was niet persoonlijk bedoeld.
1: Nee.
0: Dus, de kiesterwielen of een zwembad hier in Harlingen.
1: Ja, we hebben besloten in ons bestuursakkoord dat er op het Koementerrein een natuurzwemplas komt. Zwembad, zwemplas. En dat nu gerealiseerd wordt. En dat willen we gewoon in deze 4 jaar realiseren.
0: Juist. En iedereen had dan over zwembad dit en dat. Maar ik was even aan het googlen ook met Witmarsen. Maar die kan zichzelf ook niet bedrijven. Heb ik wel lezen. Want dat heeft ook met exploitatie te maken natuurlijk.
1: Nou,
0: als je zo'n zwembad neerzetten willen, dan met het...
1: Ja, dat is Witmarsum. Die heeft al van begin af aan altijd met vrijwilligers werkt. Dat ben volgens mij geen betaalde mensen die daar badmeester of badjuf of bij de kassa zitten. Nou, en als zo'n dorp dat met elkaar en de omgeving daar met elkaar dat draagt, ja, dan heeft geen personeelslasten. En ik weet nog wel dat wij hier de Koemen hadden. Prachtig zwembad. Maar het waren allemaal betaalde mensen die daar die daar een baan hadden.
0: Ja.
1: Nou ja, dat als het meer weer is, dan gaan die kosten gaan ook door.
0: Ik weet wel, er is toen nog een handtekeningactie gehouden. We hebben 8.000-9.000 mensen tekend van dat zwembad met blieven.
1: Ja.
0: Maar ik zei, ze hadden beter die 8.000-9.000 vragen aan van betaal je elk jaar €50. Of golden tier. Ik zei, dan had het misschien wel bestaan blieven kan. Want een handtekening zetten is heel makkelijk natuurlijk.
1: Wij denken echt aan een zwemplas waar het geen of minimaal toezicht bij is. Weet wel dat er niet personele lasten op zoiets drukken.
0: Ja, en ook waar...
1: Hij is op het strand ook niet. Hij is op het strand heeft ook niet een toezichthouder.
0: En is dat niet verplicht?
1: Bij ons op het strand?
0: Ja. Ik noem het maar even een badmeester in dit geval.
1: Nou, ik
0: heb wat hij op die Noordzeestrand loopt allemaal van die
1: lifeguards. Dat zie ik hier in Harlingen niet. Ik ben er van een week naar geweest en toen zag ik.
0: Maar dat is ook niet een verplichting, zeg maar.
1: Ik weet het niet hoor.
0: Oké, dan hebben we dat nog even niet.
1: Ja, dat moeten we nog eens even uitzoeken. Dus we willen wel een natuurzwemplaats. En we hebben ook altijd op het standpunt zijn van iedereen moet er gebruik van kunnen maken. Ook al hebben we hier geen geld.
0: Nee.
1: Dat is nu ook zo. Als je niks te maken hebt, dan kun je wel naar het strand toe gaan met je kinderen. En dan kun je daar je vermaken. En zo'n zwemplaats willen wij ook. Dan
0: in principe dus... Het hoeft niet rendabel te worden in die zin van dat iedereen met erheen kan.
1: Ja, precies. Het met een voorziening weten voor iedereen. Ja.
0: We hebben met droogte te kampen.
1: Ja, op het moment is het droog, ja.
0: En
1: ja.
0: Ik kreeg dus een vraag over het meeltje.
1: Ja.
0: Moet dat wel doorgaan, die wateropslag?
1: Ja, zeker moet dat doorgaan. Dat moet doorgaan voor de clusterbuien die we... zeker weer krijgen gaan. Maar ik zie het verband niet tussen droogte
0: de vraag was zelf, als we toch in een droogteperiode komen, waarvoor moeten we dan nog zo'n wateropvang?
1: Dan
0: hoeft dat meeltje ook niet afbroken te worden. Want dat is eigenlijk
1: de kist ook uit meerdere kanten nu te redeneren. Als er een wateropslag komt, dan zal ook altijd water staan. Dus dan heeft er meer polderwater noemt dat in stedelijk water. Dus dat is op zich al goed, ook voor de verkoeling. Alleen het wordt aanleid voor de clusterbuien. Nou, en die gaan weer komen. Nou, het is nu hartstikke droog. Volgende week kan er wel eens een keer een hele dikke bui komen. Wie zal het zeggen?
0: Ja.
1: Nee, dat, maar daar doen we dus alle investeringen voor. Daar ben we nu met in de Woonwijk de Spieker met een grote investering bezig. Om het regenwater los te koppelen van het rioolwater.
0: Ja.
1: Dat het goed snel afgevoerd kan worden. En dat gaan we op een voorstraat doen. Dat hebben we op een trekweg al deed. Nee, je kan niet zeggen van we kampen met droogte. Dus we hoeven niet meer.
0: Nee, nou, goed, ik wil maar die vraag die kreeg.
1: Ja,
0: nee. Ik gooi hem erin.
1: Ja, nee. Zeker. Dat kan.
0: Maar het opvang van het regenwater. Maar wordt dat dan niet meer gebruikt voor drinkwater?
1: Nee, dat wordt hier sowieso niet gebruikt. Nou, het regenwater wat er hier in de gemeente Harlingen valt, dat ging voorheen een heel stuk door het rioolwater naar de rioolwaterzuring toe. En dan verdween het ook in het oppervlaktewater nadat het zuiverd was.
0: Ja.
1: Nou, en nu koppelen we dat los. Nou, dat het meteen polderwater wordt. Dat is dan stedelijk water.
0: Ja.
1: En dan werd het weer uitpompt naar de boezem toe. Nou, bij Binia staat zo'n gemaaltje.
0: Ja, want de mijn die was te varen met zijn oude zeunenboer.
1: Ja.
0: En die ging richting Arem, Hitsum. Hij zei dat er haast niet deur te komen.
1: Nee, maar dat heeft volgens mij nou meer te maken met dat groen wat erin groeit.
0: Ja, maar wie moet daar verzorgen dat het mager of hekkelen?
1: Wetenschap in de provincie. Maar dat heeft ook te maken met het water wordt steeds schoner en helderder. En als het dan niet genoeg diepte heeft, nou dan, dan komt dat zonlicht schijnt verder in en dan kan die plant enorm groeien. Dus als het op baggeren gaat, dan maakt het water wat dieper. Dan kan het zonlicht moeilijker bij die boom komen en dan groeit die plant ook minder, minder snel. Maar ja, dit is echt slim in dit.
0: Ja, maar het is dus in principe omdat het water eigenlijk te schoon is.
1: Omdat het water schoner is. Het is niet te schoon.
0: Nee, omdat het water schoner
1: is. Het water wordt schoner en het is op plekken niet diep genoeg. De Achelmafaat, die heeft ze, ik weet nog wel, in 2010 echt een stuk dieper maakt. Daar in de middenkast niet staan.
0: Nee.
1: Nou, daar heeft dat veel minder. Maar als er tussen Achelm en Arem heeft, die sloot, daar ben we vorig jaar ook nog doorheen varen. Ja, dat is een en al van die groeners leren.
0: Want dat zei je al, dan moest eerst de motor weer omhoog halen. Dan moet alles weer.
1: Ja, dat is jammer dat zo is. Maar dat heeft te maken met niet de sloot niet diep. En het gewone water dat die planten daar gewoon explosief groeien.
0: Extra goed.
1: Ja.
0: Dammen.
1: Ja.
0: Ik zag die van de week op een gegeven moment. Ik denk, Hendrik kan ook al Fries dammen.
1: Nou, er wordt meer gezegd, deze set moest doen.
0: Ja.
1: Nou ja, we zijn er eigenlijk best wel trots op. Er is een tweekamp, WK Friesdammen. En die is 11 partijen, dat heeft ook met de Elfstenen te maken. 11 partijen en op 28 juli is de eerste partij in het provinciehuis geweest, in een mooie oude zaal. Toen zijn er 4 partijen in Workum gespeeld, in het oude stadhuis. En de laatste 6 in Harlingen, want ze hebben beslist dat de beslissing in Harlingen kwam. En wij hebben dat ook op ze nou wel claimd dat vanuit Harlingen, vanuit de Noorderhaven, ooit met de scheepvaart het Friesdammen de wereld overgaan is. Want ik wist dat ook niet. Er staan niet dromme mensen te kieken bij dat WK, maar dat wordt door 10.000 volgers volgt. Dat is best een soort.
0: Ja.
1: En het is enorm populair in Tsjechië, Italië, Polen, Afrika en Azië.
0: Ja, ik zag Clemens van der Zwet, die had even een opname maken.
1: Ja.
0: En daar werd dat ook inderdaad
1: Dat was echt leuk. En toen de eerste partij in Harlingen, dan mocht ik de eerste set skuiven. En dat was de hinderloperdag. En gisteren hadden we de Harlingerdag.
0: Ja,
1: en dat Wiebe van Dijk.
0: Ja.
1: Nou, vandaag Franeker. En dan is Eerts Hellinga, de voorzitter van de PC, die doet het. Want ze proberen wel de Friese sporten er allemaal bij. De voorzitter van de SKS, die doet het ook een keer. Maar het is heel spannend. Want het staat 4,5.
0: Ja, ik heb gisteren ook weer een mie zitten.
1: Dus zondag valt de beslissing.
0: Het viel mij dus op dat je mag gewoon oversteken met...
1: Ja, vraag
0: met...
1: mij de spelregels niet. Maar ik weet wel, ik ben er nu wel achter gekomen dat het veel moeilijker is dan gewoon dan.
0: Ja. En want die jongen was in het verslagje van Clemens, die leidt ook even een beetje op. Hij zei met de computer. Er is niemand die dit van de computer winnen kan. Nee. Met schaken is dat nou wel eens. Hè, dat, hij zei met dat Friesdam, hij zei, want dat ken ze hoog uit. Nou, de echte goeie, die kan 5-6 zetten vooruitkieken.
1: Ja.
0: Hij zet in de computer 20.
1: Ja, maar die man, ja, die ben echt super strak.
0: Ja, en 4 uur
1: ja,
0: ongeveer.
1: Ja, 4,5 uur. Ja, ja. Dat duurt zijn potje.
0: Ja.
1: Dus dat is best wel lang. Morgen beginnen ze wat eerder. Want ze beginnen elke dag om 1 uur. Maar morgen om 10 uur. En dan met 3 uur de winnaar eigenlijk bekend wezen. Ja. En als het dan nog gelijk is... Ja, dan hebben ze het over een keer een barrage doen. Ik dacht altijd dat ze dat met peren alleen hadden, met springen. Maar dan zal het wel om 10 gaan met minder 10.
0: Ja, sneldammen, denk ik.
1: Sneldammen met minder 10.
0: En dat is aan het wereldkampioenschap. Maar het is die man, die hebben gewoon een tweekamp, begreep ik.
1: Ja, die hebben hun, ik denk vorig herfst en van de winter, hebben ze hun plaatst. Met allemaal toernooien dat ze deze tweekamp mogen doen. En twee alleen. Toen waren de 16 die een volledig kampioenschap... die hadden zich plaatst voor de eindronde. En toen waren er veel meer mensen.
0: Maar dat was toen ook in Harlingen?
1: Ja, dat was ook in Harlingen. Ja.
0: Ja, want dat kan ik me nog herinneren. Ik denk, we zijn nou maar twee. En toen waren er dus een hele rit.
1: In 2001 was het ook met twee.
0: En volgens mij zat er toen ook een Tsjech bij of zo.
1: Ja, ja. Dus, ja, toen waren er meer. En ik ben van de winter bij die voorrondes geweest. Dan was dat een keer in Franeker. En daar waren Polen en Tsjechen en Belgen.
0: Maar
1: ik had het nooit één, maar ik vind het wel mooi dat we dat in Harlingen nu hebben.
0: Het ging dus inderdaad lastiger te wezen als het gewone dan heb ik begrepen.
1: Ja, dit, ik ook. Ja.
0: Want die man die zat op een gegeven moment, die ging ook 3 vakken sloeg over een ding heen. Ik denk, nou...
1: Ik weet niet hoe het werkt. Nee.
0: Maar dat is in ieder geval wel een eerste set.
1: Ik heb eerst set in
0: opdracht.
1: En ik zag dat Wiebe gisteren precies dezelfde set moest doen.
0: Ja.
1: Dat wordt je eerst even verteld, dat moest doen.
0: Ja. Maar het is voor het publiek toegankelijk? Of,
1: Ja, het is voor het publiek toegankelijk. Maar ja, ik heb er een kwartier bij gezeten. Ja, dan kun je er wel staan te kijken. Ja. Snapt het niet. Maar misschien een sfeerproeven. Maar je moet er stil wezen. Dus het is niet zo...
0: Ik zou wel een hele rij stoelen staan. En ik denk, er zit niemand. Maar...
1: Nee, ja, maar waar moet die stoelen anders zijn?
0: Ja, nee, dat is niet zo. Nee, ik denk voor de toeschouwer. Dat is op de tribune. En die jongen die dan via de computer volgt. Die zit in een andere zaal, neem ik aan.
1: Ja, die zit in de burgerzaal.
0: Ja,
1: En het wedstrijdsecretariaat. Die zit op mijn kamer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik kan er op heen niet wezen.
0: Nou, kerst eigenlijk die werk niet doen.
1: Nee.
0: Maar dat is de enige functie momenteel qua vakanties.
1: Ja, voor mij binnen oren naar mijn vakantie.
0: Ja, dat is de local burgemeester, local secretaris.
1: Dat hoeft niet zoveel te gebeuren. Je moet altijd één piket hebben en als er wat is, dan moet je even opdraven.
0: Nou, het komt erop neer, dat ben je gewoon al 3 weken de baas naar Harlingen. Of de gemeente Harlingen moet zijn.
1: Nee.
0: Want de dorpen vallen er ook onder.
1: Baas, dat is wat een groot woord.
0: Ja, vies.
1: Ja, verantwoordelijk.
0: Ja, nou ja, dan.
1: Ja.
0: Dan best wel op een gegeven moment dat er wat gebeurt, dan best wel oproepen.
1: Ja, maar dat hoort ook bij je functie.
0: Ja.
1: En een andere keer een ander. Ja.
0: Maar je hebben dat, dat jaar door, want Ina is natuurlijk niet, mevrouw Scherps, moet ik even zeggen. De burgemeester is natuurlijk niet elk weekend piket.
1: Nee. Maar ik ben niet en mijn vrouw ook niet vakantiemensen.
0: Nee.
1: En als ik in de zomer naar de Oud-Meijerspartij, naar de Vreule, naar de PC, naar de Kaartspartij in Harlingen en naar Adem geweest, dan heb ik een mooie zomer gehad.
0: Dan vies dat
1: ja, praten. Vind ik het prima.
0: En qua weer kon niet mooi.
1: Nee, kon niet mooi.
0: Oké, Hendrik. Ik nog even sterkte de komende week. En dan gaan we er vanuit dat de rest ook weer...
1: Ja hoor, ze komen wel weer terug.
0: De pressage geeft. Hey, hartstikke bedankt. En
1: goed zo.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, doen we.
0: Oké.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Dat was Mariah Carey en Whitney Houston met When You Believe. Jelle Boy.
2: Noorden van der Hoek.
1: Goedemorgen. Ik zal
2: goedemorgen.
1: Even zetten, Jelle, hoor. Man.
2: Ja?
1: Oh, dan zet ik hem zachter.
2: Nee, je moet mij niet zachter zetten.
1: Nee.
2: Maar je wilt natuurlijk wel weten wat het weer voor vandaag wordt en wat de vooruitzichten zijn, uiteraard.
1: Ik heb die nou goed in het oor hangen.
2: Ja?
1: Hé, hey, morgen, Jelle. Ja. De hittegolven stromen op en aan. Moet je vertellen.
2: Ja, wat? Hittegolven die wij nooit krijgen. We hebben misschien deze zomer één hittegolf gehad, maar voor de rest valt het allemaal nog best mee. Ja, we hadden uiteraard, komt er wel eens even een dag voor dat het tropisch warm is. Tropisch is in dit geval een temperatuur van 30 graden of meer. Maar we hadden in de afgelopen maand juli hadden we maar één tropische dag. Dus en voor een hittegolf heb je drie tropische dagen nodig. Dus het valt al hier in het noorden valt het allemaal nog best mee.
1: Ja, daarom. En het wordt ook niet te warm, zeg ik altijd. Ik vind 24 graden is ideaal.
2: Dat is inderdaad ideaal. En gisteren toen hadden we ongeveer een temperatuur van 23 graden op het vasteland. Dat was wel later in de middag, aan het begin van de avond. Want gisterochtend toen hadden we nog lange tijd een temperatuur van 16, 17 graden. Alleen in de middag toen kwam de zon wat meer tevoorschijn. Nou, op dit moment hebben we ook al een lekkere temperatuur. Op de eilanden is het nu 20 graden en met tuineffect is het op het vasteland 22 graden. Nou, je weet, de hoogste temperatuur die moet uiteraard nog komen. Die wordt pas in de loop van de middag bereikt. En dan wordt het op de eilanden maximaal 23 graden en op het vasteland een zomerse temperatuur van 25, 26 graden. En verder de doeren profiteren we vanmiddag van een hoge drukgebied boven Duitsland. Dat hoge drukgebied boven Duitsland, dat geeft voor de rest van de dag veel zon. Uiteraard blijft het droog. De wind die is momenteel niet al te sterk, maar later in de middag dan gaat de wind dan wel weer wat toenemen. Die wordt hooguitmatige windkracht 3, op de eilanden een windkracht 4 en die draait wat meer naar het noordoosten.
1: Dus de warmte komt inderdaad deze kant wat op met de noordoostenwind, denk ik.
2: Ja, als de wind eenmaal weer naar het noordoosten draait, dat geeft dan weer even een tempering van temperatuur. Maar 25, 26 graden, daar kan er prima mee door.
1: Zo is het. En vannacht en morgen?
2: Vanavond en vannacht dan hebben we flinke opklaringen. Nou, de wind die neemt op het vasteland af tot zwak. Op de eilanden daar blijft die matige windkracht 3. Afgelopen nacht was het trouwens nog vrij fris. Hoorn ter Schelling die gaf een temperatuur door van 7,5 graad. Maar zo fris wordt het komende nacht niet meer. De temperatuur die wordt minimaal een graad of 13.
1: Oh, dat is op zich ook nog mooi, toch? In de lente.
2: Ja, zeker.
1: In de lente ben we er al blij met 13 graden.
2: Ja, zeker, zeker. Het is mooi dat het in de nachten wat wil afkoelen. Alleen ja, morgen dan schuift dat hoge drukgebiedje wat verder meer Duitsland in. En boven België ligt ook nog een hele kleine depressie. Maar de invloed van dat hoge drukgebied is nog wel merkbaar. Dus morgen dat wordt ook weer een prima zomerse dag. Je mag ook weer flink wat zon verwachten. Uiteraard blijft het ook morgen droog. Er vindt wel weer wat aanvoer plaats van nog warmere lucht. Dus op de eilanden daar hebben ze morgen een temperatuur van maximaal een graad of 23, 24 graden. En op het vasteland gaat die temperatuur toch richting de 30 graden. 28, 29 graden morgenmiddag.
1: Ja, en de Harlingen hebben ongeveer vergelijken met de eilanden of...
2: Nou, de eilanden die zijn altijd een paar graden frisser. Hangt wel even van de windrichting af, maar de wind die waait morgen wat uit verschillende richtingen. Dus daardoor morgen op de eilanden een wat lagere temperatuur dan op het vasteland.
1: Oké. En de rest van de week, wat hebben we dan verwacht, Jelle?
2: Nou, ik weet niet, van mij ben je ook een hittehater of niet? Ja, je zei het al, temperatuur 23, 24 graden. Dus de hittehaters die nu zitten te luisteren, die kunnen beter even het geluid even uitzetten. En voor degene die van warmte houden, daar heb ik hele goede berichten. Alleen maandag is dat nog niet het geval. Maandag dan komt boven Ierland een hoge drukgebiedje tot ontwikkeling. En je weet, bij hoge druk gaat de wind met de wijzers van de klok mee. En daardoor hebben we maandag een matige noordwestenwind, de windkracht 4. Langs de kust en op de eilanden vrij krachtig, kracht 5. Maar dan toch weer aanvoer vanaf zee, dus frisse lucht. Temperatuur hooguit 21 graden. Nou, dat hoge drukgebiedje, dat koerst dinsdag over onze omgeving naar het oosten van Europa. Daardoor hebben we dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag hebben we flink wat zon. Nou, dinsdag dan waait de wind afhankelijk nog uit het noorden. Maar daarna draait hij via het oosten naar het zuidoosten. Ja, nou, dan weet je het wel, als de wind weer eenmaal naar het zuidoosten draait. Ja, dan komt die aanvoer van zeer warme lucht weer op gang. Dus dinsdag later in de middag, dan kun je al voelen dat er warm toekomst is. Ik ga dinsdag later in de middag voor een temperatuur van 25 graden.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Ceuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek.

Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij de Ziltemiddag van zaterdag 8 augustus met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot op zijn minst 5 uur vanmiddag of tot na de laatste slagen bij het kaatsen. De techniek is vanmiddag in de bekwame handen van Sietse de Boer. Nou, de liefhebbers zitten natuurlijk op het puntje van hun stoel. Het is vandaag super zaterdag. De laatste mogelijkheid om je rechtstreeks te plaatsen voor de Frolius PC op 19 augustus. En ja, dan weet je dat je bij de eerste 11 moet zijn van de FPC-ranking. Dus daar gaan we vandaag naar kijken. Het gaat niet alleen om de winst vandaag in de keetpartij in Burgwerd, maar ook de gevolgen daarna richting 19 augustus. We hebben onze man die daar verstand van heeft op zijn stoel zitten, op zijn bankje, misschien wel langs de krijtlijnen in Burgwerd, Henk Kempenius. Daar gaan we straks natuurlijk naar luisteren. En die heeft het heel druk vanmiddag, want hij houdt ook één oog gericht op de eerste klasse wedstrijden kaatsen in Harlingen. Bij kaatsvereniging Eendracht wordt ook gespeeld al vanaf 11 uur vanmorgen. En dan krijgt hij regelmatig standen vandoor. Dat gaat hij proberen ook nog mee te nemen in zijn drukke middag. Straks naar Henk. We kijken nog vooruit naar het Vierliepen. We hebben nog wat ander nieuws uit de regio. Wat weer en wat sport. Oftewel, de hele middag zit weer bommetje vol. En we gaan het proberen allemaal bij u met plezier in de huiskamer te brengen. Daar hoort ook muziek bij natuurlijk. Dus we beginnen met deze, een hele lange titel. Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Met na de jingle In the Dark.

0: Daarmee is de kop eraf van deze Ziltemiddag. En gaan we voor het eerst kijken vandaag in Burgerwerd bij Henk. Die is om 11 uur vanmorgen begonnen. Hij is de gast bij kaasvereniging Sparta. En hij zit te kijken naar de dameshoofdklasse, de Keetpartij. Henk, goedemiddag.
1: Ja, dat klopt, Hans. Voor de 15e keer organiseren zij dit. En het is tevens de laatste keer dat wij de vrouw hier binnen hebben. Morgen hebben ze dus de grote Keetpartij hier nog in Burgerwerd. Dat is de laatste editie voorlopig. Want ja, er is geen opvolging in de organisatie. En dat is natuurlijk jammer. Maar ja, ze hebben dus nog een hele mooie keertweekend hier in Burgerwerd. En je moet dus de vrouw is haarklasse van de morgen om 11 uur begonnen. 8 per toer op de Ja, en de eerste beide partijen zijn al oud doen. En dat zijn de nummers Ingen, Sintua, Traai, Sintvjouwen natuurlijk. Toen van Rudy Kroon, Lisanne Skaringa, Noël Elzinga, Stondensjoen, Gerbrecht Koster, Rick Blank en Noël Hiddinga. Ja, dat ging mooi gelijk op tot eerst gelijk. En dan is het toch het bedoel van Rudy Kronik. Ze pakken de touwtjes in hand en dan bouwen we langzamerhand de voorsprong verder en verder uit. Via de 12 miljoen wordt het 3 miljoen, het wordt 4 miljoen, het wordt zelfs 5 miljoen. Ja, dan is het toch het bedoel van Gerbrecht. Ze pakken een botje weer om. Dan wordt het uiteindelijk 5 om 12 en schinnen sausje en dan in de bal boeten van Gerbrecht Koster. En dat betekent dus dat het bedoel van Rudy Kronik zich als eerste plaats voor de tweede omloop. Dan eigenlijk een prachtige strijd tussen de bedoelen van Annette Nahan, Gerda Lieklem maar hij had Jenny Terfsa, Louise Krol, Jeske Terfsa en Jeanette Minia. Ja, daar ging de eerste beide bosjes ik om en om. Dus eerst een gliek. Ja, en dan pakt het bedoel van Annette de Haan de touwtjes even in handen. Komen op een traai in je voorsprong. Ja, en dan komt toch het bedoel van Louise Krol langzamerhand op toeren via de traai om het waar. Knokken ze zich weer om. Nooit de traai, eerst een gliek. En dan is het toch het belangrijke zo aan de eerste. Dat komt als eerste in handen van het bedoel van Annette de Haan. Zij komen er maar op een fjouwer om een traai voorsprong. Ja, en dan eigenlijk op Fjouwen om het draaien en Sojlik. Daar ben ik ook in voor het bedoel van Louise Krol om wel langs Ziede te komen. Ja, dat botje dat giet uiteindelijk dan naar het bedoel van Annette de Haan. Ze komen er mooi op een 4 om het draaien voorsprong. Dan is het toch het bedoel van Louise. Ze knokken zich weer om tot 4 om Fjouwen. Ja, en dan is het uiteindelijk op 4 om Fjouwen. En zo is het waar, is het Annette de Haan. Ze is er goed bij en wit de keers te behouden. En dat betekent dus dat het bedoel van Annette de Haan. Mooi Gerda Lieklema, Nijholt en Jenny Terstra. Zij gaan uiteindelijk richting de tweede omloop hier. Ja, en dan zien we dus naar de nummers 5 en Sois, dat Ierse Veldman, Rick Winia, Jelde Koopmans. Ze hebben nog niet aangezien het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sani Tsadi. Ja, de vliegende start, wie vaart het bedoel van Larissa Smink. Ze komen op een schinnenvjouwer eerst een voorsprong. Ja, en dan zet het bedoel van Iris langzamerhand de achtervolging in. Ze weten een bordje te pakken op de Sois Gliek. Terug dat hele goede werk. Dus via Jelde, ze passeert de keers op dat moment. Vjouwer om hier. Een voorslag van Larissa op de Sois 12. Vjouwer om het waar. Dan ligt het bedoel van Larissa even orde op zaken te stellen, want ze pakken er een bobbelslag van Anouk als eerste, het vuurde eerst. En dan wordt het 4 om het waar. Maar ja, Jaldo, ze passeert de keers, 4 om het rijden. En ondertussen is het 4 om het jouw worden in die partij. En ja, dan kennen het nog weer alle kanten op. Tussen de bedoelen van Iris Veldman, maar natuurlijk het perk. Rikste Winia voorin en Jelle Koopmans achterin. Zijn bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sani Tsadi. Ja, en op de andere kant, daar hebben ik een prachtige street. Dat binnen nummers 7 en 8. Dat is het bedoel van Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Zien het bedoel van Janna Palma, Ilse Baastra en Suzanne Alma. En dat is ik een mooie street, want dat gaat echt gelijk op. En dat kent echt ik alle kanten op. Het wie krijgt spul om het eerst in het voordeel van het bedoel van Janna, dan wordt het spul een gelijk door een boetenslag van Janna op de Zuijfjouwer. En een kweerslag van het perken aan het Duke Dijkstra en Elske van Straat betekent traai om het waar aan te staan. Maar het is daar ondertussen, ik werd in gelijk werd, het is traai eerst een gelijk, dus die partij ken ik alle kanten op.

0: Ditjes was dat van Shawn Mendes. En daarmee gaan we denk ik weer terug naar Henk Campanius. En ik vermoed zomaar, Henk, dat je ook nog iets gaat zeggen over de wedstrijden in Harlingen van vandaag.
1: Ja, daar is ondertussen de eerste handel op. Ik verkeers Berber van de Goot, Brecht Renema, Sophie Kroonik. Ja, maak een spannende partij van Sien Brecht, Grovenstein, Riks Baarden en Martsen van de Goot. Vierweerlijk en Sorgelijk. En dan is het perdoel van Berber van de Goot, wat uiteindelijk de wedstrijd wint op die stand. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Sien Tessa Westra, Sophie Koops en Jiske Altenburg. Daar hebben we het krachtsverschil te grut. Daar hebben we het uiteindelijk 4-niks en Sorgelijk. Dat is het perdoel van Anna Enema. Ik naar de tweede omloop in Haas. Riks Fokkerma, nummer 5, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Simperdoel van Nina Claire Weining, Mare Dijkstra en Ines Bos. Er zit even wat meer spanning in die partij. Daar wil het uiteindelijk 5 om het rijden en Soistra. In voordeel van Perdoel van Rikst Fokkerma. Monique Loosma dan, mooi Lieke Tornier en Indy Tornier. Zij stonden zien worden het Perdoel van Emma Porte, Mincy Meindema en Annieke Koopmans. Daar wil het 5 om hier en Soistra in het voordeel van Perdoel van Emma Porte. Dus zij gaan daar op mooi naar die tweede omloop daarin haar. Die mat nog uit aanzetten. En dat geeft straks tussen nummers 1 en 3. Berber van de Goot, Brecht Reinema, Sophie Kroondijk, Sien Perdoel van Anne Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. En Rikste Fokkerma, Marit Wielinga, Linda van der Meer, Zij Steen Sinoer, Emma Porte, Mintje Meintema en Annieke Koopmans. Ja, dat is natuurlijk die street derde in Haas. Ja, dan komen we eens even hier op het Keersfield in Burgwert. Ja, en daar zien we ondertussen dat het Perdoel van Iris Veldman. Ja, ze stonden eerst schien of jou eerst achter. Daar hebben we dan de achtervolging inzetten. Komen we waarom tot de 4 Fjouwer. En nu is het zelfs 4 eerst een Glieke in die partij. En het is het bedoel van Iris Veldman. Uiteindelijk nou de leiding overnam in die partij. Zij eerst in en zien we het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. Dus de eerste trappen in het laatste eerst. Geen uit het bedoel van Iris Veldman. Ja, en op de andere kant, daar zien we ik weer een prachtige strijd tussen de bedoelen van Britt Joustra, mooie Elske van Straat. Natuurlijk een aan de Duke Dijkstra. Zien het bedoel van Janne Palma, maar Suzanne Alema en Ilse Baanstra. En daar is het ondertussen Traijs Gliek en Sorgelijk. En dan laat er een keertje in het tussenspul. En dat betekent dus dat het Perk, Ilse Baanstra en Suzanne Alema zijn mooi uit Aarzen proberen om die keertje te verdedigen, te passeren. Ja, die keertje die laat zo wat op de opslaglijn. Beide dames die steen op de boppen. Britt en Elske natuurlijk. En aan de Dioke Dijkstra. En dan is het Britt Joustra die de bal no naar het Perk. Dus die wordt achterin bij Suzanne Alema. Die regent hem goed, maar dan is het Anna Duke Dijkstra die pakt op haar gemak, pakt zij die keerts retour tot voor de keerts. En dat betekent dus dat zij de leiding oppakken in de partij. Zij komen ook voor het eerst in die partij op een 4 om het rijden voorsprong. Ja, aan de voorkant, ja, daar is het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi. Ja, ze maakt nog in één keer even een volle bak zien, het bedoel van Iris Veldman. Maar Riks Winja natuurlijk en Jeldo Koopmans. Ja, daar stonden ze dus een riant voor. Ja, daar is ondertussen niks meer van ons. Ze staan zelfs achter. De eerste 2 punten ging dus naar het bedoel van Iris Veldman. Anouk voorin natuurlijk, Senne achterin. Zien wat Iris Veldman nog was naar Dwangit. Het Riks Winia ter hoogte van de middellijn steen. 2 keersen in het tussenspul. De eerste luid, ja, ze wat op de middellijn. En de hoorde die luid er een meter of draaien voor. En dat betekent dus, ja, dat Iris Veldman is onderwijs naar die opslaglijn. En die stuurt de bal achterin bij zijn iets uit. Die rekert hem net echt lekker. En oeh, dat jouwt Iris bijna aan ook nog weer een kans. Maar ja, ze doet knap werken voor haar retour. Iris Veldman, Iris retour tot de vader keers. Ja, dat pak je dus. Dus de Schinne Fjouwer in dat laatste eerst. Het laatste eerst 4 wezenlijk. Fjouwer niks. Ja, en dan blowen we er natuurlijk maar even bij. Want ja, wie pakt nou die 2e keer? Keert de spanning waarom in dit eerst. Ja, of geeft het de bedoel van Iris Veldman ook gewoon terug. Jelle Koopmans maar juist de opslag verzwaring. 4 is een week. Schinne Fjouwer steen zij dus nou voor. Ja, en die keert op een meter of draai voor de middellijnen. Iris Veldman terug van de keert. En natuurlijk op de boppen Riks de Winia. Komt die opslagbal van Jelle Koopmans. Achterin op naai bij Shani Itzadi. Die regelt hem goed. Maar kan Riks dan nog retouren? Ja, die kan hem worden retourneren. Maar net 4 keer nog. En dat betekent dus dat Shani in ieder geval deze 2 punten pakt er de keers te passeren. En dat betekent 4 wezenlijk en 4-2. 4-2, dus het is alle hens aan dek op de bodykant. Het kind op de bodykant, ik niks meer laaien. En op de andere kant is het dus het bedoel van Britt Joustra. Zij komen nog voor het eerst op voorsprong en pakken dus nooit alweer de skinner 2. Prachtige zitbal nou van Britt. En dat betekent dus de 4 om het draaien en een skinner 2 om de telegraaf in hun voordeel. De broer van Anouk, Larissa Smink, Anouk Smink, zijn iets waar die vrouw was achter. Vier wezenlijk. Iris Veldman is weer onder ons. Naar die opslaglijn stuurt de bal achterin op naar je heug. Ja, de zin is die nou achter de, op de boppen. En kan Iris hem zelf retourneren. Oeh, die kan hem wel retourneren. Ja, die bal flinkt uit haar hand. En dan gaat die bal oer de kweel in de kweer retour van Iris. Vier wezenlijk, vrouwelijk. Ja, gaan we dan op een naar die vier wezenlijk. Zorgelijk stand hier in de Burgert. Dat is hoe dan de eerste partij wijzen op die eerste omlopen hier het ja, de eerste paar partijen al ouderom binnen en daar stemmen we natuurlijk straks al de eerste partij op de 12 listen te wachten. Zover is het nog net, het bedoel van Britt Joustra die zet ondertussen de voorsprong bouwen ze uit voor jou draaien en ze komen op een schierig saus en daar maken ze als eerste het vuurde bordje onder de telegraaf hing daar in die street, dus maar het bedoel van Janne Palma. Dus hier is Veldman, ja, op die vier toe. Ja, dat kan wel eens dure punten worden hier in deze street, maar de formatie van Larissa Smink. Britt Joustra krijgt even een voorrang van Iris Veldman. En dan kan de Britt even haar concentreren. Zij is in vier jaar om het draaien voor. En Schiena Sois nou. Zijn bedoel van Janne Palma. Komt die bal achterin bij Ilse Baatra. Die is eronder droog. En dan kan Britt hem zelf retourneren tot in het perk. Ja, en dat is natuurlijk ook fantastisch werk. Ja, daarmee bouw je dus de voorsprong verder uit. Nou, die vier om het draaien. Voorsprong, goed werk. Dus in dit geval van Britt Joustra. Retour tot in je perk. Het levert het vuurde woordje op. 400 draaien is zij voor. Ja, de spanning zit hem dus op de orenkant. Hier is Veldman. Zij is mooi de opslag bij Verzwari. Brengt hem weer heug op achterin bij Senitzadi. En dan komt die bal heug op waarom. Dan maakt Jeldo even naar voren. En die bal die shit echt een raket uit de wandwaai van Jeldo. En ja, daarmee pakt zij het wedstrijdpunt hier in Burgert. Een retourslag van Jelde tot in het perk. Vier wezenlijk, zoals jouwe. Het is eigenlijk nog naar Iris Veldman die opslag straks voor een happendoe verzwarging maakt. Borenkant dus, Britt Joustra. Zij is die dikke wekkelijk. 400 rijst in zij, nou voorwaarts in het bedoel van Janne Palme. Komt de bal voorin bij Ilse Baansra. En dan maakt Anne Dieuke Dijkstra, die maakt even snel. Maar die wacht het rustig op stuitje. En ja, dat is weer fantastisch werk van Anne Dieuke. Voor de retour dat in het perk. Dus daar pakt zij de eerste twee punten. Ik alweer voor haar retour. 400 draaien, misschien het waar. Nou, op de andere kant, 4 wezenlijk, 6 jouwer. En die 6 jouwer hing het in het voordeel van de opslager. In dit geval Iris Veldman. Zij is er klaar voor. Zij komt richting die opslaglijn. Pakt zij als eerste nou de winst. Of de bal komt achterin bij Senne Itzadi. En dan kan Iris hem zelf retourneren. En dan kan Senne nog een keer. Ja, dan komt er nog een keer zetten van een meter of 6 uit de voorlinie mooi. Betekent het nog even een keer rijden van opslag? Ja, en dan is het daar nog onder het perk van Dijkstra Winia en natuurlijk Jelde Koopmans. Zij staan op wedstrijdpunt. Simpedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi. En dan is het dus een blokje aarsen op de orenkant. Een keert van een meterkoopse saus uit de vallingen. En dat betekent dus echt alle hens aan dek voor het bedoel van Larissa Smink. Ze mooi zelf aarsen die opslag verzwaar je, denk ik. En dan is het Anouk op de poppen. En dan is het even Oel is mooi de vrouw van hoe ging ze dit allemaal pakken. Is het de dames naar voren of is het toch haast een Senitzade die de opslag van hem neemt. Ze drinken in ieder geval even wat en dat houdt dus even tijd om even te zien. Nou, het is Senitzade die de bal in handen krijgt van Larissa Smink. Zij zullen haast die opslag verzwaren. Britt Joustra die de bal ondertussen weer naar het perk stuurt. Ja, en die levert weer heel goed werk al gekregen aan de balboeten. Nou weer een zitbal en dat betekent 4 om het draaien derde en 4 om de telegraaf alles in hun voordeel. Dus het perk is die het al weer klaar. Winia voorin. Achterin Jelle Koopmans. Vier wezenlijk, 6 jou. En die 6 heeft zij in handen. En die keert ze op een meter of 6 achterin. En dan is het Jelle Koopmans die de bal vliegend weet te rijden. Ja, die bal die is vier genoeg voorbij de keert. Dat is het bedoel van Iris Veldman. Rikste Winia, Jelle Koopmans stonden misschien een jouw eerst achter. En winnen uiteindelijk toch op 4 wezenlijk, 6 jou. Door die passeerslag van de keert van Jelle Koopmans.
0: En daarmee is weer een partuur bekend voor de tweede omloop. En er wordt tijd voor een plaatje. Jeroen van der Boom, Nederlandstalig natuurlijk. Hij heeft het over de betekenis van dingen. En daar luisteren we graag naar. Belangrijke tekst, denk ik. Jeroen van der Boom.

En dan horen we van Henk dat er in Burgwerd eventjes het veld wordt omgelegd. Heeft vooral te maken met de windrichting. Ik zie hier dat het Zuidoost 3 is in Burgwerd. En dat is van invloed op het spel. Dus voor de tweede omloop worden de velden even omgelegd. En dat geeft ons mooi de gelegenheid voor een plaatje van de Dolly Dots. En daarna doen we eventjes het hele weerbericht. Kunnen we even kijken hoe het vandaag en ook op de langere termijn gaat uitpakken. Hier is She is a Liar.

Vanochtend vroeg was er nog mist die snel oploste door de zon. De zon is de gehele dag aanwezig met in de middag een enkele stapel wolken. Met een oost- tot zuidoostelijke stroming komt warme lucht naar ons toe. De temperatuur varieert van 23 graden op de Wadden tot 25 à 26 graden in de provincie. De wind is in de ochtend zwak geweest en in de middag nu wordt die hooguit matig. Nou, dat merken we bij het kaatsen. In de nacht strakjes zijn er opklaringen met een minimumtemperatuur van 15 graden.

0: En daarmee is het 2:04 geworden. Je luistert naar de Ziltemiddag. En dit was Cher met de Shoep Shoep Song. Terug naar het kaatsen, naar Henk en Penius.
1: Ja, daar worden de laatste krammer in het veld zetten hier in Burgert. Maar ja, ondertussen ben de orenbare partijen van de eerste list ik verkeerd. Hier is Veldman, Rikster, Winia, Jelde, Koopmans, en Larissa Smink, Anouk Smink, en iets Adi. Maar wie een schinnen voor jou eerst een vaart bedoel van Larissa Smink, dan wordt het dus 4:00. Het wordt 4:00. En het wordt zelfs 4:00. En dan is dat 4:00. Sorry, 4:00. Uiteindelijk Jelde Koopmans, die dus de keerste witte te passeren. En daar mag je het bedoel van Iris Veldman. Ik naar de 12e omlopen hier in Burgert. Dan de nummers 7 en 8. Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra, Elske van Stratensien, Jana Palma, Ilse Baatstra, Suzanne Alma. Dat gaan gelijk op tot 3:00. En dan is het uiteindelijk op 3:00. En sorry, gelijk aan het Duke de retour tot voor de keerste. Dat betekent 4:00. En via een schinnensoys is er uiteindelijk Brit retour tot in het perk. En daar maar wat 4:00. En op 4:00 en soys te waken het perk van Ilse en Suzanne de keerste net voorbij. En dat betekent dus dat we beginnen hier met de volledige twaddellisten hier in Burgert. Rudy Kroondijk, Lisanne Scaringa, Noah Helsinga, Sien Annette de Haan, Gerda Liekelema, Nijholt, Jenny Terpstra. En Pedro van Iris Veldman, Rikster, Winia, Jeldo Koopmans, Aarsen Sipperdo van Britt Joustra, Anna Dilke Dijkstra en Elske van Straten. En dat is op dit moment de stand van zaken. Jerien Burgert.
0: Henk, heb jij ook al tijd voor een moeilijke vraag?
1: Ja, dat kan we in ieder geval proberen.
0: Want kijk, we weten nu iets over de eerste uitslagen van vandaag. En ik heb in het begin verteld, het is vandaag super zaterdag. Dus je moet bij de eerste elf van de ranking zijn om bij de Vrooyers WC te mogen meedoen. Kun je al iets zeggen over waar het spannend wordt voor die eerste elf plekken?
1: Nou, in principe wordt het nog spannend in de street om de keertsoffer die we komende Thomas de Jong hebben in Wommels. En dat ging dan nog tussen de patoeren van Brecht, Grovenstein, Rikster, Baarden en Maartsen van der Goot. En de patoeren van Rikster, Fokkema, Marit Willinga en Linda van der Meer. Dat is onder andere in de plaatsingslijst voor de Vrooyers WC. Ja, daar zit in principe al 106 punten verschil tussen. Dus er wordt dan theoretische kans dat de patoeren van Rikster, Fokkema de keertsoffer nog ontrinnen. Ja, ondertussen is het eigenlijk wel bekend wie zich rechtstreeks plaatsen voor de Vrooyers per se. Maar daar kom ik natuurlijk straks op waarom, Hans.

0: Oké. Helemaal goed. We hoorden intussen door Henk bijgepraat over wat er op het veld gebeurt. En bijna klaar met het ombouwen van de perken. En hij heeft iemand bij de microfoon gekregen, Feitje Toering. Henk, aan jou.
1: Ja, goeiemiddag, Foutje. Kost even Shen. Wij hinder te krijgen even hoor. Er zit nou een heel soort werk in de komende weken.
2: Ja, zeker. We hebben juist toen even bij elkaar geweest en hebben stap voor stap alles even terugnaam. Want ja, er is een reunie, er is een boekpresentatie, er is een lotting, er is de zelf natuurlijk. En ja, alles vinden wij maar in de puntjes voorin. En daar hebben we het juist toen nog even goed doorgaan.
1: Ja, want zo'n 50ste editie, dat is wel speciaal, hè?
2: Ja, zeker. Je wilde er wat bijzondere dingen. Maar een reunie is er in je van natuurlijk. Nou, het boek, het is wat een jubileumachtig boek. Maar het is meer dan, wordt er verteld, dan alleen de vrouwelijks per se. Het is een breed boek, om zo maar te zeggen. Maar goed, dat moest al je kleer. En de lotting, net dat we daar hele bijzondere dingen doen. Maar op het dag zelf, we hebben een gast. De Koninginneprijs om Henk Jezeel. Nou, dat binnen al je dingen, het maakt wel even regelen worden.
1: Ja, want dat vierde de meeste wollen. Er zit een hele organisatie achter de vrouwelijksbezeging om het elke jaar maar weer te organiseren.
2: Ja, zeker. Dat begin je net een paar weken van tevoren. Ik persoonlijk ben er al van al een maand steeds maar rondgegaan om meestal weer te vregen en van jezelf dingen uit te zetten. Dus dan wist elke week wel eventjes dat het in Holle zit en dat is er maar door aan de bezig. Dat is net een maand van tevoren. Zeker.
1: Nee, want ik weet er natuurlijk zelf een beetje van, want ik heb mooi werken aan het boek. En er wordt natuurlijk altijd een heel soort werk verzet. Dat is net alleen nog mijn vrouw is per se. Maar ik, dat wordt volgens 14 op achtergrond.
2: Ja, soms dan denk ik wel eens van munt denk van ach nou in Weiden of nou werden ik maar in de heren PC, het wordt daar even sadien. Maar dat is natuurlijk net zo. Je doet het maar een heel soort plezier, want oorzoen je het net wan. Je bent keertslieverhouder. Ik vind dan de vrouw die maat ik op een kaart zetten willen. Dat is ik een doel voor mij, zeg maar. Maar het gaat net samen. Er maakt heel wat gebeuren. En dat is net alleen bij u, maar dat ben bij alle wedstrijden, keerswedstrijden en alle sportevenementen natuurlijk.
1: Ja, want ik leid het ondertussen van de week even een berichtje. Het rint maar de reunie. Ik heb fantastisch, hè, maar ja. De opkomst van de vrouw.
2: Ja, zeker. We hebben een Lietse traaien 100 uitnodigen. Hè, die hebben ooit mooi die aan de vrouwelijks per se. En meer dan 180, 190 jaar ik al gaan opjoen. Dus dat zien we hartstikke naar uit. Want dat ligt dus geweldig om die mensen, die keertjes, mag ik zeggen, die vrouwen al hier weer om te zien.
1: Ja, dat is voor mij natuurlijk. Ik werd een stukje reunie, daar ben ik natuurlijk bij. En dan is het natuurlijk marginaal even gezellig weer om te zien in de tijd. Want 50 jaar al, hè?
2: Ja, zeker. 50 jaar. Hè? Het begon met Jos in Drieën. En toen zijn ze van, liet Jan maar dreamen om het samen te zeggen. Maar het is al wel uitkomen. Jan heeft wel een bepaalde visie over deze partij eigenlijk. En het is heel iets begonnen. Maar het is uitroend wij vinden het al heel succesvol. En natuurlijk, kinderen een heel soort mensen komen. We willen graag dat er een heel soort mensen komen. Sommigen die zorgen al vooruit wat van waar het Brussel. Maar het maakt ik ben net al te groot. Want de gezelligheid is ook heel belangrijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Want toen ik voor de eerste keer in Jonnig op het veld stapte, stonden er een paar banken omheen. Ja. Er stonden een soort van food trucks, maar wat eten eromheen. Ja. En sindsdien is het natuurlijk een heel evenement geworden.
2: Ja, heel evenement. Ik weet nog wel de eerste keer dat we daar pikmeet hingen, de boeten door. Nou, letterlijk de tinten kwam, de tribunes binnenkwam. We beziek je om dit hier, kink af te klappen, om er nog een tribune bij te dwalen. We zitten wat maar aan één kant met Bjem, maar de andere kant zo mogelijk was. Dus daar is men ik druk monogong. Daar hebben we juist ik wakker oorhaan. Maar ja, ik natuurlijk voor de keersers moet het goed wezen. Voor bestuur en meesten van de pers moet het goed wezen. Maar ik voor uw bezitters, dat vind ik heel belangrijk. Die moeten ik een goed plakje hebben. En daar streven we elke keer naar om dat elke keer wat beter te krijgen.
1: Ja, want het is natuurlijk bij het verhaal een van de hoofdprijzen van het seizoen.
2: Ja, zeker. Dat is, het is gewoon een grote partij. We hebben er juist oorhaan. Om de prijs, het prijsgeld, ik weer wat omheeg te dwalen. Ja, we willen eigenlijk wel gelijk met de Mali, maar dat is voor u een hele heis. Maar ja, wel dat die vrouwen het ik zo goed mogelijk voor hun organiseren wordt.
1: Ja, en wat ik kreeg zei, het komt nog heel snel dichterbij. Hè?
2: Ja, het is nog een dag heeft zien hoeveel is. En als ik dan zie wat er nou gebeuren moet, dan denk ik van nog even het roze zetten en op naar de Njorgentjen. En ik hoop dat een heel soort mensen mooi bij u komen in Weidem.
1: Ja, want dat is natuurlijk, denk je dat u daar komt. Eerst al een belangrijk moment natuurlijk, de meneer Jongse, de Sontjende, de Lotting.
2: Ja. Ja, dat is voor die vrouwen ik altijd natuurlijk heel spannend. Want ja, daar hing het een heel soort van af. En daar hing het eigenlijk de hele partij, de hele wedstrijd van af. Van ja, hoe zal het rennen? Hoe spannend kan partijen worden? He, we hebben, Freule Sjoen, we hebben de PC Sjoen. En ja, wij hopen dat we daar een mooie strijd krijgen, om zo maar te zeggen.
1: Ja, dat hebben vooral uiteindelijk zelf in de hand. Daar kennen wij niks meer aan doen. En wij hopen natuurlijk dat het een fantastische spannende dag wordt.
2: Ja. Ja, dat hoop je wij ik. Natuurlijk, lot, daar kun je via de dus ik net wat aan doen, dat daar hing je van aan. Maar ik hoop je wel dat we een mooie strijd zien zullen.
1: Ik wens je daar natuurlijk nog een heel soort succes met de voorbereidingen. Ik denk de komende weekend al wel even contact met Sien Biden. En ik heb al even contact met Jacqueline, natuurlijk de voorzitter van Nijkerig. Dus nog een heel soort succes, Foutje. En dankjewel.
2: Ja, doe ik. Bedankt, hè.
1: Ja, en dan gaan wij langzamerhand op waar nou die twaalf omlopen hier in Burgert. De bijpetoeten steen kleer. Ben nog net los. Rudy Kroondijk, mooi. Lisanne Scaringa, Noël. Ja, ze hebben hiernaast nog een opslag. Simproef van Annette de Haan. Mooi natuurlijk te perken. Jenny Tijfstra voorin en Gerda Liekema Nijholt achterin. Tink, plaatsje, ben we los hier in Burgert.
0: Gaan we dat doen, gehoorzaam als we zijn. Sommige plaatjes zijn zo goed, die verdienen een remake en nog een remake. Tom Jones en Moose T maken Sex Bomb voor trouwe luisteraars uit Brielen.

0: En met die klanken gaan we terug naar het terrein aan de Doniaweg 20A in Burgwerd om te kijken naar de tweede omloop die tegelijkertijd de halve finale is. Henk en Peters.
1: Ja, die is Krek de Doornzetten. In ieder geval de nummers 1 zien draaien. Die ben Krek de Doornzetten. En het patroon van Annette de Haan. Mooi, het perk Jenny Terpstra en Gerda Liklema. Nijholt Bron goed. Twee keer een boppenslag van Gerda. En dat betekent Skinne Fjouwer. En dan nog een boetenslag van Rudy. Betekent Skinne Sois. Het patroon van Rudy Kroondijk. Natuurlijk Malissander Skaringa. Nou, Elzingen ondertussen de troonvoorslag van Annette. De twee punten onder Telegraaf ging in. Leidt een keers in het tussenspel en dat betekent dus daar even een ruilie. En op de andere kant, derde is het haast het patroon van Britte Joustra, Marja Anne-Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Ze nemen het op. Ze zien het patroon van Iris Veldman, Jelle Koopmans en Rikste Winia. Dat zijn de nummers 5 en Sean van de list Jerien Burger. Die ben nog net los, die ben nog aan het inslaan. Ja, Noël Elzinger, zij stiet ondertussen wel klaar om die bal richting het perk van Gerda en Jenny te sturen. En de keers die luidt, ja, krijgt achter de opslag Aline. Noël Elzinger komt maar jongen in. Stuurt de bal naar richting het perk. Komt voorin bij Gerda Liklema. Nijholt, ja, en daar maakt dus net wezen. Want die helpt het uit. En dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. En zo komt er dus het eerste Jerien Burgert op de tweede omloop. Onder Telegraaf. En dat komt in handen van Perdoe van Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Liklema en Nijholt. Zij nemen de voorsprong, zijn Perdoe van Rudy Kroondijk. Maar Noël en Lisanne Skaringa. En zat ik al zo de nummers 5 zien zo'n bedoel van Iris Veldman. Zien het bedoel van Britt Joustra. Ze zijn nog even aan het inslaan. En gaan dan los. Mooi hun partij op de twaalfde list. Jerien Burgwerd.

0: my face.
1: Hoe bizar was dat van OMC. We gaan op naar de klok van 2 uur. En daarmee kunnen we nog mooi een keertje kijken in Burgerwerd bij Henk.
2: Ja, dan pak ik eerst de twaalfde omlopen in Haans er even bij. Berber van der Goot, Brecht Renema, Sophie Kroondijk. Hebben we op proberen gezien. Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Dat krijgt verschil. Wie gewoon te grut. Het bedoel van Anna Enema wint er uiteindelijk maar 0-5. En het was Sois en Giert dus als eerste naar de finale. Ja, ze komen er in die finale. Het zien hoe het bedoel van Rikster Fokkema, Marita Willinga en Linda van der Meer te steen. Zij winnen uiteindelijk op 4 en Sois was van het bedoel van Emma Porter, Marije Bokma en Annick Koopmans. Dus de finale in Haars die is ondertussen dus al bekend. En die gaat tussen Pedoer nummer 3 en Pedoer nummer 5. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Neem het straks op. Sien Riks Fokkema, Marit Willinga en Linda van der Meer. Ja, en als je weet, hier en daar je het Pedoer van Annette de Haan, Gerda Liklema, Nijholt, Jenny Terpstra. Ze gaan goed uit de startblok en zien Pedoer van Rudy Kroondijk.

0: Van Iris Veldman, Jelle Koopmans, Rix de Winia, zij steentje noorden, de ploeg van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Die partij is los.
1: Oké, luisteraars. Daarmee zijn we langzaam maar zeker aan het einde aan het komen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken zoals gebruikelijk even plaats voor de reclame en het nieuws. En we zijn daarna graag weer bij je terug met het vervolg van het kaatsen, muziek, de regionale popsport en nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van 2 uur.
2: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze...
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Is dit het al yet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
5: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Zij eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. 2 Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
11: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
7: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
1: Vrienden en vriendinnen van de Ziltemiddag, welkom terug bij het tweede uur. We hebben sport en nieuws uit jouw regio. Nou, de luisteraars die weten het natuurlijk. Volop dameskaatsen vandaag, zowel in de eerste als in de hoofdklasse. In de hoofdklasse spelen Wimburgert, zijn we gevorderd tot de halve finale. En de finale is al aanstaande bij de eerste klasse partijen in Harlingen. Volgen we allemaal.

0: Zo, lekkere vlotte start van dit tweede uur. Usher hoorde je met featuring Pitbull met DJ Got Us Falling In Love. En daar vandaan terug naar de actualiteit van vandaag. Henk.
1: Ja, dat kan nummer 1 en nummer 3 hier in Burgert. Dat bedoel van Annette de Haan. Maar ik heb een man, hij had je niet thuis. Dat is bedoel van Rudy Kroondijk, Noah Elzinga en Lisanne Scharinga. Ja, de vliegende start is in ieder geval voor het bedoel van Annette de Haan op de Zuidwa. Get er boven en daar pakken ze het eerst. En vervolgens is het op de 0-1 en de 4-1 een boetenslag van Rudy. En dat betekent een spulverschil. En via een heel snel verkeers de eerste op de Schinnenzuis. Get ik het tred eerst op Reinhardt, bedoel van Annette de Haan. Ze hebben dus een Schinnentraai heeft een voorsprong. Dus het is in de achtervolging voor het bedoel van Rolly Kroondijk. En op de andere kant steen de bedoeling van Iris Veldman. Winia natuurlijk en Jelde Koopmans. Zij woonden dus uiteindelijk op die eerste omloop maar 4 werkelijk. En zoals jou van bedoel van Larissa Smink. Ondanks die Schinnenvrouwen eerst een achterstand die zij op dat moment hier. Ze steen zien hoe Britt Joustra mooi het perk aan de Duke Dijkstra voorin. En achterin Elske van Straten. En op die cyclic weer te krijgt het perk van Elske en Anna Duke. Die vliegend onder de bal stappen. En die bal die vliegt dus een heel eind door de boppen heen. Dus het eerste is ik daar verkeerd. En dat is in handen van het proef van natuurlijk Britt Joustra. Dus zij pakken het eerste bordje om de Telegraaf hier in Burgert. Dus de eerste binnen verkeerd. Ja, het is voor het bedoel van Rolly Kroondijk. Ze pakken nou 12 punten waarom. Dus ze steken een Schinnentraai achter. Dus het is alle hands aan dek om die partijen dus weer in liekwicht te lopen. Het is haast nou net de Haan. Ze wachten even op Iris Veldman die daarnaast ziet. Ze steken weer zoiets water. En Duke Dijkstra die stapt weer even heerlijk onder die bal. En dan gaat het bieren van die partij is voor het bedoel van Britt Joustra, want het is Anne Duke Dijkstra die de boppen wit te vinden. En ze bouwen voor de voorsprong uit naar een spulvoorsprong. En dat betekent dus dat het verschil ik derde al aan het bieren van die partij oproen is. En dan is het Iris Veldman, Jelle Koopmans en Rix de Winia. Die maken de derde achtervolging inzetten. En nu is het perk van Lisanne Scharinga. Noël Zinga, zij pakken een boppenslag. En dat betekent de Fjautwa voorsprong in dit eerst. Steen Schinnentraai is naachter en Fjautwa nog voor. En aan de boordkant is het eerste spul verkeerd. En dat is in handen van proef van Britt Joustra.

De 17-jarige Maren Groothof uit Franeker maakt een prachtige volgende stap in haar voetbalcarrière. De talentvolle kiepster heeft een 3-jarig profcontract getekend bij Paris Saint-Germain en ligt daarmee tot de zomer van 2029 vast bij de Franse topclub. Groothof verruilt PEC Zwolle voor Parijs en sluit daar aan bij het onder-19-team. Ze is gehaald als eerste kiepster en krijgt binnen de club de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de richting van het eerste elftal. De Franeker begon op 6-jarige leeftijd bij de voetbalvereniging SC Franeker. En omdat er destijds geen vaste kiepster was, ging ze maar op doel staan. Dat bleek een uitstekende keuze. Haar talent bracht haar uiteindelijk naar PEC Zwolle en de nationale jeugdteams. Met Oranje onder 17 beleefde Groothof vorig jaar een hoogtepunt door Europees kampioen te worden. Ook bereikte ze met Nederland de finale van het WK onder 17. Sinds kort woont ze in Parijs. De overgang van Franeker naar de Franse hoofdstad is groot, maar ze begint inmiddels haar draai te vinden. De competitie voor Paris Saint-Germain begint op 6 september.

0: Wat een heerlijke plaat is dit van de Dire Straits. Misschien voor mij in ieder geval wel de beste, denk ik, van deze band. Met Mark Knopfler, zou ik bijna zeggen. Mark Knopfler natuurlijk, als frontman, ja. Ik denk, waarom zeg ik dat nou? Maar dat komt door Urbanus. Die heeft vroeger ooit eens gezegd, was Mark Knopfler. Dat krijg ik niet uit mijn hoofd. Doet niet de zaken. We gaan terug naar Henk.
1: Ja, we zitten nog vol op in die twaalf omlopen hier in Burger de nummers 1 en 3 en 5 en zo. Ja, het bedoel van Annette de Haan, mooi natuurlijk, Jenny Terpstra, Gerrit Lieckelman, Nijholt. Steen zien hoor, het bedoel van Rolly Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. Ja, wie al schien het draaien eerst en dan hebben we het uiteindelijk op de 0 draaien en de Vjouwensoos. Is Gerrit Lieckelman, Nijholt, die krijgt de bal in het perk achterin en die werd er voor hier mooi passeert de keertje en daarmee wordt het schien het Vjouwer eerst al voor het bedoel van Annette. Aan. Maar het bedoel van Rudy Kroonik het nou de Vjouwer 12 voorsprong. En dan is het twee keer in het tussenspel. En de eerste die loopt op, wat zal het wijzen, een medico Vjouwer 5 varen de middellijn. En dat betekent dus dat Rudy Kroonik die keertje verdedigt zichzelf. Stuurt beide maten naar voren, Lisanne en Noah. En dan is de perk Gerrit Lieckelman voorin en Jenny achterin. Zien wat er gebeurt. Dus Rudy Kroonik is onderwijs naar de opslaglijn. Stuurt de bal nou voorin bij Gerrit. En dan, dan kan ze er zelf net meer bij en dan gaat die bal over haar heen. En dat betekent Fjouwelijk in dat vijfde eerste van die partij werd het daar. En aan de bovenkant daar is het alle hands aan dek voor Iris Veldman. Mooi natuurlijk Rick Stevinia en Jeldo Koopmans. Ze staan nu 6 Fjouwer voor, zie je wat er nog gebeuren gaat. Die bal die wordt vliegend rekken terug Elske van Straten vanuit het achterperk. Die werd er voor hier mooi. Die bal die gaat over de boppen heen. En terug die boppenslag pakt ze 6 gelijk. En het bedoel van Britt Joustra, mooi. Aan de Duke Dijkstra, Elske van Straten. Ben echt een goed om de gang zien. Bedoel van Iris Veldman, Rick Stevinia en Jeldo Koopmans. Want het wie al een spul op de 0-1 en de 2-6 aan de Duke Boppa. En dat betekent een spul voor ze. En vervolgens op de 2-6 is het een prachtige zitbal van Britt Joustra. En daarmee heeft ze misschien een traaien. Eerst nog aan de Telegraaf hingen. En nu is het 0 draaien en zorgelijk. En dan staat Iris Veldman klaar om die opslag te verzwaren. Zij mooi dus die opslag richting het perk voorintje aan de Duke Dijkstra. En achterin Elske van Straten stuurt. Komt Iris weer mooi haar ronde erin. Brengt de bal weer heug op achterin bij Elske. En dan rekent ze hem net helemaal lekker. En dan komt er een keertje te lezen op een metico van 5 uit de valine. En dat betekent dus even een rij van opslagen daar. Ja. En op de andere kant is het... De 6 Fjouwer voor het bedoel van Annette de Haan op mij. Het is een perk van Gerde. En Jenny Sepperseer de keert. Nog een goed opslagwerk van Rudy Kroondijk. En dan is het Gerde. Ze kende er nog correct de hoorn. Ze moeten haar echt helemaal strekken om de bal te rotsen in het voorperk. En dan komt er een keertstel op. 3 meter van de middellijn. Betekent daar even een radio van opslag. En dat betekent misschien of jou is een 6 jaar. En geeft de formatie van Annette de Haan. Maar Jenny Terpstra en natuurlijk Gerrit Lieckelman. Hij had richting opslag. En dan is het door het perkel die Sanne Scaringa. En dan wil ze om proberen in ieder geval die keer te pakken. En op de andere kant Britt Joustra. Zorgelijk. Misschien het draai is een voor. Pakken ze dat via de botsje. Daar bouwen ze de voorsprong nog verder uit. Al is het toch het bedoel van Iris Veldman. Wat er weer om dwang gaat. Rick Stevinia en Jelle Koopman. 16 naar beide kleren. Komt die bal van Britt Nona uit Perkta. Wat tussenin voorin bij Rick Stevinia. En die laat hem netjes te plak. En daarmee pakt zij het bedoel voor het eerste. En een bordje voor haar bedoel. En hebben we de traaien. Nou, wel in voordeel van bedoel van Britt Joustra. Annette de Haan is zeker weer onderwijs naar die opslaglijnen. En stuurt hem voorin. Dat wie de bedoeling, maar die bal die knikt uiteindelijk boeten. En zou we het trolleyboetenslag van Annette Haan. Ik daar zou ik om dit heel graag. Dus de bedoeling van Rudy Kroonik en bedoel van Annette Haan. Misschien of jou eerst een bedoel van Annette Haan. En nou zou ik liek. Haast is het op mij natuurlijk Annette die opslag verzwaar die mooi zei. Is niet al klaar, maar het is heel breed. Joustra die de bal op de kant richting het perk stuurt. Doet het nou net goed. De bal van de breed gaat boeten. En trolleyboetenslag het bedoel van Iris Veldman. Ik hou de eerste twappen in het volgende eerste te vuur. De eerste in die onderlinge strijd. Dus maar bedoel van Britt Joustra. Annette de Haan komt op die zorgelijke stand. Nou richting het perk. En die bal die knikt ik boeten. De spanning keert wat we waarom in beide partijen. Een boetenslag van Annette de Haan op de 0-4 en de zorgelijke betekent het eerste bordje van bedoel van natuurlijk Rudy Kroonik. Zij komen we waarom tot 4 om 1 hier in Burgert.

0: En dat was Paul Jong op je zaterdagmiddag met Come Back and Stay. Gaan we terug naar Henk Campenius in Burgert.
1: Ja, dan zien we nog steeds naar die twaalf omloop tussen nummers 1 en 3, 4 en zo. Dat gaat natuurlijk om een plakje in de finale en de verliezende partoeren. Maar straks natuurlijk nog een keer het Simmekor opnemen in de street om de tweede prijs of niet. De eerste partij dus tussen nummers 1 en 3, partoer van Rudy Kroondijk, Maya Lisanne Skaringa. Noël, ja, ze maakten echt in de achtervolging. En dan een 4-12 voorsprong in het volgende eerst. Ja, die bal is fantastisch opslaan van Rudy Kroondijk. Maar ja, er zit nog wel een stuit in het achterperk. En dat betekent dus dat Jenny Terpstra er in ieder geval een keertje van Moosieke. Ja, dat wie krijgt dus op die verschillende jouw eerste en die Charlie League stand en de boetenslag van Annette de Haan. En dat betekent dus dat de spanning wat we hebben omkaam tot Vjouwermeer. En die Vjouwermeer hangt er nog steeds. Ja, dat is dus nooit bij Vjouwtwa. In het voordeel van het patroon van Rudy Kroondijk. Zien dus dat het patroon van Annette de Haan, mooie Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, op de andere kant, daar het patroon van Iris Veldman, Marix Winia en Jelle Koopmans, hebben de sociale voorsprong. Ze stonden misschien het draai eerst achter. Zien het patroon van Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Maar ja, op de 0-3 en de Sorge Gliek is het Rix Winia die het heel makkelijk de keerste passeert. Ze laat de bal goed de del. En dat betekent dus dat zij het eerste bordje te pakken hebben. En nu is het vervolgens al weg. De Sojfjou van Iris Veldman. En dan loopt er een keertje die loopt op een meter achter de middellinie. En dan is het daar nog een Brit Joustra om die opslag weer voor haar patoe te verzwaren. Rix de Winia voorin. Jelle Koopmans achterin. Pakken ze dan hun tweede eerst. En daarmee kunnen ze samen de ontsluiting weer herpakken in die strijd. Dus omdat het finale plaatje hier in Burgert. In die partij tussen de nummers 4. Een song van de lijst. Het is achterin Jelle Koopmans die vliegend in die bal rent. En dan gaat die bal een hele lange oude bobber in. En dat rode bobberslag van Jelle heeft ze inderdaad de omsluiting weer herpakt. Het wordt der traaien met waar. Dus het kan weer alle kanten op. En op de andere kant is het dus Fjouwgeliek worden. Noël Zinga, zijn mooie doorslag weer verzwaring. Gerda en Jenny staan weer klaar. Komt die bal van Noah achterin bij Jenny Terpstra. En kan Rolly Kroon die kan zelf retourneren. En dan is het probeert Gerda nog bij die bal te komen. Dat slaat het net. Omdat er een hele lietse keertje oer in het tussenspel. Op een meter vanuit de Valine. We hebben twee net al te dikke keertjes in het tussenspel. Is een ding die luidt zowat op de midden tussen de voorlinie en de middellinie in. Door die luidt dus op een meter uit de voorlinie. Dus er zijn mogelijkheden van bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noël Zinga. Om ja, misschien wel die beide keertjes te pakken. En dan misschien wel op waard te gaan naar dat tweede bordje in die partij. Nou is het aan de Duke Dijkstra op de boppen. Je kent er bij zien wat die bal is, die bal boven of nou, die bal is uiteindelijk toch boven van het perk Rix de Winia en Jelle Koopmans en daarmee komen ze op nee op voorsprong, in dat zou ze eerst er truimend waren nog achter, maar de eerste twee punten binnen zien Jenny Terpstra is die opslag zwaar van de eerste keer komt heug op achter in bij Noël Zinga dat wie de bedoeling maar ja, die bal die knikt boeten en trouw die boetenslag van Jenny het bedoel van Rolly Kroondijk op nee, de Sois 12 voorsprong. Ja, en de Sois 4 voorsprong. En dan kennen ze op waar je te gaan. Nou, misschien wel dat het waar is. Ja, en daarmee wordt die partij eigenlijk komt dan. Ik werd wat even te listen. En keer de spanning. Ik daar weer waarom. Lisanne en Noah zijn mooie proberen om die hele lietse keer van een meter maximaal uit de valine te passeren. En het is Annette de Haan die alleen nog Gerda Liekeman bij haar achterhoudt. Zien wat Annette nodig. De bal achterin bij Noël Zinga, die rekent hem ook goed, maar ja, die bal die zit achter u de kweerlijn heen. En dat betekent dus een kweerslag van Noah, betekent dus de Sojgliek de Telegraaf. Ja, en dan hebben we beide betoerden, dat is de tweede keer Sojgliek op rij in dat Sojg de eerste wordt het dus kijk op Sojgliek gong het betoer van Rudy Kroondijk er mooi het eerste van terug. Ja, en nou binnen natuurlijk weer mogelijkheden waar je Annette de Haan het op najaars want die opslag op die Sojgliek stand Vjouwermeer voor en Sojgliek Perk, Lisanne Skaringa, Noël Zinga, maat even hun plekjes op zitje in het perk en dan kan Annette hier een mooie detailreading om de bal straks naar dat perk te sturen Het is, nee, die bal moet eerst nog richting de poppen. En dat jouw dus natuurlijk kans om even te zien. Wat Elske van Straten het wang gaat. Daar is het, trein met wat. En het wacht ik ondertussen. Elske bestuurt de bal nog naar het perk. Oeh, dat gaat het net goed. Die bal die komt net aan het perk. Daar een voorslag van Elske. Levert de fjouwt wel voorsprong op. Voor het proeven van Iris Veldman. En dan keert hij langs de wand. Steeds meer de spanning. Ik ben waarom. Trein met wat nog. Fjouwt wat in het voordeel van het broer van Iris Veldman. Trouwens, het was in het voordeel van Britt Joustra. Mooi op de maand. En nu is het Matieni heel snel. En komt er een keertje te lossen. Een meter of twee varen de middelin. Dat betekent op die Fjallermien. En zoals ik betekent weer even Rudy van Opslag. En dan is het haast nog een Rudy Kroniek om die opslag te verzwaren voor haar toe. Elske van Straten. Op naaien voorin bij de eerste winnaar. Ja, die rekent hem vliegend. En dan komt er een hele dikke keertje te lossen. Een eerste en een tweede keertje. Nou, daarin het tussen. Traaien met waar dus en Fjouwt waar daar. En op de voorkant Fjouwermien en Zorgelijk. Die Zorgelijk stand die nemen we natuurlijk even mooi. Komt het bedoel van Rudy Kroondijk weer dichterbij. Proog een tweede om het tweede eerste binnen de helling. Dat is natuurlijk haar eerste om Rudy om die opslag te verzwaren binnen haar bedoel. En ja, op waar die in nooit had spul. Dan doe je weer volop mooi in die strijd om die finale tickets hier in Burgerhout. Fjouwermien derde, Zorgelijk. Op de voorkant Traaien met waar en Fjouwt waar. En de zin wat Rudy nu haast uit de heugelhoed te horen zil. Zij stuurt nu Helsing aan de voren. En dat betekent Lisanna Blot bij haar op de boppen. En dan is het de perk van Jenny en Gerde. Die staan al net te plakken. En dan denk ik dat uiteindelijk haast Jelle Koopmans eerst even een voorrang krijgt. Ten opzichte van opslag in dit geval Rudy Kroniek. Ja, Jelle, zij kan bieden maar haar taarreding. En dan is het uiteindelijk Dioke Dijkstra. En achterinse Elske van Straten. Zij steen wekkelen. Komt de opslagbal van Jello achterin bij Elske van Straten. Die rekent dan goed. Maar dan denk ik dat Jello hem heel rustig eigenlijk het retourneert tot voor de keert. En door dat goede werk van Jello hier de toeslag pakte zij op naar de Soyse 2. Ja, en ben ze hartstikke weer langs zien op die traai. Is een klik hier in Burgert. Rudy Kroondijk. Maar die Soyse stand. Komt die bal naar het perk daar voorin bij Gerda Liklema Nijholt. Ja, dan is het Noël Elsinger. Zij stiegen op een goede plak op een goede moment. Keert de bal voor de keers. En zij pakte de mooi uit het warbootje voor de formatie van Rudy Kroondijk. Ze komen bij waarom tot Fjouwer om het waar. En die Fjouwer eerst binnen in hand van proef van Annette de Haan.
0: En Henk, terwijl jij kijkt naar de dames hoofdklasse, is natuurlijk in Harlingen de finale al bekend. Daar staan Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vera de Vries tegenover Rex Fokkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. En mijn vraag aan jou is, weet jij al of die finale al draait of hoe laat die begint?
1: Nee, daar kijk ik zo onder het volgende plaatje naar Hans.
0: Helemaal goed. Verwijzen naar het volgende plaatje, gaan wij hem hier starten. Carol G. en Si antes te hubiera conocido.

0: Spaanse klanken. Vanuit de studio in Franeker. En daar vandaan weer terug naar Burgwerd, naar Henk.
1: Ja, dat is ook naar de nummers 1 en 3 natuurlijk en 4 en zo. En ja, de nummers 4 en zo moesten er in ieder geval een prachtig spannende partij van. Want daar is het dus ondertussen 4 is een 3 is een gelijk worden. En ja, de spanning tussen de nummers 1 en 3 is ik waarom in de partij. En dat je dus tussen de bedoeling van Annette de Haan, Jenny Terpstra en natuurlijk Gerdelijk de Maan. Hij had zijn Rulli Kronik, Maite Perke, Lisanne Skaring en Noël Elzinga. En Noël Elzinga, die krijgt de bal nog achterin. Oh, die bal die krijgt nou stuit en krijgt Noah nog een keer. Ja, dat is op zich een knappe werk nou van Noah. Dat is net genoeg om de keerste nog te passeren. Ja, daarmee komen zij dus op een schiene soise achterstand in het eerste. Het is zo'n de eerste, derde in, tussen die beide partijen. Op de andere kant word ik het zo'n de eerste verkeerd tussen Britt en Joutra, Marana Dieuke Dijkstra en natuurlijk Elske van Straten. Het partijen van Iris Veldman, Maya Rick Winja en Jelle Koopmans. Daar is het traai eerst in de klik en een schien het waar. En mooi Britt en Joutra uit de opslag verspreiding. Zet beide maten, Elske en Anna Dieuke, op de bolpasteen. En dan ben ik benieuwd wat er nou Britt Dwan geeft. Komt de bal naar Perkta voorin bij Rick. Winja, die bal die shit uit de wand waai van Rikster. Ja, en dat is net genoeg. Want die bal die shit oerlijk wel in de hinnen. Ja, en zo komt het de broer van Britt Joustra in ieder geval weer op een schinnenfjouwer in. Dat zal aan de eerste derde. Op de voorkant Annette de Haan dan. Die stuurt de bal achterin bij Noah Elzinga. Oh, die bal die krijgt een gigantische stuip. Maar daar is Rudy Kronik er heel goed bij. Want het is een retourslag van oude Bob van Gerda Lieklemaan. Ja, die komt mooi in de wal in de het land van Rudy Kroondijk. En dat scheelt natuurlijk een heel soort in de meters. Een skinner size onder de Telegraaf. En nog een keers in het tussenspel. En daar ben je Rudy er dus heel goed bij. En zo staat die keers dus op een 12 heel meter achter de middellijn. En dan is het ondertussen Britt alweer die de bal richting het Perks die wordt. Ja, en dat is fantastisch werk van Anne Dieuke Dijkstra van de Bobbeline. Ze stapt om de bal heen en dan ondergaan ze. Stuurt ze langs de lijn retour tot in het Perk. En maar pakken zij dus als eerste. Dan zou ze niks voorsprong. Trai is niet dus derde. En Skinner Sois. Lulli Kroondijk. Skinner Sois op naar achter. Een keertje. Ja, daar ben je mogelijkheid. Dan komt de bal achterin bij Jenny. En Jenny zegt van die bal litten we vliegen. En dan kweer opslag van Lulli Kroondijk. Levert het vuurde bordje op voor het bedoel van Annette de Haan. Zij komen op een 4-12 voorsprong. En aan de andere kant is het dus Trai is niet. En die Skinner Sois om de Telegraaf. Door die prachtige retourslag van Dieuke Dijkstra en dus de formatie van Britt Joustra op de size voorsprong in dit eerst. En Shen, wat zei je nou wat lang geeft Britt Joustra natuurlijk mooi hard. Neerst haar op de boppen aan Dieuke Dijkstra en in het tussenspel terug van de middellijn Elske van Straten. Komt de bal achterin bij Jelle Koopmans die hier wat leuks in gedachten. Dat slaat het net. Want er komt een keertje te lezen op een meter of jou of vijf van de middellijn. En dat biedt natuurlijk weer mogelijkheden vanuit Perk Elske van Straten en aan Dieuke Dijkstra. De formatie van Iris Veldman. Mooie Jelle Koopmans en Rick de Winja giet naar de opslag. Zijn maar die keer verdedigen. En nu is het Gerda Lieklemaan. Hij haalt de bal goed rekken, maar de hand schuift het. En dan gaat die bal goed kwijt in de hinnen. En dat betekent de eerste trappen in het na eerste terugweerslag van Gerda. In richting het proef van Rudy Kroondijk. 5 om het water. Schien het waar nou voor in het volgende eerst. Traai is Nelieke op de oorkant. En die schien is zoals. En hier is Veldman een keer van een meter of jou van de middelin. Komt heug op achterin bij Elske. En oeh, dat is een heel goed opslagwerk van Iris Veldman, want ja, Elske kent die bal net verwerkt en dat betekent een zitbal van Iris en daarmee wil dus Traai is gelijk en zo is het waar. Ze pakken twee puntjes weer om in dat zon de eerste tussen de nummer 4 en zo. En ja, in dat, het is 4 om een 12 op de kant en dan kweerslag van Gerda levert de eerste twee punten weer op voor het bedoel van Rudy Kroondijk. Zien wat er nou gebeurt. Dan gaat Rudy, zij is het al wegkleed. Hij mag die opslag verzwaaien voor haar partoer. Neerst staat natuurlijk op de bobbel Lisanne Skaringa. En ja, in het tussenspel is het Noah Elzinga. Komt de bal van Rudy voorin erbij. Gerda Lieklemaan Nijholt. Ja, die is te mooi. Die is strak. En daar werd Gerda in dit geval voor hier maar die bal. Die gaat een heel lang over de bobbel heen. En zij hebben dus 4-12. En Twaggelijk onder de Telegraaf. Op de voorkant dus. Traai is niet. En Sois 2 is het Iris Veldman op Nijen. Die opslag verzwaring mooi. Dan brengt hem achterin bij Elske van Straten. En is het aan Joke Dijkstra, die Rob op tijd, voordat Elske dus de hoorn erachter zet, dan giet de bal boeten van Iris. En daarmee komt het de proef van Britt Joustra op een 4-0 voorsprong, Jerien Burgert.

Het Fries kampioenschap Vierliepen is een van de mooiste dagen van het jaar. De beste springers van Friesland strijden daar om de Friese titels en het publiek zit dicht op de actie. Je ziet de aanloop, de afzet, de vlucht over het water en de landing in het zand van heel dichtbij. Maar het FK is meer dan alleen sport. Het is een dag vol sfeer, muziek, gezelligheid en Friese trots. Voor veel bezoekers is het een jaarlijkse traditie. Voor anderen is het de eerste kennismaking met een van de meest spectaculaire sporten van Friesland. Eigenlijk zou je het op zijn minst één keer live meegemaakt moeten hebben. Nou, dat kan, want binnenkort is het weer zover. Het FK Vierliepen in Winsum is op zaterdag 15 augustus met spectaculaire sprongen, spanning tot de laatste sprong, sfeer op de tribunes en niet te vergeten, Lieprock is inbegrepen in de prijs van je kaartje. Het evenement vindt plaats aan de Skans nummer 6 in Winsum. Daar ligt de Vierliep-accommodatie van de plaatselijke Vierliep-vereniging. En ik weet toevallig dat er nog kaartjes beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, erhinnen.

0: Alweer mediterrane geluiden hier zo bij Omroep Zilt. Vanuit de Vraneker, dat was Rolf Sanchez met Mas, Mas, Mas. En we zijn dus ook heel benieuwd hoe het intussen zich ontwikkelt op het kaasveld in Burgwerd bij Henk.
1: Ja, er wordt nog volop gekeerst en ja, beide partijen de keert wat de spanning weer om. Ja, zowel in, tussen de nummers 1 en 3 als de nummers 5 en 6. En dan pakken we eerst de nummers 1 en 3 er maar even bij. Rudy Kroon die krijgt een prachtige zitbal voor haar patoeren. Dat leverde in ieder geval de schinnen 12 op. In het najaar is nog een boetenslag. Dat betekent te makkelijk. Ja, dat zet ik al zoiets. De spanning keert wat weer om. Het weer 4 om het 2. Er komt een schinnen zoiets om de telegraaf te hingen en dan is het een kweeopslag van Rudy Kronik. En dat betekent 4 om het waar. En dan uiteindelijk krijgt op 4 om het waar. En zoals jou, fantastisch opslagwerk van Rudy Kronik. Zij behoort het de keers. En daarmee pakt ze dus de 4 om het draaien. En ze steen wel 4 om het draaien achter. Maar ja, dat draaide bordje. Hij heeft dan maar weer te pakken. En nog eens de twakkelijk. En dan mag Rudy zelf het opslag even zwaar. Komt die opslagbal voorin bij Gerda Liklama en Nijholt. En die bal die shit uit een raket naar de boppen. Ja, die komt eigenlijk maar dezelfde snelheid weer om. Want daar is het Lisanne Scheringa die de bal onderhorst retourneert en dan komt die keert zo op een meterke achter de middellijn het lessen. Dus ja, dat scheelt wel een heel soort meters in het tussenspel. En dat bedient natuurlijk ook weer perspectief. Ja, aan de boerenkant hier is Veldman, Jelle Koopmans en Richter Winja. Hij echt de achtervolging inzetten op het bedoel van Britt Joustra, Marianne Duke Dijkstra en Nelske van Straten. Want er ging het nog in één keer weer sociaal in hun voordeel om de Telegraaf. En wie kijkt dus op dat zonde eerst. En de opslagbal van Iris Veldman. Even zien wat er gebeurt hier. Ja, daar is Iris Veldman er heel goed bij in het tussenspel. Zij retourneert de bal tot in het perk. En daarmee ja, pakt ze voor hun het vierde bordje. En daarmee is de stand weer volledig in liquid. Traai is in liquid. En dan wordt het zoiets te waard. Dan is de bal boeten van Iris. En dat betekent 4 om het draaien. En nu krijgt op 4 om het draaien achterstand. Maar wat zoals jou voor Iris. Zij behoort de keerster de bal te retourneren tot in het perk. En daarmee wordt het dus 4 is in liquid. Noël Elzinga die de bal in het voorperk brengt bij Jenny Terpstra. En dan komt er een tweede keer te lezen. En die komt op een meter of jou of 5 uit de voor van oude de middellinie te lezen. Twee keer daar in tussenspel. 4 om het draaien nog voor het bedoel van Annette de Haan. Jenny Terpstra, Gerda Liklama, Nijholt. Zijn bedoel van Rudy Kroondik, Lisanne Scheringa en Noël Elzinga. En twee keer onder de Telegraaf. En aan de boerenkant is de street weer volledig hier. Het is jouw racing gelijk worden. En hier is Veldman. Stuurt de eerste bal op Wijnhout Perkta. Tot het nou net goed. Die bal geert boeten. En zij gingen de eerste toppen in het najaar weer naar het bedoel van Britt Joustra. Zij komen op de schinnen 2 voorsprong in dat nieuwgende eerste herre. Op de overkant is het 4 om het draaien en 2 gelijk en 2 keer in het tussenspel. En ik heb begrepen dat ondertussen de finale ik los is in Haas.
0: Nou, helemaal goed. Dus dat is weer volop vulling en voeding voor het derde uur strakjes na het nieuws. Zijn we nog niet helemaal aan toe. We gaan eerst nog even genieten van dit plaatje van Shakira. Ze is nou, meestal legaal, maar in dit geval illegal.

0: is van een hele meter uit het vaarperk. Het is net al te volle steun wat dat betreft. Hè. Beide maten naar voren, dat is die wat Lisanne en Noah. Komt ze zelf met jongen in, brengt de bal tussenin. En ja, daar hier Noah Elzinga. Daar eigenlijk de bal in handen haast. Hij zit haar tussen de vingertappen terug, denk ik. Terug Jenny Terpstra. Zij passeert de keers. En daarmee komt het op wedstrijdpunt voor het ploeg van Annette de Haan hier in Burgert. Annette de Haan, dus mooie Gerdelijke man, hij had Jenny Terpstra op de vijf om het draaien. En Sajlik, die opslag
1: dat Jenny. Zometeen luisteraars.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Hier is het al yet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
3: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jouw hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Zij eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
10: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
11: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
1: Beste mensen, welkom terug bij je radio. Het derde uur van de Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, de halve finales in Burgwerd, dames hoofdklasse, die zijn zo'n beetje op de helft als ik naar de scores kijk. En de finale in Harlingen bij de eerste klasse dames, die is intussen begonnen. Dus daar krijgen we zo meteen de eerste uitslagen van Henk Hempenius. Voor die tijd gaan we eventjes naar een prachtig plaatje, een beetje uit de oude doos. De Soul Asylum zie ik hier staan met Runaway Train.

0: Nou, we verlieten Henk zo vlak voor het nieuws van 3 uur. Halverwege ongeveer de halve finales van het hoofdklassekaatsen. Henk, hoe is het inmiddels? Wordt het al spannend?
1: Ja, het is volop spanning eigenlijk op een beide partijen. Nummers 1 en 3, de witte 400 draaien en Zorglik. En dan mooie Rudy Kronik de opslag verzwaren. En dat levert fantastisch werk uit voor haar partoe. Prachtige zitbal is het resultaat. En dat betekent de 400 vrouwen. Nog wel in het voordeel van proef van Annette Daan, Gerda Lukema Nijholt en Jenny Terpstra. Maar ja, de eerste keer vrouwen, het is nog wel vrouwen 12 ondertussen, hing het ik in het voordeel van proef van Rudy Kronik. Dus zei ik echt daar. Achtervolging inzetten in die street, maar bedoel van Annette aan. Ze zijn nog jouw punten eigenlijk van Annette en haar beide maten. Natuurlijk Jenny en Gerda verwijderd. En dan is het weer volledig in gewicht. Safir is het nog net. Noël, ja, zijn mooie eerste die opslag even verzwaar. Zij het beide maten op de bob steen. Want ja, die laat een hele dikke keer zien in het tussenspel. Komt de opslagbal van Noël, ja, achterin bij Jenny Terpstra. Ja, dat is een goed opslagwerk van Noël. Zij pakt de keers, behoort de keers. En daarmee komen zij op de 6-12 voorsprong. Ja, en op de andere kant, daar kan het weer alle kanten op. Het wie daar 4-4 in voordeel van Britt Joustra. Maar natuurlijk Elske van Straten en Anne Dioke Dijkstra. Zit per doel van Iris Veldman, Rick Stervinia en Jelle Koopmans. Op de 4-5 en de 6-12 krijgt Rick Stervinia de bal in voorperk. Rammelt de bal een hele hoog naar de boppen heen. En zij hebben daar dus 4 wezenlijk aan de telegraving. En ik twakkelijk en nou twakkeersen in het tussenspel. Dus die partij loopt echt helemaal hier en kan alle kanten op hier in Burgerhout. Ja, en beide partijen gaat natuurlijk in een strijd om een finale plekje van deze editie van de Vrije Formatie. Van die 15e Burgerhout-ketenpartij bij de dames Haakwassen. Nou is daar Gerda Lieklema Nijholt die de bal voorin krijgt van Rudy Kronik. Die werd er in dit geval wel hier mooi en via de 6-12. Het trouwens een passeerslag van Gerda. Nou, zoals je jou. En dan is het, ja, de touwtjes nog stevig in hand. In dit eerst in hand van Peru van de Rudy Kronik. Dus zoals jou voor, 4 jaar achter. Geen zij even op naar die 4 wezenlijk. Dezelfde ovatie, maar Jelle Koopmans die op de andere kant kleed. 4 wezenlijk. En twakkelijk hing het daar aan de telegraaf. En twak eerst in het tussenspel komt de opslagbal van Jelle voorin bij Anne Dioke Dijkstra. Die rekert hem vliegend. En daar kan Rick Stervinia op. De boppen net bij en Trudy wil het een boppenslag van aan het juken. En daarmee pakken zij als eerste de 4-12 voorsprong in dat eerste derde. 4 wezenlijk dus en 4-12 tussen de patroon van Iris Veldman en patroon van Britt Joustra. Rudy Kronik stuurt de bal nog naar het perk. Oeh, dat doet ze net goed. Die bal die knikt links het perk uit. En dat betekent een boetenslag van Rudy. En dat betekent uiteindelijk 4 wezenlijk, 4-12 dus nou. En Trudy boetenslag van Rudy. Dus Zorglik. En ja, dan is het echt oppassen. Het kan niks meer laaien. Hier is Veldman ondertussen die de bal richting het perk stuurt. En dan komt de bal, ja, wordt uiteindelijk onjoen terug, scheidsrechter Jenko Sieperda, die de keerts in ieder geval voorbij is. Elske, zij passeert de keerts. Ja, en daarmee pakken zij als eerste de 6-12. En steen dus op een wedstrijdpunt. En steen dus maar een hele voet in de finale hier in Burgerhout. Safir is het dan net. Ik bedoel, van Iris Veldman zullen we natuurlijk alles doen om dat te voorkomen. Nou, Elzinga, zij het de van beste opslag even in hand bij. En bedoel van Rudy Kronik. Komt die opslagbal van Rudy Kronik. Houden van Noël Elzinga achterin. En dan komt er een keerselissen. Terug Gerda Lieklema Nijholt. En dan, ja, dan wordt er even een ruiter van opslag. Op die 4-4. En die Zorglik stand. En dan mooi aan het Haanhaas. En die opslag verzwaren. Op dat wedstrijdpunt. Het is Iris Veldman. Zij stiert wel kleer. Stuurt de bal Noël heug op. Achterin bij Elske van Straten. Dan komt die bal natuurlijk heug bij Rome. En dan stiert Jelle Koopmans daar kleer. En wat op die bal. Ja, die bal is fantastisch. Waarom? Van Jelle tot in het perk een retourslag. En dat betekent dus 4 wezenlijk. En Sois Fjouwer. Ja, dan is het nog steeds dat wedstrijdpunt van het bedoel van Britten Joustra. Maar het bedoel van Niels Veldman is weer in de achtervolging. Ja, dan door ze eigenlijk Hubert de hele dag al de eerste omlopen. Dus Skinner Fjouwer is na te zien het bedoel van Larissa Smink. En Hubert nou in deze partij stond ze ik achter. En nou weer Gelijk. En nou dan in twappen. Eigenlijk achter in dit eerste in ieder geval. 4 wezenlijk, zoals jou. Hier is Veldman, zei Mardi ook slag voor het is Anne Dioke Dijkstra. En nu is het aan het Joegendijkstra voorin en achterin Elske van Straten. Daar komt die opslagbal van hier is Veldman, brengt de bal achterin. En ja, dan is het Elske van Straten die liet de bal vallen. Maar ja, de bal zit van hier is Veldman. En terug die bal van Iris Veldman worden. Dus 4 wezenlijk en 6 gelijk hier in het tussenspel. Ja, in die wedstrijd tussen de bedoel van. Nee, is het natuurlijk gebeurd. Is het Iris Veldman die beslist de wedstrijd in hun voordeel. Zij winnen uiteindelijk op 4 wezenlijk en 6 Fjouwer die partij door die prachtige zitbal van Iris Veldman. En dat betekent dus dat het bedoel van Iris Veldman, zij gaan nog de finale daar hier in Burgert. Het is dus 4 wezenlijk en 6 gelijk cirkel aan de Telegraaf hing hier, maar de bal betoeken er in ieder geval van het field al. En dat betekent dus dat die wedstrijd te houden is. Het is Noël Elzinga die de bal nou achterin krijgt van Annette de Haan. Zij pleegt een prachtige zitbal en dat betekent dus dat de formatie van Annette de Haan, in ieder geval Mark Gerdel, Dikkelma, Nijholt en Jenny Terstra, zij gaan naar de finale hier in Burgert.
0: De disco was een genre van dansmuziek wat erg populair was in de jaren 70. Deze melodieuze muziekstijl was gebaseerd op een opzwepend four-on-the-floor bas- en drumritme. Justin Timberlake die stofte die muziekstijl een beetje af een jaar of 2, 3 geleden. Die maakte dit geweldige nummer. Hier is Can't Stop the Feeling. Yeah.

0: Nou, terwijl wij hier op de banken stonden in de studio, is ondertussen de finale bekend bij Henk.
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk de nummers Ientje en de nummer Traaien. Dat ben je het bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Scaringa, Noël Elzinga. Zij stonden zien hoor het bedoel van Annette de Haan, Gerrit Liekema, Nijholt en Jenny Terstra. Waar het uiteindelijk toch nog vrij spannend, want het bedoel van Rudy stond 4-2 achter. Ik pak dan een bosje op de Sois Jouwen, terug Rudy zei behoort de keers. Maar wordt het achterstand weer ombracht naar 4-3. En op naai is het een prachtige zitbal van Rudy op de Sois Gliek. En dat betekent 4-4. En dan is het uiteindelijk 4-4 en Sois Gliek. En dan is het een zitbal van Annette de Haan. En dus zij naar de finale. En dat is het bedoel dus van Annette de Haan, Gerrit Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra. En het bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noël Elzinga. Zij mogen het aarsten nog een keer opnemen in de street om de tweede prijs op neer. Zij komen dus aarsten zien hoe het bedoel van Britt Joustra, Dioke Dijkstra en Elske van Straten te steen. Ja, dat was uiteindelijk een prachtige street. Mooi bedoel van Iris Veldman, Rikster Winja en Jeldo Koopmans. Want dat ging gelijk op tot 4 eerst gelijk. Dan is het op 4 eerst gelijk. Zoals het was boetenslag van Iris. En dat betekent 4-4. Vervolgens is het een boppenslag van Rikster Winja op de zoals het was. En dat betekent 4 eerst gelijk. En dan is het uiteindelijk op 4 en sorry, een prachtige zitbal van Iris Veldman. En dat levert hun dus de finale op hier in Burgert. En dan kan ik ondertussen melden dat de finale in Haas is. Ik los Pedro van Anna Enema. Het er een traaimier voorsprong pakt. Sjendoer het Pedro van Rikst Vorma.
0: En daarmee is jouw informatie, Henk, precies dezelfde als de mijne. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Gaan wij ruimte maken voor mannen uit Volendam. Nick en Simon, die hebben het over zoenen volgens mij. Lippen op de mijne.

Op de Badweg bij Formerum zijn gisterochtend een fietser en een kind gewond geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit. De vrouw kwam met het jongetje achter op de fiets eind van de ochtend hard ten val. En de politie en ambulance kwamen toen snel ter plaatse. Ook werden er twee helikopters opgeroepen, de Waddenheli en een traumahelikopter. Die brengt een arts die snel hulp kan bieden bij ernstig letsel. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis en het is op dit moment nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

Built to Last, dat is dat van Malay. De Nederlandse kampioenschappen hebben voor jonge tennissers Mila, Dani en Boukje van der Lek mooie resultaten opgeleverd. De drie kwamen afgelopen week in actie tijdens de nationale titelstrijd. Voor Dani liep het toernooi bijzonder succesvol. De onder 12 speler bereikte in het enkelspel knap de halve finales. Ook in het dubbelspel maakte hij indruk, want daar wist hij zelfs de finale te halen. In de eindstrijd moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, waarmee hij terug kan kijken op een uitstekend kampioenschap. Ook Boukje van der Lek kwam sterk voor de dag. Zij speelt in de onder 16. In het enkelspel strandde ze helaas in de eerste ronde, maar in het dubbelspel wist ze zich knap te plaatsen voor de kwartfinales. De grootste successen waren er voor Mila van der Lek. Zij kende een uitstekend kampioenschap en wist zowel het enkelspel als het dubbelspel op haar naam te krijgen. Daarmee mag ze zich Nederlands kampioen noemen in beide onderdelen. Een prachtige prestatie van Mila, terwijl ook Dani en Boukje met hun resultaten kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd Nederlands kampioenschap. En u hoort hem op de achtergrond al, het fantastische intro van deze plaat van The Pet Shop Boys. We gaan terug naar de jaren 80 met West End Girls.

In een schuur in Minnerscha is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Een landbouwvoertuig is daarbij volledig uitgebrand. De brand werd rond 4:10 s'nachts gemeld. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bluswater en de aanwezigheid van een dieseltank in de schuur werd opgeschaald naar middelbrand. De brandweer van Menaam was als eerste ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Vanwege het beperkte bluswater werd middelbrand gegeven en de brandweer van Sint-Anna-parochie kwam ook ter plaatse. In de schuur stonden daarnaast meerdere houten kisten. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar deze kisten oversloeg en daarmee werd verdere uitbreiding van de brand voorkomen. Over de oorzaak is vooralsnog niets bekend. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Franeker Actueel.nl meldt dat de brandweer vrijdagochtend in actie is gekomen voor een paard dat in de sloot terecht was gekomen langs de Stienzer Hegediek bij Vrouwenparochie. Rond 8:30 kwam de melding binnen. Brandweerlieden uit Sint-Anne en Leeuwarden kwamen ter plaatse om het dier uit de sloot te halen. De reddingsactie bleek nog wel een flinke klus. Met waterstralen werd de blubber onder de paard weggehaald, zodat er ruimte ontstond om de brand om een band rond het dier aan te brengen. Uiteindelijk kon het paard met behulp van een kraan van de manege uit de sloot worden getakeld. Het paard is na de reddingsactie weer veilig op het droge. Hoe het dier in de sloot terecht was gekomen, is niet bekend.

En dan is het 3:07. Tijd om even naar de lange termijn te gaan kijken als het om het weer gaat. Het is morgen zomers met een tropisch warme zuidwestenwind en een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 25 graden op de Wadden en 28 tot 30 graden in het oosten van de provincie. Warmer dus dan vandaag. Maandag wordt het met een noordwestenwind 22 graden en in de middag een spatje regen. Dinsdag rekenen we op een graad of 21.

0: Kelis was dat. En Trick Me. En daarmee gaan we snel terug naar Henk en Penius. Want die zit inmiddels te kijken, denk ik, naar de opkomst van de dames voor de finale. Of niet, Henk?
1: Ja, en de strijd om een tredje prijs op neer bij de Vrouwelijke Waagpatoeren. Hebben we natuurlijk gestreden om de tredje prijs of neer. En ja, de Vrouwelijke Patoeren staan ondertussen op het veld binnen nog even ontinslaan. Ja, kan ik ondertussen wel melden dat het Padoe van Anna Enema hier zo is de baan vierde de Vries. Zij winnen maar 4-2 en zo is niks van het Padoe van Rikste Vokkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Dus de kransen joert in Haas in naar het Padoe van Anna Enema hier zo is de baan vierde de Vries. En de tweede prijs is daar voor het Padoe van Rikste Vokkema. Maar Wielinga en Linda van der Meer. Ja, en biedt hier uiteindelijk in Burgers straks de mooie kransen van Trogim. Dat maken we nog even een ovatie. Dat die street gitaars tussen de proeven van Iris Veldman, mooie Jelle Koopmans en natuurlijk Rick Stravinia. Zijn proef van Gerda Liklema en hij houdt mooi Annette de Haan en natuurlijk Jenny Terse. Proef van Iris Veldman. Ze moeten krijgt op 4 weken liek en zorgelijk hun partij. Van proef van Britte Joustra, mooie Elske van Straten en natuurlijk Anne Dieuke Dijkstra. En die steen in de street om te of niet. Zijn we het proef van Rudy Kroondijk, maar natuurlijk Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. De vrouw heeft binnen gaan ontinslaan. Ik denk een kwart plaatsje, ben we los hier in Burgert.
0: Oh, gaan we dat doen, ja zo. De Weekend past mooi bij dit moment in de week. Sacrifice.

0: Het is finale tijd. We gaan naar Henk.
1: Ja, klopt. Ja, de strijd om het rijprijs op neer. Die is krek dat we eerder uit zetten. Rode Knoelik, maar haar beide maten. Noah Elzinga en Lisanne Skaringa. 16 in het bedoel van Britt Joustra. Anne Dijkstra en Elske van Straten. En derde is het Fjautwa. In voordeel van bedoel van Britt Joustra. Terug een boetenslag gekregen van... Rudy Kroondijk. Dus ja, we binnen los. Nou, het perk van Rix Winje. Jelle Koopmans. Zij keert ze samen met Iris Veldman. Ze steeds zien hoe van Annette de Haan. Maar Jenny Terpstra en Gerrit Lieklema. Ze ben ik kijk u daarin zetten. En daar binnen de eerste twee punten voor het proef van Annette de Haan. Want de bal gaat weer uit de wand van Jelle Wai. En dat betekent dus, we binnen los hier in Burgert. En nu is het Jelle Koopmans die de bal op naai krijgt. En ja, die bal gaat nu op de orenkant weer. En zo heeft het proef van Annette de Haan. Dus misschien een fjouwere voorsprong. En het proef van Britt Joustra komt nu kijk op de saai zet waar Rudy Kroondijk zei. Maar de opslag van Zwaar brengt hem achterin bij Elske Kroondijk. Elske van Straten natuurlijk zei lid de bal vliegen, die bal van Rolly, die vliegen door het perk heen. Een kweeopslag is het resultaat dus. En door die kweeopslag pakt het bedoel van Britt Joustra dus het eerste bordje. Oh, de Telegraaf hier in Burgert. Dus zij hebben het eerste te pakken. En in de finaal tussen het bedoel van Annette de Haan en het bedoel van Iris Veldman is het kijk de Fjouw 12. Dus ja, beide wedstrijden ben kijk uit aanzetten hier in Burgert. Binnen beide laatste partijen van de dag. Finale in Haas is dus ondertussen al spelen. Daar is het Perdue van Anne Enema die de winst pakt. En daar is het tweede prijs voor het Perdue van Rix de Fakkema. Wie hier de mooie kroon wat trok in zullen in de Burgert. Dat maken we nog even al zien. We zijn correct los. Is het hier om het prijs of niet? Is dus het eerste bordje van Perdue van Britt Joustra. Het is een Perdue van Rudy Kroondijk. En de finale die, dat is correct. Fjout worden in het voordeel van het Perdue van Annette de Haan.
2: Dit is de Kleischijf.
3: I'm sorry that I gave you a bit of a scare when you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day that keeps reminding you it might have gone another way. For how you worry about me more than I would want you to. For endangering the future that I promised you.

0: turn. No, I'm not going anywhere. Well, I'm still here.
1: Ik zit zo enthousiast te lezen hier op een website met allerlei regionaal nieuws dat ik eventjes vergeet waar we zitten in de tijd. Gelukkig heb ik een technicus die heel enthousiast naar mij zwaait. Dan gaan we terug naar Henk, want die is wel paraat.
2: Ja, daar is het Annette de Haan die de bal nou richting het perk stuurt. Hij is het Jelle Koopmans die er net in slaagt om de keert dus te passeren op de 6-4 achterstand. En dus Jelle, zij kan net onder de keert daar komen. En dat betekent dus dat het de ploeg van Annette de Haan op voorsprong komt. Zij pakken dus het eerst in die finaal. Annette de Haan dus, mooie Jenny Terpstra en Gerda Liekema-Nijholt. In de finale zien ploeg van Iris Veldman, Rikster Winia en natuurlijk Jelle Koopmans. Jelle dus krijgt de keertje net voorbij. En dat betekent dus dat het de ploeg van Annette de Haan de leiding pakt. We zijn krijgt los, mooi de beide partijen. In strijd om het prijs of niet, ja, daar is het eerste bordje al verkeerd op de size 12. Dan in de bal boeten van Rulli. En dat betekent dus daar het eerste is. Wat bedoel van Britt Joustra. Natuurlijk aan de Duke Dijkstra. Elske van Straten. Zien dat bedoel van Rulli Kroondijk. Noah Elzinga en Lisanne Skaringen. En nou is het een schinnen voor het bedoel van Rulli Kroondijk. En dan is het twee keer in het tussenspel. En dat betekent dus dat er even ruilen worden mocht. En dan is het Rulli Kroondijk. Zij je mooi. Dus die Oslaaf verzwaring. Komt ze mooi herwonen. En brengt de bal achterin bij Elske van Straten. Die liet de bal vallen. En dat ze net goed, want die bal die zit prachtig mooi binnen de perkeling. Heel goed opslagwerk weer van Rulli Kroondijk. En daarmee pakt zij dus de skinnensage. En daarmee kan ze de ontsluiting herstellen. Jenny Termsra ondertussen de bal achterin bij Jelle Koopmans. En dan is het Jenny zelf die de bal retourneren kent tot, wat zal het wijzen, een meter of 12 hier vanuit de vaderlijn. En dat betekent derde even uit, maar twee keersen. En in een eerste verkeerste ben we dus los mooi finaal. En strijd om het rijden. Noah Elzinga, die mag dan de tweede keer verdedigen. Die loopt op een meter of drie uit de middellijn. Komt die opslagbal van Noah Elzinga achterin bij Elske van Straten. Dat weer de bedoeling. Maar die bal die knikt er links het perk uit. Een boetenslag van Noah. Ja, wordt het 6-2. Alles nog wel in het voordeel van het bedoel van Rulli Kroondijk. Zij kennen dus de aansluiting herstellen op eerste league. Safir is het nog net. Het is nog ondertussen dus 6-2. Hier is Veldman. Zij stiet ik al wel klaar om de eerste keer te verdediging verhappen door Heug op achterin bij hier is er bijna zelf bij. Maar die bal die flinkt echt uit de wand van Gerda. En dan is Gerda, zij passeert de keerts. En daarmee pakken zij alweer de eerste twee punten het na eerst. Een eerste voorsprong voor de formatie van Annette de Haan. Dus zijn ploeg van Iris Veldman. En nu is Rudy Kroondijk die het heel goed opslagwerk op na je verricht. Plaatst een prachtige schipbal. En terug de schipbal van Rudy. Ja, komen zij weer langs Siede. En pakken zij dus de eerste geliek. Telegraaf. Dus de strijd om het trainerprijs op neer is weer volledig in balans. En de finale, ja, daar is dus het eerste verkeerd. En de eerste twee punten, die gaan alles geeft dus naar het bedoel van Annette Haan. Jeldo Velkers, Jeldo Koopmans, die stuurt de bal nou naar het perk daar. En dan is het Jenny Terpstra. Die het op haar gemak dus de keert voorbij wit te slaan. En terwijl dat goede werk van Jenny bouwt zij de voorsprong uit naar een eerste en een skinnenfjouwer. En op de andere kant hing het dus een eerste en 6-2. Hong een eerste en 6-2. Van Telegraaf. Zitbal van Rulli betekent eerst gelijk. En die finale is dus nog een eerste en schinder voor jou. Van het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Liekema-Nijholt. En dan het bedoel van Iris Veldman, Jelle Koopmans en Rex Winia op mij in de achtervolging. Maar ja, dat heeft ze het al twee keer dienen. De eerste omloop moesten ze schinder voor jou. Eerst een futwerkje. Zien het bedoel van Larissa Smink. En de vorige omloop moesten ze ik weer vol aan de bak. Om uiteindelijk toch die finale te herinneren. Te zien hoe het bedoel van Britt Joustra. En nu is het Jenny Terpstra die te heerlijk in die bal stapt. En er een bobbelslag van Jenny. Het wordt uiteindelijk nog een eerste en een skinnensage. En dan ligt het bedoel van Annette de Haan al op een vroege betiede voorsprong te komen van misschien wel een spul onder Telegraaf. Zover is het natuurlijk nog net. Je kent Lisanne erbij, die kende correct net bij. Dus het perk van Anne Duke en natuurlijk Elske. Zij pakken de eerste twee punten weer in het na-eerste, tredde eerste, derde. Eerst een leek derde in de strijd om het redden, 0-2 onder Telegraaf. Hier is Veldman, zij is niet wel klaar. Komt weer mooi herom. aan en brengt de bal hoog op achterin bij Gerda Lieveman Nijholt. En dan komt die bal weer het perk uit en kan Iris daar nog bij? Nee, die kan er net meer bij. Komt er een keertje te lezen in het tussenspel en dat betekent even een ruilie van opslag daar. En geeft de formatie van Annette de Haan, die gaat naar de opslag daar. Ja, en dan is de keertje op een meter of twee voor de middenlijn. En dan maar eens zien wat Annette de Haan richting het perk sturen zal hier in Burgert opwaaien. Misschien wel naar die 2-0 voorsprong. Zo vier is het natuurlijk nog net, want het perk van Riksteen, natuurlijk Jello zal er alles om dat in ieder geval te voorkomen. Het is Annette de Haan naast, die drinkt natuurlijk even wat, want het is prachtig mooi waar hier in Burgert. Sinds stiet er de hele dag al behoorlijk boven. En dat betekent tijdens deze 15e editie van de ketenpartij Burgert. Vooral is haakklasse. Het is dus schitterend mooie keertje waar Sjen wat Annette Noordwang geeft. Kan Annette er zelf bij? Nee, die kan er zelf net bij. En dat betekent dus dat Jeldo in ieder geval wet wat waarom pakt voor hun partoer. En hier staat er en nog zoals het water op de eerste slag van Jeldo. Voorkant dus, eerst in de league, en misschien het waar twee keersen. En Elske van Straten, die stuurt de bal voorin bij Lisanne Scharinga. Ja, die werd er wel rieën, maar die bal gaat een heel lang voor de boppen van Lisanne. En daar maken we dus eerst in de league en twee gelijk. Dus we winnen op waar in de eerste hier in Burgert. Aan de Haan, zoals twee is er nog oer van de voorsprong van Skinner zoals. Ze maken het op naaien proberen. Om die opslag komt de bal voorin bij Richter Winia. Die rekert hem net lekker. En die bal die shit hier over de zietlijn heen. Komt wel een keertje te lezen. Dat betekent op naaien een ruilie van opslag. Een eerste en zoals twee. En op de andere kant is het dus eerst een week. En twee gelijk. En daar is het daar een Britte Joust. Die twee keer verdedigen mooi voor haar bedoel. Nu komt dus in die finale uit een keertje van Medica 5 uit de Valine mooi. En die strijd om het reprise of niet tussen de patoen van Britt Joustra en het bedoel van Rudy Kroondijk is het dus eerst een gelijk en twee gelijk. De perk stiet alweer te plakken, Lisanne voorin en Noah achterin. Zien wat Britt Aarsen het doen, daar komt even een orenbal en dat betekent dus dat de Britt dan in beginnen kan met haar tariering om die bal Aarsen richting dat perk van Lisanne en Noah te sturen. Komt die opslagbal wat dus tussenin en dan kan Noah er net echt lekker onder komen en dan is het toch aan Duke Dijkstra die de bal retourneren kan. Ja, daar ziet Rudy mooi op het goede plak, op het goede moment voor haar, hun toe. Zij keert de bal voor de keer en dan hebben we daar eerst een gelijk. En via het waar. Hier is Veldman dan, zij stiet ondertussen alweer klaar om op die size 2 aan te staan. Bal heug op achterin bij Gerda Lieveman aan Nijholt. En die stuurt hem eigenlijk in de handen van Rick Winia. Ja, die retourneert de bal en daar stiet aan de Haan. Zij kent er correct bij en passeert de keers in tweede instantie. En daar rent het verschil op tussen de ploeg van Annette de Haan en de ploeg van Iris Veldman.

0: staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Hier is het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link en Co. Guiana Cinico.
4: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam. Omroep
8: Zilt. Luisteraars, welkom terug bij het vierde en zoals het zich nu laat aanzien laatste uur van deze Ziltemiddag. Met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, je hebt nog nieuws van de regio en wat sportnieuws te goed. Maar vooral natuurlijk de laatste eersten bij de finale dames hoofdklasse. In Burgerwerd gaan we zo meteen snel weer naar kijken naar het eerste plaatje van dit uur. Die is van Robin Schulz featuring Francesco Yates. Na de jingle hoor je Sugar. Omroep Zilt.
4: Is weer daar op zoek geweest naar de juiste platen.
9: Ik heb toch dat ene stukje niet vinden hoor.
4: Dit is Hans Krabbendam op Omroep Zilt.

0: daarmee is het spits van dit uur weer afgebeten. Snel terug naar Henk, want die zit in zijn finale en daar gaat het hard zo te zien.
1: Ja, dat gaat het inderdaad vrij hut. Ja, en Gerda die had, kreeg een bonus verzinnen, want drie bobbels lagen op rij. Maar op de tinten, hier al is het waar lege bierkratjes. En had je het kratje ratje, dan betekent dus dat het vult wordt door de organisatie hier. En ja, Gerda wie dus nou de eerste, die dus het bierkratje werd te ratje. Dus zij had de bonus te pakken. Ja, ze stonden al een eerste voor, dan werd het zoiets te waar. En net zei je passeert uiteindelijk in een triktrak de keert en dat betekent een spulvoorsprong. Ja, en voor je, en ze kwamen correct op Schinnenfjouwer achter. Ja, drie keer een bobbelslag van Gerda erachteraan. En dat betekent uiteindelijk dat zij zelf jouw voorsprong kwam in dat treden eerst. En nou maar Iris de bal richting het perk stuurt. Doordat het net goed, de bal gaat boeten. En zij komt er al een Schinnentraai eerst nog aan de telegraaf te hingen. In het voordeel van het ploeg van Annette de Haan natuurlijk mooie. Jenny Terstra en Gerda Lieklema Nijholt in die finale. Sympathie van Iris Veldman, mooie Rikster Winja en natuurlijk Jeldo Koopmans. En ja, in de strijd om het redprijs op neer te gaat het eigenlijk ik vrij vlot. Want ja, daar wiert een eerste van de formatie van Britt Joustra natuurlijk mooie aan het Duke Dijkstra en Elske van Straten. Dan wordt het al heel snel eerst een leek. Een prachtige zitbal van Rudy op de 0-1 en de Soistwa. En vervolgens op de Soistwa op Nijholt. Een zitbal van Rolie, dat betekent spul om het eerst. En nou wie het krijgt op spul om het eerst. En zoals waar, een boppenslag van Noël. Ja. En dat betekent dus dat het der ik al Truimingen is. En nou ik al de Schinnenfjouwer. En op de andere kant dus in de finale weer een boppenslag van het Perken, Jenny en Gerda. En dat betekent dus der Schinnentraai is en een Schinnentwaal aan de Telegraaf. Het is Britt Joustra die de bal nou achterin stuurt bij Noël. Ja, die hier ik wat leuks in gedachten. Maar dat slag het net helemaal. Hij knapt daar eigenlijk wat bij de handen. Dan komt er toch een hele dikke keers te liggen af van keers tussen de middellijn en de voorlinie op een metric of try van nou de middellijn. En dan is het Jelde Koopmans die het heel goed werken tot nog op de boppen van haar repertoir. Want ja, ze weten die keers behoorlijk wat in te kwatten. Steen dus ondertussen een Schinnentraai eerst en een Schinnentwater. Dus ja, het bedoel van Iris Veldman, mooie richter Winja en Jelde Koopmans. Wat ze de hele dag eigenlijk al dingen hebben hier in Burgert. Ze matten weer in de achtervolging. Steen een Schinnentraai eerst nater en in om het prijs of niet, is het dus ondertussen Truimingen worden. En dan is het Elske van Straten die de bal onderschept in het tussenspel. En komt er een ik een twaalf keer te lezen. Dus beide patoeren, of half jouw patoeren, Matt Everardi van Oogslag en van Perk. En dan is het Jelde Koopmans ondertussen die de bal weer achterin brengt bij Gerda Lieklema Nijholt. En kan hier Veldman deze bal retourneren tot in het Perk. En daar mag we dus de Schinnentraai eerst en twaalf aan de Telegraaf. Dus we zijn Jelboy, de beide partij hier in Burgert.
0: Maar dat ga ik thuis ook een keertje proberen, Henk. Ik heb nog wel een leeg kratje bier in de garage staan. Dan gooi ik daar een balletje naartoe. En als ik hem raak, is die de andere dag vol, hoor ik jou zeggen. Dus dat ga ik vanmiddag beslist even proberen.
1: Ik zou een poging wagen, ja.
0: Ja, ga ik zeker doen. Luisteraars, op de achtergrond hoor je een nieuwe plaat uit de jaren 80. De tijd dat ik een, nou wat was ik toen, een jaar of 20. Dus die muziek maakt veel indruk, blijft in je gedachten hangen. En dan voel je je weer eventjes 18. Als je deze hoort van Mr. Mister, hier is Broken Wings.

0: Het is bijna 4:15 op deze zaterdagmiddag. We gaan snel terug naar de vereniging KV Sparta. Die spelen in groen, wit en blauw. En die organiseren vandaag de wedstrijd van de finale nu afspeelt voor de ogen van onze Henk.
1: Ja, dat klopt. En het gaat echt heel erg goed. Van het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Lieklema en Nijl. Het bedoel van Iris Veldman, Jelde Koopmans en Rick Servinia. Wat wie als kinder draaien eerst en dan via de Twatwa is het uiteindelijk een sipbal van het bedoel van is het sipbal van Jenny. Maar dan maakt het de saaist waard. Luister een keert. We treven een ruil van opslag. En dan is het Gerda Lieklema en Nijl die de bal in het achterperk krijgt. Witter wordt hier mooi rammelt de bal over de boppen. En zag Strinter de skinnen van jou eerst op de Telegraaf. Nog een kweerslag van de Gerda. En dat betekent de eerste 2 punten in het naaie eerste werd van het bedoel van Iris Veldman. En ik in die street om de treinspiegels op neer. Daar is het Perk, Noah Elzinga en Lisanne Skaringa die het goed van zich afslaan. En nu is het toch aan Duke Dijkstra die er heel goed bij is. Maar ja, dan is natuurlijk Lisanne Skaringa weer heel alert in het tussenspul. En stapt nog een keer zien die bal om. En dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus verschillende vier omingen. In het voordeel van Rudy Kroondijk, mooie Lisanne Skaringa, Noël Elzinga. Simpel van Britten Joustra natuurlijk aan het Joke Dijkstra en Elske van Straten. En een schinnen Sois. Hier is Veldman ondertussen de bal weer achterin bij Gerda Lieklema en Nijholt. En die probeert natuurlijk nog maar een keer de bal op het dek van de tinder te krijgen. Dat slag het al, maar het is net 4 keer nog. Want ja, er ligt nog steeds een bonusprijs op hun te wachten. Een tweede bonusprijs dus. Komt er de bal nog voorin. Ah, die had Lisanne Skaringa heel goed voor. Ik denk dat ken Roelie krijgt bij maar de vingertop. Maar krijgt net. En zij komt er dus een liefste keer zetten op een meter of 5 uit de Valine Mooi. En dat betekent 3 jaar meer en Schinner 6. Ja, en op de overkant dus Schinner 4 eerst en Twaggelijk. En Iris Veldman is alweer onderwijs. Ik denk dat ze op nee, de bal gaat nog weer voorin de bedoeling. Ja, het gaat op deze manier wel heel goed hierin Burgert. Want de bal is nog boeten van Iris. En ze hebben dus 4 niks en 4 2. En ja, je ken je wat dat betreft als patroon van Iris Veldman, Rick Stavinia en Jelle Koopmans natuurlijk niks permitteren. Zien die achterstand van Annette, Haan, Jenny Terpstra en Gerda Lieklema aan Nijholt. Het is Rudy Kroondijk, Schinner Sois op Nij, de Telegraaf van hun patroon. Een keer van de Medica 5 uit de voorlinie maar achterin bij Elske van Straten. En dan kan Rudy hem nog wel retourneren. Maar ja, dan is het Brit op tijd te plak om de bal te keren voor de keers. En dus daarmee wordt het in ieder geval 4 armingen. En Sois te waar. In dit eerste, maar ja, alle touwtjes binnen in hand van het bedoel van Rudy Kroondijk in die stadium met Rijpries met Gerda Lieklema en Nijholt. Die denkt van, ja, ik vind het gaat wel lekker. En die stapt maar weer eens even in deze bal om en dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. En zagen we dus Skinner voor jou eerst en Sois 12. Alles in het voordeel van het bedoel van Annette de Haan. Maar Jenny Terpstra en natuurlijk Gerda Lieklema en Nijholt. Jenny voorin, Gerda achterin. En dan is het eigenlijk een Jelle Koopmans die de afslag even overneemt. Van Iris Veldman in de hoop dat zij die partijen een beetje kantelijk kennen in hun voordeel. Ja, ze proberen natuurlijk de achtervolging in te zetten. En Jeldo heeft dus de beste opslag even nou in hand. Fjouwerminje niks achter en Sojstwa achter. En op de overkant is het Fjouwerminje en Sojstwa. Alleen in het voordeel van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga. En nou is het Jenny Terpstra. Nee, die keurmeester onder de peel. Die zei van, ja, die bal gaat wel richting de bob. Maar dan langs de verkeerde kant van de PL. En dat betekent een kweerslag van Jenny. En zouden we dus Sois Fjouwer in dat vierde eerste dus in de finale hier in Burgerwood. Sois Fjouwer trouw die kweerslag van Jenny Terpstra. Elske van Straten is alweer onderwijs op die Sois. Aanverstand in dit eerste. Dan komt de bal achterin bij Noël. Ja, en daar hoeft Duke Dijkstra net eens op het terrein. Want dan kom je zo gauw nooit en te nemen erbij. En dan is het Noël. Zij passeert dus de keerts. Die bal die zit over de boppen heen. En dan is daar al het vierde eerst voor het bedoel van Rudy Kroondijk. Zij staan op een 4-1 voorsprong. Misschien het bedoel van Britt Joustra. En ja, die finale, die geef ik in je kant oer op dit moment. Jello mocht het opslag verzwakken, dat net goed. En dan geeft de bal boeten. En dan is het dus een Schinner 4 geweest. En ik al in de finale hier in Burgert. Alles in het voordeel van Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Lieklema en Nijholt. Schinner dat proef van Iris Veldman, Jello Koopmans en Rick Stavinia. Oh, deze het Lisanne Skaringa heel goed uit. Ze schept hem als waar, krijgt nou de eerste stuit in het perk. En maakt er dan een hele mooie keertje van die zowat op de opslaglijn komt te lezen. Alles dus in het voordeel van het proef van Rulli Kroondijk, Marje Noelzinga en natuurlijk Lisanne Scheringa in het voorperk. Ja, de Koopmans is alweer onderwijs. Brengt de bal achterin bij Gerda Liekema Nijholt. En die, ja, die mag je op dit moment net wijzen, in, zeker in, nog in de finale net. Want die ging naar de orenbal, verdwijnt over de bogen heen. En terug op boppenslag van Gerda pakken zou ik alweer. De Skinner 2, een Skinner 4 wezen. En een Skinner 2, Britt Joustra. Ondertussen brengt de bal wat slow naar het perk. En dan is het Lisanne Scheringa. Ja, die slaat hem maar via de groen. En dan is het 2 hele dikke keersen weer in het voordeel van Purdue van Rudy Kroondijk. Ze steen al 4 om hiervoor. En dan nog 2 hele dikke keersen in het vooruitzicht. Dus ze kennen misschien wel ophouden weer naar de Skinner 4. Maar met het oude wasje. Perk natuurlijk van Anne-Dieuke Dijkstra en Elske van Straat. En zullen er alles onder. Om in ieder geval de keersen proberen te passeren. Zo, het is op dit moment de tussenstand hier in top, dankjewel. Hier in Burgert. Ja, we zijn dus met de laatste fases van die bewaarde wedstrijden aan de gang, de finale. En de strijd om de treinprijzen op neer. Het is dus de formatie van Annette de Haan die de touwtjes echt stevig in handen heeft in die finale. En bedoel van Rudy Kroondijk wat aan de kant van de opslag ziet. Zij hebben een 4 om 1 voorsprong. Rudy stuurt de bal achterin bij Elske van Straten. Ja, en die rekent aan en die vliegt er op tussen de schouderbladen. En dan ben je de punten natuurlijk ik kwijt. Keert net voorbij en dat betekent de eerste 2 punten in de na-eerst werd. Voor het proef van Rudy Kroondijk, Maya Lisanne Scheringa en Noël Elzinga. 4 om hier voor, Skinner 2 voor. De voorkant ja, is het alle hens aan dek nou weer voor het proef van Isus Veldman. Skinner 4 weer eerst later, Skinner 2 later. Voor die bobbelslag van Gerda komt de bal ja, nu tussenin. En die had Gerda weer fantastisch uit trouwens. Die doekte nou die bal aan. Maar ja, Rick Stavinia staat op een goede plak, op een goed moment. En dat scheelt natuurlijk wel een paar meter in het tussenspel. Een eerste en een tweede keer is het daar. En dat betekent daar in ieder geval even op Rudy van de opslag. En dan gaat daar de formatie van Annette de Haan als het blokje erbij zetten is richting de opslag. Noël Zinga, bal langzaam richting de boppen, al richting het perk. En dan is het Rudy Kroondijk zelf die het op een goede plak stiert. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee pakt ze de Skinner 4. 4 om 1, Skinner 4. Dus zij liet je opwaaien naar de tweede prijs hier, Joert Inburg. Zo vier is het natuurlijk nog net. Maar zij staan aan de goede kant van de Telegraaf. 4 om 1 voor, Skinner 4 voor. En dan die tweede dikke keert ze in het tussenspel nog als steun achter de reg. Zien wat Rudy nou als een dwang die tweede keert sluit terughuchten van de opslag in zo wat. En zij maar dus zelf die opslag weer verzwaren. Hier kon ze maar gewoon in stuurt de bal nooit naar het perk. Ook die bal is uiteindelijk voor. Hij valt correct voor het perk. Correct te kwad. En zij worden dus 4 om hier. En 4-2. Het scheelde net volle, maar wie kreeg je nou om die bal ja, de punten kwijt te rijden in dit eerste. En Jenny heeft daar ondertussen. Oeh, die had Jello fantastisch uit. En dan is het toch weer Gerda Liekema Nijholt. Ja. Die bal krijgt op de bobben nou weer een fantastische stuitje. En dan kan ze er toch weer krijgt de wand achter krijgen. En dan stuurt ze hem langs de lijn per retour tot in het perk. Ja, en dat ben natuurlijk prachtige, mooie dingen om te zien. En ze rent het proef van Annette de Haan. Vierder en vierder uit in die finale. Skinner 4 eerst, Skinner 4 op dit moment. En in de street om het treinpijs op neer ja, komt er wel een hele lietse keertje te lezen. En daar is het 4 om 1 en 4 om 2. Want nou een blokje bijzetten worden. En dan moet je Noël Zingaars de verminste opslag weer voor haar rekening nemen. Voor hun patoor gaat het dus ik goed in die street om de treinpijs op neer. Ja, en het wat, nou is het op Nijen Gerda Liekema Nijholt. Ze kenden er weer bij op de boppen. Maar nu staat Iris Veldman te plakken op het goede moment. Keert de bal voor de keerts. En dat betekent toch nog de eerste 2 puntjes in dit eerste werd. Voor het proeven van Iris Veldman, Maya Rikstevinia en Jelda Koopmans. Ze proberen het wel degelijk. Ze in het proeven van Annette de Haan, Jenny Terpstra. En natuurlijk Gerda Liekema Nijholt. Maar ja, het krachtverschil liep het even te groot te wijden. Nou, ja, zij zet hun patoer op wedstrijdpunt. Pleest een prachtige zitbal op het perk van Anne-Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. En daarmee komen zij op een 4 om 1 en een 6-12 voorsprong hier in de Burgert. En dan zijn zij nog 2 punten verwijderd van de winst van de treinprijs. Annette de Haan ondertussen stuurde de bal richting het perk van Rikst en Jeldo. Pleest ik een prachtige zitbal. En zij komen beide partijen op een wedstrijdpunt te stingen hier in Burgert. 4 niks en 6-12 op dit moment onder de Telegraaf in de finale in het voordeel van het proef van Annette de Haan, Gerda Liekema Nijholt, Jenny Terpstra, Sjen het proef van Iris Veldman. Rikstra-Winja en Jelde Koopmans. Ja, Elske van Straten, zij is hier te kleren, zij is hier het wedstrijdpunt achter. Vier meer, zij is waar. Komt de bal heug op achterin bij Noah Elzinga. En Noah die stuurt hem heel mooi en netjes langs de keerts. En zij passeert de keerts en daarmee pakt het bedoel van Rudy Kroondijk. Maar Lisanne Scharinga, Noah Elzinga. Ze pakken een tredepries hier Jood in Burwert. En zien wat Annette de Hano nog uit de heuvel tovert. Die bal die gaat boeten. En dan is de finale dus nog net dienen hier tijdens deze vrije formatiewedstrijd. Maar ja, 8 uur van morgen om 11 uur uit aanzetten. Nu is het een boetenslag van Annette. Maar ze blijven dus op wedstrijdpunt staan. 5 jaar voor en 4 niks voor. Dus dan een mooie Annette daar. Zodra ze de bal waarin handen had, nog een keer proberen die doorslag. Ze is niet ondertussen alle kleren. Wordt natuurlijk even wat dronken. Want ja, zoals ik al zei, het is de hele dag prachtig mooi waar. Een tweede prijs dus, Joert van het ploeg van Rudy Kroondijk, Lisanne Scharinga. Nou, wel hier in Burgert. En dat is de volgende week sneeuwen hebben we dan de generale Vrijspoorzee in Zwijs. Dan zullen we de alle tolle patoeren natuurlijk die op de Vrijspoorzee in actie komen. En dan krijgen we nog een keertje in het tussenspel op, denk ik, een oormeter van nou de middellijn. En dat betekent dus nog een keer Ruilie van Oorslag. En dan is het dan Iris Veldman en haar beide maten Rikstra-Winja en Jelle Koopmans om te proberen misschien wel nog een zorgelijk uit het vuur te slepen. En de keers af hebben natuurlijk Tony de Jong van nou 5 uur ben we al in Wommels natuurlijk in de wedstrijd. Biedt uiteindelijk om 6 uur. Maar de vier bedoelen op de nummers 12 tot een mooi 15 van de PC-ranking. En die strijden dan nog om een plekje op het 12e plekje op de Vrijse PC. Het is natuurlijk Iris Veldman 4 niks achter, zoals jou. Ja, die keert ze op een meter of over een meter van de middellijn. Zij een mooie probeer om haar repertoire nog in de street te houden. Komt die bal van Iris voorin bij Jenny Terster. Oeh, die rekert hem net lekker. En dan gaat die bal toch naar over de kweeling. En zij hebben dus toch de Zorgelijk onder de Telegraaf hingen hier in Burgert. In dat misschien wel het laatste eerste van de finale. Schinnen vier eerst en nou dus zorgelijk goed afslagwerk van Iris Veldman. En misschien slepen ze nog wel een eerste uit het viewboy. Ze moeten aarsen op naar jezelf doen aan de afslag. Jelle Oom neemt daar op de boppen en Rikste ter hoogte van de middellijnen. Dat is de opstelling van hun bedoel. Voorin Jenny Terpstra op de andere kant. Achterin Gerda Lieklemaan hij houdt. Schinnen vier eerst, zorgelijk had het Iris hun bedoel nog in de street. We zullen het afwachten maar. Iris gaat nu naar die opslaglijn en brengt hem voorin bij Jenny Terpstra. Die laat een hele dikke keert deel. Kijk, achter de opslaglijn had ik dat zo ongeveer inschatten kan. En dat betekent dus dat er misschien wel mogelijkheden naar binnen vanuit de Perk, Rikst en Jeldo om haar die keert te passeren. En de Haan zijn maar die opslag haast een verzwaring voor haar bedoel. En zij het natuurlijk bij haar haast op de boppensteen. Gertel ik hem aan hij houdt en Jenny Terpstra, zij gaat denk ik terug van de keert steen of terug van die keert steen die het op de opslaglijn loopt. En dan is het onder de perk gerichte linie en Jelde Koopmans om te proberen om die keert dus te passeren. Annette de Haan drinkt nog even wat, zet Gert die zieke dat plakje op de boppen en dan is iedereen aan de kleur voor die opslagbal van Annette de Haan hier in Burgert. Maken ze de partij uit, pakken ze uit de winst hier in Burgert. We zullen maar komt die bal naar het perk. Ja, die bal is goed op en ik goed uit nog. En dan is de Jenny Terpstra. Zij keert de bal vaart de keers. En dat betekent dus dat het bedoel van Annette de Haan, Gerda Lieklemaan hij houdt. En Jenny Terpstra, zij winnen. Joert dus de kransen Joert in Burgert. De tweede prijs gaat naar het bedoel van Iris Veldman, Rikstra-Winja en Jelle Koopmans. En een derde prijs gaat naar het bedoel van Rudy Kroondijk natuurlijk. Maar Lisanne Scharinga en Noah Elzinga.
0: Ja, oké. Nou, mooi. De microfoon stond even uit hier, maar ik ben er weer. Henk, jij bedankt voor je verslag vandaag. En ik denk dat je nog iemand gaat interviewen, of niet?
1: Ja, ik wil in ieder geval proberen dat ik even niet bij de microfoon krijg.
0: Nou, helemaal goed. Horen we dat zo meteen van jou. Gaan wij intussen eventjes luisteren naar Calvin Harris met My Way. My way to say, at least I did it my way.

5 uur is... Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.

0: Fleming was dat met onweer in mijn hoofd. En dan gaan we terug weer naar Burgwerd. Naar de hoofdklasse dames kaatspartij. Waar het partuur, waar onder andere Annette Haan het deel van uitmaakt, met de krans naar huis ging. En ze staat aan de microfoon bij Henk Hempenius.
1: Ja, als eerste Annette, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: We beginnen het correct even hoor. Ja, zijn eerste omloop. Natuurlijk het partij van Louise Krol. Eigenlijk de favoriete dit seizoen. Want ze kennen we maar de vier waar op dit moment de meeste overwinningen. Maar je zit er elke keer wat dichtbij, hè?
2: Ja, klopt. Vorige week hebben we inderdaad. Ik wil dreigtje in hun keert. Toen voelt eigenlijk elke keer krek op zoals ik wel hun kant op. En you het weet. Oorzon, dus dat weer heel mooi.
1: Ja, want wat dat betreft, het werd een fantastische strijd tussen de beide partijen. En je pakt hem uiteindelijk op Fjouwer om het rijden in Zorg League, want dan sla je hem eigenlijk de slag.
2: Ja, klopt. Dat is dan wel. We stoen natuurlijk trij in voor. Wordt het trij komt dus weer om. En inderdaad, dat je dan op Fjouwer rijden Zorg League pakken, dat is dan wel heel lekker, want dan heb ik gewoon met Gatsi. En ja, toen hebben we goed de streep lutsen.
1: Ja, want dat jou uiteindelijk net met uit handen. Ja, en dan die tweede omloop, Sint-Pedoel van Rudy Kroondijk, die ik langzamer op toeren lig hier te komen.
2: Ja, klopt. Want het begin hadden ze wel wat foutjes en eigenlijk kwamen we heel snel wel 4-0 voor. Toen werd het 4-1 en kwamen ze eigenlijk, ik sta maar bij, ze kwamen gewoon steeds beter in de partij, ze gingen beter opslaan. En elke keer op Size League pakken wij het eigenlijk net. Werd er ook gewoon, wel spannende botsies steeds maar binnen, maar ja, hun look is steeds maar over de streep. Werd er ook alsnog een hele spannende wedstrijd werd, maar gelukkig hebben we het nog won.
1: Ja, en dan die finale, het zin in het van Iris Veldman. Dan is het krachtverschil echt te groot en zeker Gerda maakt het in die finale een heel groot verschil. Hè?
2: Ja, klopt. Nou, hier Gerda natuurlijk. Eerst omloop ik al die hegebal van Jeannette Ikkelhoorn. Dus ze, wie de joert al wat omhoen. En Iris, die sloeg op zich hartstikke best op, die hegebal. En dat is vaak ook wel haar kracht. Alleen, Gerda sloeg bijna alles voor. Dus die hier gewoon de slag lekker te pakken.
1: Ja, en dan ren je me uiteindelijk relatief makkelijk terug aan finale in, hè, Joert?
2: Ja, klopt. Ik vond gewoon dat we scherp in wien eigenlijk zowel, wat ik zei, Gerda sloeg eigenlijk gewoon wereld voort. Onder opslag hier nu eigenlijk in foutjes. En ja, ik had het idee dat hun misschien een beetje uitkeerst wien eigenlijk.
1: Ja, want ja, zij hier natuurlijk twee hele drege potten. Twee keer moesten ze een achterstand footworkje. En dan is het natuurlijk knap dat ze in die finale staan. En dan ligt het erin op dat moment dat de krachtverschil echt wel wat onder de kant is, hè?
2: Ja, hun hier volgens mij de eerste omloop toen zit in het partij van Larissa. Ik had 4-0 achter. En dat hij ze uiteindelijk dus nog won, wie een hele drege pot. En hij is gewoon echt heel goed keert. En inderdaad, volgens mij weer de tweede omloop van hun 4-5-6-6. Ja, die is ik nog won. Dus dan heb ik gewoon al twee hele pittige partijen steeds mee in de been. En ja, ik weet net, wij gingen gewoon snel een gat. En ja, dan wie het verschil nog misschien in de finale wel wat groter, ja.
1: Nou, dit is natuurlijk voor hem, we hinder te krijgen daarin hoor. Je kent nog zo vol trainen, maar omlopen is volle belangrijker eigenlijk, hè?
2: Nou, daar hinden we het inderdaad, ik hoor. Vorige week troffen we natuurlijk, eerst omloop ik het bedoel van, Louise. Toen hebben we dus Verlen en, we baalden toen vooraf het feit, krijg wat, richting de PC, dat je maar één omloop dan keert ze. En Juwet wisten we even, ja, als we verliezen, dan is het weer één omloop. En dat is gewoon echt net fijn, omdat we nou ik maar één wedstrijd in het weekend hebben. Eigenlijk, dat vinden wij ook al wat onder weinige kant. En als dan gewoon de eerste omloop raar gist, twee weekenden op rij, dat is gewoon, om samen met de season kut.
1: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Want ik heb me natuurlijk hoe zitten te verbazen eigenlijk richting de vrouwen per se. En dat geldt natuurlijk net al in de VM, maar voor alle partijen binnen het vrouwenskisten. Hoe meer omlopen als je richting warm draaien, daar maak je je ritme mooi pakken en daarmee kan je dus uiteindelijk op je sterkste steen in volume.
2: Ja, zeker, dat is. Ik zei, je kan in principe trainen wat je wil, maar toch is de wedstrijd altijd oors. En het is gewoon lekker om zo vol mogelijk richting de PC, zo vol mogelijk omlopen inderdaad te draaien en in het ritme te pakken. En ja, als je dan zo'n dag je het gewoon winnen, dat is gewoon een lekker gevoel richting Weidem.
1: Van harte gefeliciteerd, Annette. We hebben nog één wedstrijd te gaan. De volgende week is sneeuwen, de generale. Op nou weer een mooie dag, hè?
2: Ja, zeker. Ik heb er zin in. Dus ik ben benieuwd wat het lat zal brengen, wat de dag zal brengen. We zullen al wachten.
1: Ja, want dat wordt uiteindelijk mijn mooi fietje naar. Ik wil heel belangrijk in de mensen, de lotting. Van hoe pakt het voor iedereen uit?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen zei het natuurlijk wel van, had je het willen winnen, moet je het van iedereen winnen. Dat is natuurlijk ik wel samen. Maar goed, een latting speelt het natuurlijk wel altijd mooi. En ik denk dat dat voor eigenlijk alle partijen worden ja, dat speelt gewoon voor alle patoenen. Rol en station, nou ja, wij winnen het nou een keer van het patoen van Louise Senne. Zij het al een paar keer woen en onderling hebben wij het al een paar keer van Senne woen. Maar zij ik van u's. Eigenlijk gaat het wel wat heen en weer. Dus het is gewoon, ja, ik denk dat het voor de PC natuurlijk, er zijn wel een paar favorieten. Per underdogs. Maar ik denk dat het gewoon echt al hing het van wie goed keert die daar. Ik denk dat er echt wel meerdere het kunnen winnen.
1: Ja, dat hebben jullie onder andere al van harte gefeliciteerd, Annette. En wij zien elkaar sowieso volgende week is nu weer in Zwijnsen.
2: Ja, tot volgende week.
1: Ja, dat wie Annette de Haan natuurlijk, zij is een van de prijswinnaars hier in Burgert. En dan zal ik aarzen eens even zien dat ik nog een van de dames van de tweede prijswinnaars pakken kan. Maar ja, we draaien eerst even een plaatje, kom ik zo bij je bij waarom.
0: Ja, dat is helemaal goed, Henk. En ik heb even een plaatje voor mij staan hier van Sister Sledge uit de jaren 80. Heet eigenlijk All American Girls. Maar aangezien augustus toch vooral de kaatsmaand is voor de Friese vrouwen, maak ik daar gewoon van vanmiddag. All Frisian Girls. Hier is Sister Sledge.

0: De tweede plaats vandaag in Burgwerd was voor het partuur van Jeldo Koopmans, Rex Winia en Iris Veldman. En laatstgenoemde staat nu bij de microfoon van Henk.
1: Ja, als eerste van harte gefeliciteerd, Iris.
2: Dankjewel, Henk. Ja,
1: ja wat een dag voor je.
2: Ja, ik sta in de regenkaatserij, 2x5x5. Staan we eerst wat om te sukkelen eigenlijk. En dan pakken we het toch nog 2 keer goed op. Maar nou waren we wat uitgepoept.
1: Ja, want als de eerste omloop besjust, je bent eigenlijk in een zucht. Skinner of jou eerst een achtersimpedoel van Larissa.
2: Ja.
1: Ik denk, dat wordt hem net.
2: Nee, we hadden kaatsen van 2 meter maar steeds. En volgens mij werd tot 4 nog geen 1 kaats gepakt. Dus toen zei ik ook, nou, we staan hier als 3 aardappels in het veld. En toen zijn we wakker geworden. En toen pakten we eigenlijk alles, dikkere kaatsen. En opslag liep goed. En dan, gingen we stukje bij beetje, kwamen we erbij en er langs in de eerste omloop.
1: Ja, want dat was natuurlijk wel een fantastische prestatie op zich al. Want ja, normaal gesproken zijn ze sterk per toer, sjouwer niks achter. Dan moet echt alles uit de kast halen worden.
2: Ja, ik zei ook al tegen een paar, ik zat al in het zwembad thuis. Ik denk, dit wordt er niet meer. Maar we weten wel, we zitten steeds wel dichtbij. Als je 4-0 achter staat, dan verwachtte ik niet meer van dit gaan we nog even oppakken. En ook nog 5-2 achter zelfs. Maar dat was dan nog gelukt. En dan dacht je, nou trekken we door. Maar dan begonnen we weer als 3 halven. Maar ook dat hebben we weer keurig omgebogen.
1: Ja, want voor de 12e omloop, bedoel van Brit, moest je hem wel in na te volgen.
2: Ja, toen begon ik vooral met allemaal, ik denk dat ik meer buiten had dan erin. De eerste 3 eerste, dan stond ook 3-0 achter. Kwamen we weer bij, liepen hun weer uit. Maar op 5-6 heb ik het nog even goed gemaakt, denk ik.
1: Ja, want dat wie je natuurlijk echt gedurfd opslaan. En die valt voor die in ieder geval goed te plak. Ja. Op die 4 weers gelijk, sorry gelijk. Ja, en dan sta je in die finale voor de eerste keer dit seizoen. Tweede keer, ja. Dit seizoen. Ja, en daar sta je zien hoe de partoe van Annette gaan.
2: Ja, dat klopt. En die waren vandaag even 2 maatjes beter dan ons. Ik denk dat wij ook aardig uitgekaatst waren. Ik kreeg ze niet meer diep. En dan heb je Gerda daar staan. Die veegt ze allemaal in het kratje bier. Dus dat werd hem niet meer. Maar inderdaad, gezien de dag denk ik dat we blij mogen zijn met de tweede.
1: En ben ik hier te krijgen maar net. Deze omlopen ben heel erg belangrijk van Jim als we per tour zijn natuurlijk, hè?
2: Nou, absoluut. Want we kaatsen de laatste maand denk ik maar 1 wedstrijd in het weekend. En als je dan maar 1 omloop kaatst, is niet echt fijn. Dus vorige week hebben we omlopen. Nou weer. Dus dat is wel prettig richting natuurlijk ook de PC om omlopen te maken.
1: Ja, want daar maak je uiteindelijk heen. Ik ken uiteindelijk nog zo volle trainen. Misschien wel voor jou ook in een weekend. Maar ik bedoel, het ritme pak je pas in de wedstrijd, hè?
2: Absoluut, ja. Dat zie je ook wel bij parturen. Dat hadden wij vorig jaar ook. Die dan even op de eerste klas maak je omlopen, kom hier. En dan merk je dat je weer meer ritme hebt. Vertrouwen. Het geeft ook vertrouwen, hè, om op je winnen. Dus dat is fijn.
1: Ja, zeker in het vooruitzicht richting die vrouw. Per se volgende week hebben we dan de generale richting Sainz. Dit biedt natuurlijk een heel soort perspectief voor je.
2: Nou, ik spring niet ineens, hoe zeg je dat? Van de hoogste daken? Nee, dat is niet een goede uitspraak. Maar we doen mee en we kunnen heus. We maken tegen iedereen kans, denk ik. Maar ja, dan moet het alle kanten goed opvallen. We zijn niet een van de favorieten, zeker niet. Maar misschien een oud-outsider.
1: Je bent wel een patoer, dat heb je ook. Je neemt jou nooit op. Jij hem eigenlijk net. Je ging wel gewoon terug.
2: Ja, wij stoppen niet. Nee, wij stoppen niet. En ik denk dat wij goed kunnen kaatsen. Hè? Kaatsen om de kaatsen. Ik denk dat wij daar aardig goed in zijn. En dat we het daar ook voor moeten hebben. En als dat dan even lukt, dan doen we het tegen iedereen mee, denk ik. Maar we gaan het beleven.
1: Ja, in ieder geval de generaal volgende week in sneur nog in Sainz. Voor de eerste keer een compleet nieuwe ervaring worden.
2: Sainz? Nou ja, dat hebben we daar nog niet de generaal gehad. We hebben er wel eens vaker gekaatst. En ik vind dat het is dicht bij huis. Dus leuk veldje vind ik wel. Dus we gaan zien wat de dag dan weer brengt.
1: In ieder geval van harte gefeliciteerd. Maar deze 12 prijs hoort hier in Burgwerd, Iris. En was je om elkaar sowieso volgende week sneu weer in Sainz, hè?
2: Absoluut, dan zijn we er weer. Ja, en bedankt.
1: Ja, dankjewel Iris Veldman. En dankjewel heren dat je Marjotte beide voor mij wien in de studio natuurlijk. En je hebt mij boer ik in ieder geval mijn deel maar afsluiten. En dan gaan wij op waar je nou natuurlijk de keerts afkomende tongensje. Ben ik live bij in Wommels. Dan strijden de laatste van jouw partoeren om een plakje op de Vrijheidspc. En dan ben we natuurlijk volgende week nog sneeuwen. Ben we in Zwaantje, maar die generalen, vooral per se. Dankjewel en tot een volgende keer.
0: Ja, Sietse en ik waren er niet alleen graag voor jou, Henk, maar natuurlijk ook voor de luisteraars en de speelsters. Om alles in de huiskamer te brengen. Jij wel thuis en tot volgende week. Gaan we naar een plaatje. Eén van de laatste van dit uur, denk ik. Want we hebben nog een minuut of 9. En zoveel is dat niet. Maar we gaan op naar de eindstreep om in wielertermen te spreken met dit plaatje van Koens. Never Go Home. Ga ik straks wel doen trouwens.

Kraneker Actueel meldt dat op de Van Haringsmaweg vrijdagochtend een personenauto en een brommer met elkaar in botsing kwamen. Het ongeval gebeurde ongeveer om 7:15 s'avonds in een bocht van de weg. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide voertuigen met elkaar in aanraking. De brommer kwam door de botsing ten val. Een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. De twee personen op de brommer werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De politie heeft beide partijen geholpen bij de verdere afhandeling van het ongeval, maar over de exacte toedracht was op het moment van schrijven van dit bericht nog niets bekend.

0: Afgelopen dinsdag is de selectie van zeerobben van start gegaan met de eerste training ter voorbereiding van het seizoen 26-27. De trainers Fred de Boer en Orne Westra konden meteen al 19 spelers welkom heten. Afgelopen donderdag werd er ook getraind en ook gisteravond was er een training op het programma. De eerste oefenwedstrijd staat voor dinsdagavond 18 augustus om 8 uur op het programma. Dan komt ONS naar het Oostersportpark. De competitie strakjes start op zaterdag 12 september. En daar is die, de eindzoen, dames en heren, van deze ziltemiddag. En als die gaat lopen, dan weet je dat we tegen het einde lopen van deze lange kaatsmiddag. Waarbij we de velden in Harlingen en Burgwerd hebben gevolgd aan de hand van Henk Kempenius. De winnaars zijn bekend, de kransen verdeeld, de muziek is gedraaid. Dus dat betekent dat we langzaam gaan afronden. De aflevering van zaterdag 8 augustus 2026 zit er weer op. Het is bijna 5 uur. De Ziltemiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. En vandaag door Sietse de Boer, Henk Kempenius en mijn naam is Hans Krabbendam. Vanaf 6 uur kun je hier op Zilt weer luisteren naar John Koopmans met Borrel Time, het vrolijkste radioprogramma op je zaterdagavond. En ook morgen is er natuurlijk weer een Ziltemiddag om 1 uur. Dan zitten hier Chris Wiebenga en Alco de Jong, heet hij volgens mij uit mijn hoofd. Kijk even naar Sietse. Denk het wel. Voor dit moment, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mede namens Sietse, graag tot een volgende keer.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Borreltuin met John Koopmans. Lekker man.
1: Dat is lekker.

hebben een hele goede middag. Het is 12 minuten over de klok van 5 uur op deze zaterdag. 8 augustus is het alweer. Ja. En ja, het wordt weer warm, dames en heren. Het zonnetje schijnt hier wel volop in Harlingen. We zitten jou eigenlijk. Vanmiddag lekker in de tuin bezig geweest. En nu weer fris en monter achter de microfoon. Om jou te vervelen tot een uurtje wacht met de leukste muziek. En wat gaan we zo allemaal doen? We gaan even bellen zometeen. Om 6:45 al zometeen. 6:45 bellen met Jan Biggel. Nieuwe single uitgebracht. Vorige week stond hij op de kermis. En zei, kan beter niet voor de telefoon. Was hij even vergeten. Maar ja, maakt niet uit. Hij is getrouwd kort geleden. En hij heeft een toch wel wat een gevoeliger nummer opgebracht. Wat kan het leven toch heerlijk zijn. Ja, zo heet het. Dat bedoel ik. En om ja, een uurtje of 7 gaat de deur hier open, dames en heren. Dus hou het beeld in de gaten. Want er komt ze binnen. Niemand minder dan Tamara Samantha. Heeft een prachtig mooie single uitgebracht. Gaan we zo meteen gewoon draaien. Kan mij het schelen. En die blijft bij ons tot een uurtje wacht. Dus wat een pret weer op deze zaterdag. En fijn dat je erbij bent allemaal. En ik hoorde net dat we ook al op de FM zijn van Omroep Zilt op de 106.2 en de 107.5 in heel Friesland te ontvangen. Maar goed, tot die tijd gaan we genieten van een hele mooie plaat. Momenteel heel erg populair, deze single. Er staat een man met een hele grote bril op. Altijd een goede beurt. En zo'n leuke zwaai heeft hij altijd. Ik heb het over minder dan Rutger van Barneveld. Die zingt over de zwoele zomernachten. Nou, geloof me, die komen er nog.

0: Geniet van de zomer.
1: Geniet van de zomer. Van de zomer.
0: Het mooie weer.
1: En meer.
0: En meer.
1: Bij John Koopmans en muziekopjeradio.nl.

Wesley Broncos. Ik drink rosé. Ja, nou, lekker. Lekker koud rosé'tje met dit weer gaat er zeker in. Glaasje water erbij. Ja, want dat hoort ook eigenlijk zo. Ik heb eens een keer gehad, toen zaten we op het terras. En toen kregen we een fles rosé in zo'n koeler. Je kent het wel. Twee glazen erbij. En een fles water. Dan zei ik tegen die ober van, nou, neem die maar mee. We kwamen er later achter dat dat toch eigenlijk wel beter is om een glaasje water erbij te drinken. Nou ja, in ieder geval. Zouden even stoer doen, maar... Wesley Bronkhorst heeft momenteel ook een nieuwe single uitgebracht. Tutti Colori. Gaan we vandaag natuurlijk ook naar draaien. Je hoort allemaal. Tot een uurtje wacht, ben ik bij je. En dan mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06300 84 651. En dan ga ik ze voor je draaien. We gaan een hele mooie neen draaien. Een Deutsche Schallplatte. De Fettigen. Aus dem Zillertal, zo heet die.

Crisscross Amsterdam, Donnie en André Hazes natuurlijk. Met ik heb de zomer in mijn bol. Ja, nou wat een zomer hebben we, dames en heren. Ja, sommige mensen die vliegen naar, naar het zuiden van Europa, waar het gewoon bloedje heet is. En hier in het Nederlandse, zeg maar, doen we gewoon leuk mee dat de temperaturen zijn van komende week weer ver boven de 30 graden. De derde, volgens mij de tweede of derde nationale hittegolf zit er weer aan te komen. Dus wat dat gaat, zijn we meer dan getrakteerd. Maar oh mensen, wat is het droog. Dus mocht je in de bossen lopen of gewoon op de hei of hier bij mij voor de deur langs, gooi geen peuk in het gras, want het is hartstikke droog. Dus kijk een beetje uit ermee. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Hij kwam in één keer op de lappen met een single van De Engelbewaarder. Daarna nog vele anderen. Maar ik vind dit toch echt wel weer een hele leuke eigenlijk. Marco Schuitmaker. En heet Luzu. Het zal wel iets van de trend zijn voor dat we losgaan of zo. Ik ga hem eens bellen daarover. Goedemiddag. Dit is Borreltuin. Jouw radio.

Ja, denk even de polka op deze zaterdagmiddag. Het is 3 minuten over de klok van 5:30 hier in de studio in Harlingen. En wat ben je aan het doen? Ik ruik hier af en toe door het open raam alweer wat barbecues. Dus het lekkere luchtje dat bereikt dan wel weer mijn neus, zeg maar. Ja, alle dagen barbecue is natuurlijk ook geen optie. Alhoewel, het is natuurlijk wel geregeld leven, om dat zo maar even te zeggen. Een tijdje terug had ik me nog even aan de telefoon. Niemand minder dan Rob Zorgen. Het is een beetje stil rond Rob. Af en toe dan duikt hij nog eens even op Facebook. En dan veroorzaakt hij weer een of andere rel met een zekere honey. Goedemiddag Rob, fijn dat je erbij bent. Ik ga een mooi plaatje draaien van Robbie Zorgen natuurlijk, mijn grote vriend. En we gaan hem binnenkort even bellen. Heb jij het ook zo bloedje heet? Hij wel in ieder geval. 06300 84 65-1 voor een verzoekje. Werd afgestemd op Omroep Zilt en vele andere zenders. Programma Voorgeldijn. Jawel.

het leukste meisje uit Volendam, zeg ik altijd. Niemand minder dan Monique Smit. En ze wil nog lang niet naar huis. Nee, wij ook niet. Lieve schat, nooit. 20 minuten voor de klok van 6 uur. Muziek op je radio. In samenwerking met heel veel zenders. Waaronder Omroep Zeeland natuurlijk. We gaan Bryan Adams draaien. Je krijgt Summer of 69.

0: Nou, nou.
1: Wat een zootje weer. Johnny.
2: Oké, jij bent weer lekker bezig.
3: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
4: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
3: Toch is er nog meer.
4: Toch is

0: wat bloeit er tegenwoordig niet? Vooral heel veel onkruid.
1: Met dit weer natuurlijk, want ja, eergisteren nogal wat regen gehad hier in het noorden tenminste. En dan ja, laten we weer een vrachtje zon eroverheen en dan giert het tussen de tegels door. Vanmorgen, of tenminste begin van de middag, nog even bezig geweest. En het is allemaal weer netjes om de deur, want ja, we verwachten hoog bezoek. Straks op een uurtje verzuiveren, dan komt ze binnen. Niemand minder dan Tamara Samantha. En ze gaat het even hebben over een nieuwe single natuurlijk. En over een leuke zangeres gesproken. Ik kreeg een, ja, toch wel een iets wat gefrustreerd appje van een andere zangeres. Van, ja, waarom ben ik dan nooit uitgenodigd in jouw studio? Ik maak ook single op single. En je hebt mij dan nooit uitgenodigd. Tja, daar kan ik dan wel op antwoorden, maar ja. Weet je wat, we gaan je gewoon draaien. Zullen we dat doen? Ik heb het natuurlijk over de kleine dreumers uit Duitsland gedaan. Ik heb al laten vertellen dat ze in een lucifersdoosje slaapt. Nee, wat een flauw grapje. Ik heb het natuurlijk over Marloes Oosting. Zit een nieuwe single aan te komen, dus who knows? Duitsheid binnenkort ook nog een keer op hier in de studio. Alhoewel ik deze ook erg leuk vind, komt er een country nummer uit van haar. Ja, melodie kwam er wel wat bekend voor, maar als ik weet...

wel de lekkerste zomerhits, jongens, op dit radiostation. Dit was BZN natuurlijk met The Summertime. Ja, daar kun je wel van spreken natuurlijk. Een tijdje terug had ik Jan Tuijf nog aan de telefoon, de bassist van... BZN natuurlijk. En ja, die zei toch, toen ze op een gegeven moment dat ene nummer nog opnamen, Thanks, dat iedereen gewoon automatisch in de studio ging staan. Gewoon op zijn eigen plek waar ze altijd stonden. Ja, dat is toch wel heel apart. Kunnen we straks trouwens dan wel even draaien. Thanks. Ja, leuk. Leuk idee. Geef jij eens een leuk idee op 06-300-84-65-1. Dan draai ik hem zeker even voor je. Zoals deze. Speciaal voor Robert en Florence natuurlijk. Lola, zwarte Lola. Ricky Valking. Lola. Zwarte Lola.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Hier is het taljet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandagen.
3: Ja wist, al je komen op sneu 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jouw je hem gauw op.

0: richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, waaronder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12, die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Chisse Steenstra het zou zeggen:
3: Para Lenk & Co, Gianna Cinico.

0: welkom in de tweede uur van het programma Borreltijd natuurlijk op jouw radio op deze zaterdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ga je eten? Eerst even hier heel goed naar luisteren. Hoor, goede raad van een DJ.
1: Neem nooit je hondje mee.
0: Nooit doen.
1: Naar de Chinees.
0: Nee.
1: Of het een herder is, een bokser of...
0: Maakt geen reet uit.

je weet het nooit natuurlijk. Alhoewel ik van de week heerlijk Chinees gegeten heb. Ja, Chinees. Geen Chinees natuurlijk. Van de Chinees. Dat dan. Zoals ik al zei, goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Tweede uur van het programma Borreltime natuurlijk op je radio. Bij Omroep Zeel natuurlijk. Op de 106.2, 107.5. En natuurlijk op de website. En natuurlijk op je website waar je nu naar luistert van www.muziekopjeradio.nl of hollandfm.eu of radio599.nl of defrieskepiraten.com. En nog heel veel andere stations die ik allemaal niet ga noemen. Ook een hele goede avond, Pa en Geri daar in Kolm. Fijn dat jullie ook ingeschakeld zijn en fijn meeluisteren. Ik denk dat jullie lekker in de tuin zitten bij de pruimenboom. En ik weet dat je dit een heel mooi liedje vindt, Pop. Speciaal voor jou. Rozen voor jou.

dat laatste stukje. Dat ze dan even met z'n tweeën zo even door de hoeven gaan, zeggen we altijd. Dat laatste stukje die uithaal, om het zo maar even te zeggen. Arne Jansen en Nelleke waren dat natuurlijk. Nelleke was ook een van de leadzangeressen natuurlijk van George Baker Selectie. Blue Hawaii Bay. Ja, zo heet die. Even kijken, om een uurtje of zeven, dan gaat de deur hier open, dames en heren. Kijk goed straks op de camera, tenminste op het scherm van waar je naar zit te kijken. Want dan komt ze binnen, niemand minder dan Tamara. Samantha, en die gaat het dan even hebben over haar nieuwste single natuurlijk. Summer Heat, ga ik zo meteen draaien. Kan me niks schelen, ik wacht niet op haar. Ik kan gewoon niet wachten, want ik wil hem gewoon horen. Het is gewoon vuurwerk, prachtig mooie single. En er wordt wat te weinig aandacht aan besteed. Maar, dames en heren, ik heb hier en daar eens even een visje uitgegooid met haar single. En ze heeft nu al meer dan 500.000 streams op Spotify. Ik wil het niet zelf op mijn schouders kloppen natuurlijk, maar toch een beetje meegewerkt natuurlijk. Ook zangeres die we hier vaak in de show hebben is natuurlijk Senna. Ze heeft een hele leuke single uitgebracht samen met Sven Versteeg. We zijn even het over vuurwerk. Ja, dat is iets wat eind dit jaar niet meer toegestaan.

0: Een drankje.
1: Een hapje.
0: De zon. En goed gezelschap.
1: Dit is het geluid van jouw zomer. Het geluid van John Koopmans. En muziek op je radio.nl.

lekkere worst van de HEMA. Dat waren de kleinkinderen, ja. En de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat het een persiflage is op kleine kokette Katinka. Jawel, niet vreemd dat ik dat niet helemaal uit mijn mond kan krijgen natuurlijk. Want dat was ook een liedje wat al ver voor mijn tijd was natuurlijk. Ik had het er net over dat een uurtje of zeven hier naast mij Tamara Samantha plaats gaat nemen. En daar gaan we het even over hebben natuurlijk over haar nieuwste single. Maar ook even over een paar plaatjes uit het verleden die ze al uitgebracht heeft. Want ze trad hier ook altijd op samen in het duo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil eerst toch, leek even graag dat singeltje van de draai, die nieuwste.

0: Summer Heat. Tot de ware Samantha. Zometeen hier te bewonderen naast mij. Aan de desk in de studio. Jawel.
1: Het wakker brak, maar nu ben ik.
0: Dit zijn Busy en Ys Berendsen.

Ja, goeiedag hem. Spreek hem met broer Harm, hè. Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: Marianne Weber.
1: De moeder van de vaderlandse muziek natuurlijk. Als de rozen weer in bloei staan. Al deze zaterdagavond. Het is 3 minuten over de klok van 6:30. Muziek op je radio. En heel veel andere zenders met het programma Borreltime. Tot een uurtje of 8 ben ik bij je. Ik kreeg vorige week binnen. Onderwijl waren zij in Canada volgens mij. Samen met Ronnie Tauber en zijn man. Ik heb het natuurlijk over Belinda en Patrick. En Belinda heeft een nieuwe single uitgebracht. Belinda Canaar heb ik het natuurlijk over. Hele mooie single. Het is mijn leven. Ook echt zo'n liedje wat bij haar past. Het is echt zo'n diva. Ik ga er volgende week naar. Volgende week ben ik er trouwens niet, dames en heren. Maar de week daarna ga ik het proberen even in de show te krijgen. En dan gaan we het even over haar nieuwe single hebben. Zo heet hij. Het is mijn leven. Dit is Belinda Canaar. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat even aanvragen. Op 06300 84 65 1. En ik draai ze allemaal alleen voor jou.

deze lekker of niet? Belinda Kanaar met de nieuwste. Het is mijn leven. Ja, zo is dat maar net. Het is 6 minuten over de klok van 6:30. Fijn dat je erbij bent. Deze zaterdagavond, warme zaterdagavond. Heb je de barbecue al aan? We gaan een hele mooie een draaien.

Justin de Wild. Cheerio. Ja, prachtig. Ik vind het een geweldig nummer van die man. En trouwens, die andere die DJ Larita maakt samen met die andere DJ. Dat is trouwens ook een geweldig mooie ding. Ga ik straks ook even voor je draaien natuurlijk. Joh, wat zie je de leukste, de lekkerste en de heetste hits op deze zaterdag. Ja, vol verwachting klopt ons hart. Zou ze al in de auto zitten? Tamara. Samantha. Klinkt dat mooi? Tamara, Samantha. Is net zo'n ik weet niet, hele deftige naam eigenlijk. Nou, in ieder geval. Am I wasting my time on you? I don't know. Even een stukje boogie-woogie. Pak de buurvrouw. Hij dan.

Ja, lekker zo'n dikke vette polka op deze zaterdagavond. 06-300-84-65-1 voor als je eventueel een verzoekje wil horen of een andere mededeling hebt. Van dat de worstjes staan aan te branden bij de buurman. Die even bij de buurvrouw naar binnen gelopen is bijvoorbeeld. Dat kan, hè? Dan kun je dat even over de radio onderzoeken. Dan ben ik natuurlijk altijd bereid om je daar even bij te helpen. Ja, een man met een heel corpulent lichaam. Met een prachtig mooie donkerbruine stem. Hij heet Django. Van achter hem Wagner. En de nieuwste heet Bachata. Bailando. MUZIEK

Volendamse formatie, de Cats waren dat natuurlijk met One Way Wind. Een lekkere palingsound op deze zaterdag. Weet je trouwens hoe de palingsound ontstaan is? Misschien heb ik het al eerder verteld. De palingsound is ontstaan in de tijd dat Radio Noordzee nog op zee lag. En dat Joost en Draaier, of tenminste Joost en Draaier was natuurlijk de baas. En dat de plugger van de Cats dan bij Joost en Draaier kwam. Zei van, joh, luister, Joost, als jij dat liedje nou even draait van die man uit Volendam, krijg jij van mij een pontje baling. En zo is het ontstaan, de palingsound. Ja, die Volendammers die roepen allemaal, wij hebben de palingsound. Nee, dat was alleen met de Cats. Dit zijn Donnie en Robert van Hemert. En Visserman's Friend.

0: Britse Bermuda's. Tiny Tanga's. Een zwoel zwembad en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek.
0: Wow. De zomer lacht je toe.
2: Bij John Koopmans en muziekopjeradio.nl.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam op 1 kilometer van de Bulgaarse.

0: Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer. Met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Fly a Hitty. Summer is Magic. 06-300-84-65-1. Mocht je een vraagje aan haar hebben, kun je dat natuurlijk ook via dat nummer doen.

11 minuten over de klok van 7 uur. Muziek op je radio, in omwerking, in samenwerking met Omroep Zilt. Ja, ik moest even snel. Want ze staat voor de deur, dames en heren. Niemand minder dan Tamara. Omroep Zilt. Is Jelko Holtken, zo heet hij.

Jawel, Jorieke Sterken was dat. Dat maakt me gek. Nou ja, als je haar ziet, dan word je eigenlijk wel gek. En de oplettende kijker, die af en toe even op zijn computer kijkt. Nou, ons programma, die ziet daar al zitten. Ze zit naast me, dames en heren. Kijk, zo'n mooie dame dat er naast me zit. Hoho! Ja, dat is het voordeel van radio-dj. Dat je af en toe nog eens leuke mensen op visite krijgt. En we hebben het al even over gehad. Ook de groeten aan je moeder. Toch? Ja, leuk. Geweldig. We gaan even een draaien.

Quarantaine Boys, zo heette ze. De Quarantaine Boys en dat was de voortak Feest Medley. Ja, volgens mij mijn koptelefoon verkeerd hem op. Klinkt wat vreemd. Nou ja, in ieder geval. Het is 7 minuten voor de klok van 7:30. Je bent eigenlijk gewend dat ik zo meteen met Johan Flemmings ga bellen. Ga ik zo meteen natuurlijk ook doen. Maar intussen tijd gaan we even een klein interview houden natuurlijk met niemand minder dan Tamara. Samantha, die naast mij had plaatsgenomen. Die is even naar beneden gelopen, want die was wat vergeten. Maar we gaan tot die tijd nog even een hele mooie neer draaien van André Hazes. En hij zingt over de zomer. Ja, als je zo uit het raam kijkt. Goh, jongens, wat geweldig, dit weer. En ook heel vaak in het weekend. Mocht je vragen hebben aan Tamara, laat het gerust weten op 06300 84 65 1.

0: kon die mannen uithalen.
1: Jazeker, dat was natuurlijk niemand minder dan André Hazes. Met Zomer, ja. En Zomer is het zeker. Zeker hier in de studio op het moment, want ze zit naast me, dames en heren. Tamara, Samantha, ik zeg een hele goede avond.
2: Ja, een hele goede avond, John.
1: Goedenavond, hoe is het met je?
2: Ja, wel goed eigenlijk.
1: Hoezo?
2: Zomer niet, hè?
1: Ja, zomer niet. Ja, nou ja, weet je, ik heb de verwarming even aangezet. Want ik denk jou een beetje in de zomersfeer te komen hier. En,
2: nou, dat de zomerse sfeer zit hier absoluut er goed in. Dat ja, klopt, hè? Ja. Zeker ja. Weten.
1: Nou ja, goed, ik bedoel, het liedje. Ik heb hem al gedraaid trouwens. Mocht dat wel eigenlijk?
2: Ja, tuurlijk mag dat.
1: Oké.
2: Okay. Jij wel.
1: Graag zeker. Ja. Hey, vertel eens even wat over jezelf.
2: Ja, wat wil je weten? Een rondje voorstellen.
1: Ik wil alles van je weten.
2: Nou ja, ik ben natuurlijk Tamara Samantha. En ik ben 39 jaar, ik kom uit Leeuwarden. En ik heb 3 kindjes. Mijn zoontje is bijna 8. Mijn dochtertje van 6. En mijn jongste is net 3. Gisteren 3 geworden.
1: Ja, nog van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja.
2: En in het dagelijks leven ben ik ondernemer. En mijn hobby is natuurlijk een beetje muziek. En
1: dat een beetje.
2: Een beetje veel. Maar
1: nou, volgens mij draai jij al heel wat jaartjes mee. Want er was eerst ook een duo, Ray en Tamara.
2: Klopt, ja. Ja, dat is, dan voel ik me altijd heel oud. Als ik gewoon begin te praten.
1: Ja, nou ja, weet je. Ga er maar vanuit dat ik niet eens wist dat het duo bestond. Dus, ja. Niet slaan. Nee, okay. maar dat kun je nagaan. Ik bedoel, dat is oud, kom op 39. Dat, nee joh, van best.
2: Ja, maar dan besef je ineens zo'n moment van, de tijd gaat ineens heel hard, hé.
1: Dat is waar.
2: Dus
1: dat is waar.
2: Zo lang weer onderweg bent, ja.
1: Ja, nou ja, wat is een week tegenwoordig?
2: Ja, niks meer.
1: Precies.
2: 2 keer knippen en dan is het weg. Dus,
1: maar in die tijd, toen hadden jullie ook natuurlijk al wat hits op papier neergezet. En zeker in de piratenscene waren jullie wel heel bekend.
2: Ja, dat was echt de piratenscene, ja, klopt. Ja, Kleine Meid hebben toegemaakt. En Roos uit Athene. Ieder uur. Ja, we hebben meer liedjes gemaakt op toen. Ja. Maar dat was echt een leuke tijd. Maar toen had je nog niet zoals nu videoclips en Spotify. Dat was er allemaal nog niet.
1: Nee, dat was het niet inderdaad.
2: Je ging echt nog met je plaatje in de zender toe.
1: Ja, want dan stond er zo'n hele grote antenne achter huis.
2: Ja.
1: En dan werd
2: dat
1: dan
2: ik ook.
1: Ja, dames en heren, ze stonden gewoon met de verkeerde mensen voor de deur. Toen dachten we, daar staat een hele grote antenne. Nee. Daar is het. Daar moet je heen.
2: Nee. Klopt.
1: Griep daar, daar woont hij. Nee, maar ja. Maar nee, er zijn meer mensen die vergissing maken. Het is geen fout. Nee, absoluut niet.
2: Waarom klopt?
1: Ja, ik wou het niet zeggen.
2: Oké. Okay.
1: Maar in ieder geval, in die tijd, toen was dat zo. Dan had je een geheime zender natuurlijk. En dat mocht niemand weten, want dat was geheim.
2: Dat klopt, ja. Dat was ook een leuke tijd hoor.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: En dan kwam je ook nog eens ergens terecht, weet je. De gekste soldjes.
1: Ja, in Veenhuizen, achter een deur.
2: Ja, echt leuk gewoon hoor.
1: Ja.
2: Ik vond het wel wat hebben eigenlijk.
1: Ja, je kwam wel eens ergens.
2: Het was spannend.
1: Ja, dat zeg ik net. Je kwam wel eens ergens terecht.
2: Ja,
1: in een veenhuis, achter een deur. Maar in ieder geval. Ja, want de man die achter mij staat, je ziet hem nou niet. Maar die zat vroeger ook op de 3 meter.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ja. En en ik ook. Dus wat dat gaat, dat mag niemand weten, het schijn. Het is allemaal verjaardje, dat geeft niet. Hey, en,
2: ik hou mijn mond.
1: Ja, nee, dat is heel graag. Hey, toen kwamen de radiostations en toen dook jij op een gegeven moment bij radio... Weet je dat ding ook alweer? Holland FM.
2: lang geleden. Ja, Holland FM, ja, klopt.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wel een beetje waar het begon, ja.
1: Ja.
2: Ja, we werden eerst in mijn tijd met Duo dan werden we eigenlijk geboycott. Een beetje door Holland FM. En wilden ze ons eigenlijk niet draaien.
1: Okay.
2: Dus op een gegeven moment kwamen ze met het singeltje Mijn Kleine Meid. En die werd zo vaak aangevraagd. De Leeuwarden Piraten trouwens altijd wel.
1: Ja.
2: Die werd zo vaak gedraaid en aangevraagd. Op een gegeven moment toen kwam Eddie Harms aan ons toe. Die had toen Big Records.
1: Ja.
2: En ook Holland FM.
1: En Holland FM, ja.
2: Ik kan het even niet benoemen. Maar
1: nee, nou ja, maakt niet uit.
2: Maar in elk geval, ja, toen kregen we dus ons eerste contract. En toen kwam Kleine Meid officieel uit. En, ja, toen waren we op de radio.
1: Ja, nou ja, ik denk dat Eddie op een gegeven moment gedacht heeft... Hey, die meid of die man en die meid, die moeten gewoon een contract hebben.
2: Ja.
1: Want dan kan ik hem zelf promoten op mijn eigen zender.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja, dat deed Joost de Draai vroeger ook bij Radio Veronica.
2: Ja, dat zal wel, ja.
1: En die andere mannen hadden allemaal een eigen... Rob Oud had ook een eigen platenleven.
2: Maar goed, als artiest ben je blij dat je toch op de radio komt. Weet je?
1: Tuurlijk.
2: Ja, het ging gewoon zo, ja.
1: Ja, je weet wat het kost, hè?
2: Ja, vertel.
1: Nou, nee, maar er zijn zenders die vragen grof geld om een studio
2: ja,
1: op te nemen.
2: Ja, dat is wel echt heel jammer.
1: Ja.
2: Ik vind dat echt jammer, oprecht.
1: Ja, nou ja, weet je, nou ja, goed, de kachel moet branden, denken ze dan. Maar ja, goed.
2: Dat begrijp ik ook, maar dat heeft meer met het systeem te maken dan.
1: Vind ik ook.
2: Dan met, je moet het niet van artiesten hebben,
1: want ondernemers. Het
2: dat ondernemerschap. Systeem afvechten.
1: Ja. Ondernemerschap,
2: precies
1: absoluut.
2: Dat, ja.
1: Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken, want dan word ik daar weer op afgerekend.
2: Ja, maar dat wisten we niet daarover.
1: Hey, zullen we die eens even draaien van jullie? Lieve kleine meid.
2: Dat is antiek, hè?
1: Ja, ik moest echt even lezen. Ja,
2: ik heb hem ooit zelf geschreven, trouwens.
1: Heb je zelf geschreven?
2: Ja, ik was toen 15 of zo, denk ik. Dat we maakten, 15, 16.
1: Ja?
2: Ja, hij is zelf geschreven.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, we gaan hem draaien. Goed, lieve kleine meid.
2: Ja.

0: Ja, dat was hem. Prachtig mooi. Wat een leuke single eigenlijk, Tamara.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, lekker terug in de tijd en met een hele jonge stem nog.
1: Ja, het is echt jeugdsentiment ook wel een beetje voor mij. Want het was 15, 16, denk ik, ja. 16.
0: Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden dan, toch?
1: Nou, ik ben nou 39, dus...
0: Dat moet je niet iedere keer noemen, joh. Dat het heeft helemaal geen nut.
1: Ik ben haast antiek.
0: Nou, dat zou ik eigenlijk al... Nou ja, goed. Dit gaat gewoon helemaal nergens over.
1: Ik ben bij de 40, hallo.
0: Ja.
1: Oh, dat is toch oud?
0: Nee joh, gek. Tuurlijk niet. Toen heb je dat heb je met, samen met Ray opgenomen. En toen ging je op een gegeven moment ging je solo.
1: Ja, klopt. Ja, toen was ik helemaal in mijn eentje. Zielig, hè?
0: Ja.
1: Ja, toen kwam de wereld wachten bij.
0: Ja, weet je wat het is, lief? Ik kan niet zingen. Anders zou ik zeggen, dan hadden wij gewoon...
1: Ja, dat wie weet.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ben 2 keer gevraagd trouwens al om een single te gaan
1: geven.
0: Ja, door Johan Flemings.
1: Oh, wat leuk.
0: Dan komt hij op de cd alle 200 slecht.
1: Okay. Ja,
0: dat zei hij zelf. Oh, we moeten hem zo meteen bellen. We gaan hem hierna gaan van bellen. En nee, zonder gekheid. Er is een Groninger zanger, misschien ken je hem. René Beverwijk, ken je hem?
1: De naam zegt me wel iets, ja.
0: Singer, songwriter uit Groningen, maakt hele leuke liedjes. Heeft ook gezegd, misschien moeten wij binnenkort eens wat opgaan samen. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik heb gezegd, ga ik over nadenken. Leuk. Nee, gaan we niet doen.
1: Nou, wat jammer.
0: Nou, dan gaan wij wat
1: zeg
0: op.
1: Zeg nooit.
0: Nou, nee, maar ik vind het met een vrouw vind ik dat toch leuker.
1: Waarom?
0: Dat met stemmen, dat komt gewoon beter overeen.
1: Ja, wie weet, hè? We kunnen altijd kijken.
0: Ja, precies. Kijken, het ligt aan. Even kijken.
1: Ik zeg nooit dus.
0: Nee. Goed. Toen ben je dus alleen verder gegaan en toen kwam Was jij maar niet gegaan.
1: Ja, klopt. Nee, Was jij maar niet gegaan is eigenlijk een heel oud liedje van mij. Die is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen.
0: Toen was je 12.
1: Nee, die... Dat is wel heel zielig, heb je 12, dan was jij maar niet gegaan.
0: Niet slaan. Ze slapen constant.
1: Nee. Oh, nee, knijp alleen. Nee. Nee. Maar nee, Was jij maar niet gegaan is eigenlijk, heb ik nooit wat mee gedaan.
0: Nee, dat was jammer, want jij stuurde dat ding van de week en toen dacht ik... Oh, dit is ook een mooi liedje.
1: Ja, De Wereld Wachtte Mij had toen de voorkeur. Want ze zeiden toen dat hij commercieel sterker was.
0: Ja.
1: Dus is hij eigenlijk op de plank blijven liggen.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje
0: zo... En wachtte De Wereld ook op je toe?
1: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het was wel heel leuk. Maar Te Sterker heb ik toen die single gemaakt.
0: Oh, dat is niet de eerste de beste.
1: Dat was wel heel leuk. Nee, dat was ook een hele leuke ervaring. Was jij maar niet gegaan, was wat minder. Want toen kreeg je een beetje op mijn kop. En toen zei Maarten van ja, dit klinkt helemaal nergens daar. En nou, weet je, Tamara, we houden mee op, zei hij. Hij zegt, hij had ook kaarsjes aangedaan en zo. Dus hij alles geprobeerd om mij maar een beetje, hè, op mijn gemak. Nou, het wou gewoon niet. Hij zegt, we lopen naar buiten. Hij zegt,
0: stop even. Kaarsjes aangedaan?
1: Ja, om een beetje in de sfeer te komen. Maar
0: nou, Martin?
1: Ja, okay. Dan?
0: Nee, niks.
1: Was dat raar?
0: Nee.
1: Maar ja, omdat ik daar moest opnemen.
0: Oh, zo.
1: Maar niet voor mij. Nee, niet zo. Nee, voor de opname. Maar ja, dat wou dus niet. Dus hij liep eruit. Hij zegt, nou, ik laat hem wel lopen. We zien het wel.
0: Ja.
1: Nou, ik had echt zoiets van shit. Dus ik ging daar door de grond heen.
0: Gaat het niet worden?
1: Nou, ik probeer het nog een keer. Nou, zegt hij eindelijk. Er staat er eindelijk op. Omdat ik zo verrot voelde, stond hij er eigenlijk goed op.
0: Ja, nou, ja, precies. Ja, maar hij kan enorm... op een goede, positief manipuleren.
1: Ja, klopt.
0: Absoluut.
1: Ja, klopt.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ik ben een paar keer bij me geweest en het klopt inderdaad.
1: Ja,
0: het helpt wel. Ben ik helemaal met je eens.
1: Alles heeft een reden. Ja, daar leer je ook weer van. Dus ook weer, weet je, studio zingen is ook weer iets anders eigenlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Het zijn verschillende dingen. Ja, dus
0: Oké. Zullen we die gaan draaien dan?
1: Ik vind het goed, ja.
0: Was jij maar niet gegaan, gaan we dan draaien.
1: Is goed.
0: Want die andere is heel lang geleden. Was je 12? Dat gaan we niet doen.

0: uit. En Lange Frans zijn we het. Hey Fransie, Tour de France. En aan de muziek te horen, dames en heren, dan hebben we hem aan de telefoon. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Johan Flemings, ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Oh, wat is er weer een mooie dag, hè? Wat is er weer veel gebeurd. En ik mocht vandaag weer presenteren. Ik had de fiets om hem mogen presenteren in een mooie Zeewolde. Een zonnetje op mijn bolletje. Samen met Henk Krol en Vera Bergkamp. En zij zaten in de jury. En ik zat met Henk te kletsen allemaal. Ja. Maar ze hadden over Henk, hebben ze een liedje gemaakt. En Henk die vroeg mij, ja, wat vind je ervan? En het was gemaakt door de... Heb jij er ooit van gehoord van de band De Oude Viespeuk?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dan ga
1: je misschien nog... Nee, ik had hem ook nog niet eerder gehoord. Maar ik hoorde het liedje. Het ging over Henk Krol, het liedje. Hij zegt, wat vind jij dan nou van zo'n liedje? En toen het liedje het horen. En de tekst van het liedje is penis die alleen is. Dus ik vond het wel een zeer bijzondere tekst. En als je het liedje hoort... Ja, dat schiet je wel in een deuk, moet ik zeggen.
0: Ja, nou inderdaad, je had het vanmiddag even naar mij toegestuurd. En toen dacht ik van, ja, zou ik het doen of zou ik het niet doen? Nou, ik denk als ik het doe, dan knallen ze me van de zender af. Want dan kan ik het vergeten, kom ik er nooit weer op.
1: Nee, maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Voor de mensen die het dan willen horen, ze kunnen het op YouTube zien. Dus vandaar, dan kunnen ze het clipje er ook bij zien.
0: Ja, dan zouden we zonder YouTube zijn.
1: Ja, daarom. Dus dan missen we niet alles. Ja, en Johan Derksen, die is trouwens ook een beetje woest op Dennis Schouten en Jan Roos. Want ik ga het shownieuws toch even vlot erin gooien, hoor. Want Wilfried Genee zou volgens Dennis Schouten en Jan Roos vaak vreemd gaan. En hij zou dan ook een ladyshave achter een auto liggen om alle dames die dan... Dus nog een pruikje hebben om die eraf te halen. Laat ik het subtiel even zeggen. Ja. Ik weet niet hoe ik het anders subtiel moet zeggen.
0: Nou nee,
1: ja.
0: Ik heb eens een keer een t-shirt gehad, Johan. En daar stond op, ben je baal of... Nee, ben je kaal of heb je een baal?
1: Oké. Okay. Oh ja. Ja, dus...
0: Okay. Nou, dat ging dan meer over mijn haar eracht boven, zeg maar. Op mijn hoofd.
1: Oh, ja, precies. Ja.
0: Je weet, ik ben een hele nette meneer.
1: Absoluut. Ja. Als er iemand netjes is, en vooral op de radio, dan ben jij het altijd wel. Geen klachten.
0: Absoluut.
1: Dus, nee, dan zullen ze je zeker nooit van de radio gooien. Nee, absoluut niet.
0: Nee, absoluut niet.
1: Ja, we hadden trouwens van de week ook wel heel triest nieuws. Want ik moet zeggen, ik was altijd wel heel erg fan van haar, van Johnny Kaagman.
0: Ja.
1: En dat was ook echt gewoon een band dat je denkt van, wauw. Maar toen ze in... dat was de Idols wat ze eigenlijk toen in de jury zat. Toen keek ze altijd zo streng. Ja. Maar dat bleek ook gewoon... En dat ze achterreden later heeft nog een interview gegeven. Ze wilde het natuurlijk ook op dat moment niet direct vertellen allemaal. Maar dat bleek door de ziekte te komen. Dus mensen die zeggen allemaal... Oh, ze heeft botox. Heel de hoofd zit vol botox. En botox hier, botox daar. Maar het was helemaal geen botox. Nee. Het bleek de ziekte te zijn. Daar, alle spieren gingen dan vastzitten in haar gezicht.
0: Ja.
1: Ja, dan krijg je zo'n uitdrukking dat je eigenlijk niet blij bent. Maar daar kon ze helemaal niks aan doen. Ja,
0: en Peter Faber gisteren.
1: Ja, Peter Faber ook. 82.
0: Ja.
1: Ik heb een paar jaar geleden heb ik ook met hem bij een theatershow gezeten. En heb ik nog een heel gesprek met hem gehad. En, ja, dat is toch... Ik moet zeggen, was wel een goede acteur.
0: Absoluut.
1: Want Schatjes deed hij toen ook, hè?
0: Ja, ja, weer een van het oude genre wat gegaan is, Johan.
1: Ja, erg. Precies. Ja, en Jan Smit, die heeft nu zijn 30-jarig jubileum. Dus hij begon eigenlijk met zijn 10 al.
0: Ja.
1: Met liedjes. En nu 30 jaar later. En ik moet zeggen, hij doet het nog steeds fantastisch.
0: Ja, want hij zong altijd over zijn oma.
1: Ja, dat klopt trouwens, ja.
0: Ja.
1: Je hebt, want Heintje was mama en Jan Smit was oma.
0: Oma.
1: Ja.
0: En alles was weg,
1: oma.
0: Alles was weg.
1: Alles is weg.
0: Alles is weg.
1: De theedoeken, de vaatdoekjes.
0: Ja, de gastendoekjes, het toilet, papier, alles was weg. Ja. Vreselijk was dat toen.
1: Ja.
0: Ja. Dus,
1: soms heb je van die dingen.
0: Ja, theedoekjes.
1: Wat ik trouwens wel mooi vind, Davina Michel, die gaat het Wilhelmus zingen. Tijdens de laatste race op Zandvoort.
0: Prachtig mooi. Volgens mij deed ze dat bij de eerste Grand Prix trouwens ook. Toen in Zandvoort, toch? Ja, of niet?
1: Dat klopt. Ze heeft al vaker gedaan. Maar nu doet ze ook bij de afsluiting. Bij de allerlaatste race wordt Wilhelmus gezongen door Davina Michel.
0: Nou.
1: En ik moet zeggen, dan staat er ook echt iets.
0: Ja, dan staat er zeker wat. Absoluut. Nou, wij nog, Johan. Nou, wij nog.
1: Ja, nog weinig, want ja, ik kan je zeggen, binnenkort een feestje. Want over 3 jaar ga ik mijn 60-jarig muziekjubileum vieren.
0: Kijk.
1: Want toen ik 10 jaar had, ging mijn eerste optreden doen met John Moothouse. Ja, met John Moothouse, je kunt het nog op YouTube zien. Ja. Met John Moothouse, met die trekzak.
0: Ja, met zo'n
1: accordeon heb ik mee opgetreden als kinderkoor. Dat was mijn eerste muzikale optreden in Hilversum bij de Tros. En je kunt het nog zien,
0: ja.
1: Tivoli-koor. Doet ze maar in, dan zie je me zingen.
0: Maar ja. staat hij dan toevallig ook op die cd met alle 200 slecht, of niet?
1: Nee, die zit er niet bij. Want toen was ik nog een kind.
0: Oh ja,
1: en we zongen allerlei liedjes van de Lorelei. En het is zo fijn om in de Efteling te zijn en allemaal dingen. Maar hij zat wel. Meestal zat hij trouwens wel, hè, met zijn accordeon.
0: Ja.
1: Dus, maar soms stond hij ook nog. Dus,
0: oké,
1: vandaar.
0: Met ja. accordeon. Ja, nee, precies. Dat, ja. we daar wel even, dat we het daar wel over hebben natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Hey Johan, volgende week ben ik het niet. Want dan ben ik elders nodig. En de week daarna dan ben ik weer op volle kracht terug op de radio. Dus dan spreken we elkaar dan weer.
1: Ik ga je snel weer horen.
0: Oké, ik ga een heel mooi plaatje voor je draaien.
1: Aan welke mag het zijn?
0: Weekend van Earth and Fire.
1: Oh, die is mooi.
0: Gaan we doen. Hey, ik spreek je.
1: Tot volgende week.
0: Twee weken. Hoi. Ja, hoi.
1: Ja.

0: en ja, we moeten hem even inkorten, dames en heren. Want anders dan, ja, dan komen we niet helemaal uit met het programma natuurlijk. En dan moet ik even een muziekje eronder zetten, zo. Ja, want naast mij zit Tamara Samantha natuurlijk. En die heeft een hele mooie nieuwe zomerse hit uitgebracht. En ja, daar ben ik volop mee bezig om dat ding eigenlijk een beetje te promoten. Hè, eigenlijk.
1: Ja, super.
0: Want dat heeft wel geholpen het afgelopen.
1: Dat heeft zeker geholpen, ja, zeker.
0: Want hoeveel streams, of hoeveel, hoe noemen ze dat eigenlijk? Likes? Nee, hoe noemen ze dat?
1: Streams?
0: Op Spotify streams?
1: Ja, mijn artiesten profiel kon ik zien dat hij daar op 12.000 staat.
0: 12.000?
1: Ja. Streams, ja.
0: Goed, hè?
1: Ja, best wel, denk ik.
0: Ja,
1: ik weet het eigenlijk niet, maar ja, het is
0: oh, ja.
1: Voor iemand die weer net, ja,
0: precies, mag niet klagen. Precies, zo lang is hij nog niet uit. Dus,
1: nee, klopt. Dat daarom is zo, ja. Dat is super.
0: Ja, nee, want daarom zei ik ook, van we korten even natuurlijk Earth of Fire in, want ik wil hem nog wel even on-air hebben natuurlijk.
1: Ja, superleuk, ja.
0: Hey, en luisteraars, mochten jullie denken van, ja, god, het is 8:00 bijna, hij gaat ermee stoppen. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon nog een uurtje door met een afterparty. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En schakel zo meteen anders over gewoon naar www.muziekopjeradio.nl. Daarover later meer. We gaan hem eerst draaien. Summer Heat. Toch? Of
1: yes,
0: je nog wat kwijt?
1: Heat. Nee, ik vind het prima. Heel goed.
0: Ik vind dit zo leuk. Dit heb jij geschreven, dit stukje, toch?
1: Nee, dat

Zomerse klachten. Klachten, klanken. Dat bedoel ik. Tamara Samantha, jongens. Hou deze in de gaten. Prachtig mooi nummer was het. Summer Heat. Het is 2 minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat wij afscheid gaan nemen van de luisteraars op de FM bij Omroep Zilt. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren daar. En mocht je denken van ja, ik wil nog even een stukje doorgaan. We gaan nog even door op de stream tot een uurtje of 9 met de afterparty bij Borreltuin. Muziekopjeradio.nl. Voer dat even in op je computer. En je bent erbij. Vanaf het eerste weekend van september zijn wij tot 9 uur te beluisteren op de FM. Ik heb er een uurtje bij gekregen. Hoe is het mogelijk? Hè? Ik zou zeggen een uurtje eraf. Maar... voor nu zeg ik allemaal bedankt voor het luisteren. Schakel over naar www.muziekopjeradio.nl voor meer plezier op je zaterdag. En anders tot over 2 weken. Volgende week moet ik werken, dus een pinken niet. Tot dan! Ciao, hoi!

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rambler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwaren.

0: graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein De Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De landskampioen van het vorige seizoen, PSV, is de eerste speelronde van de Eredivisie begonnen met pijnlijk puntenverlies. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Eerder op de avond won Go Ahead Eagles met 4-1 van Willem II en zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. AZ en ADO spelen nu nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS.

0: De coördinators wel wat beter staan hadden met het smidje doelpunt op. Excelsior maakt terug Wollingen en krijgt voor tijd wat er nog een doelpunt aankaart van Excelsior vanwege boetend spul. Verslaggever Willem van Meldvoort, die praat in de orde van de wedstrijd met trainer Johan Plats van Cambuur. De dikke verlies en vreugde hoe groot de teleurstelling is.
1: Ja, uiteraard heel groot. We hadden er wel meer van verwacht. En we hebben een hoop geleerd vandaag.
2: Wat hebben jullie voornamelijk geleerd?
1: Nou, bijna alle facetten van het spel liepen we vandaag achter. En dat gaat over het ritme met de bal, met name in de eerste helft. Het tempo van druk zetten en het doorstappen. En ook in de spelervatting hebben we twee goals tegengekregen.
2: Ben je zelf geschrokken?
1: Nou, het is altijd kijken hoe kom je aan de start. Maar ja, ik had het niet verwacht dat we zo voor de dag zouden komen, nee.
2: Wanneer dacht jij in deze wedstrijd, dit loopt helemaal anders dan ik verwacht had?
1: Redelijk snel hoor, redelijk snel. En ik heb in de hele voorbereiding een ander gezicht gezien van het team. Dus ik denk dat er ook heel veel jongens wat spanning hadden. Alles is nieuw en daar moeten we heel snel vanaf.
2: Ja, ik wil het even over dat andere gezicht hebben, Johan, want dat viel mij ook op. Je draait een voorbereiding, speelt tegen onder andere Utrecht, legt Utrecht de wil op, bent beter. Je ziet een stijgende lijn in die voorbereiding, dan komt deze wedstrijd, zie je helemaal niks van terug. Hoe kan dat?
1: Ja, dat gaan we ook bespreken, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaalde zenuwen. Alles is nieuw, alles is de eerste keer en nu moeten we zorgen dat we dat heel snel van ons afschudden.
2: Merkte jij zenuwen bij je spelers?
1: Nou, spanning zeker. Maar dat is ook logisch. Iedereen heeft spanning. Ik had alleen niet verwacht dat we dat zo zouden zien op het veld.
2: Nee, dan ga je met 0-3 de rust in. Is er dan een donder speech?
1: Ja, natuurlijk. Dan ga je terug naar dingen waar je de hele 6 weken mee bezig bent geweest. Wat we dan nu anders doen. En ik denk dat ze na de rust ook goed naar buiten kwamen. Dat we wat kansen kregen. Maar als je dan weer een corner goal tegenkrijgt, dan is het klaar.
2: Dan is er heel veel gesproken over het gebrek aan ervaring in het elftal. Heb je dat vanavond gemist?
1: Ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ik weet niet of dat ervaring is. Het is wel duidelijk dat het vandaag dat het een beetje onder de indruk was. Dat wel. Maar of dat ervaring is, dat weet ik niet.
2: Moet er volgens jou zo snel als mogelijk nieuwe jongens bij?
1: Ook dat is al vanaf het begin duidelijk. Dat er nog 4, 5 jongens bij komen. En dat weet iedereen. Alleen die waren er vandaag nog niet. Dus wij verwachten die wel, ja.
2: Ik sprak je op voorhand, voor de wedstrijd natuurlijk. Toen zei je ook, ja, ik heb er echt zin in, stadion erachter. Dan kan het donderen in de wolken, zoals ze dat mooi in Duitsland zeiden. Zo zei je het zelf. Nu zie je dan iedereen weglopen voor het eindsignaal, of een groot gedeelte. Hoe is dat? Krijg je dat mee?
1: Nou, dat heb ik niet meegekregen. Ik was met de wedstrijd bezig. Maar dat is niet wat je wil. En dat is wat we moeten rechtzetten in de komende weken.
2: Hoe ga jij het komende weekend in?
1: Nou ja, niet zo lekker. Maar dat is een retorische vraag, denk ik.
0: Trainer Johan Plats van Cambuur. De volgende wedstrijd van Cambuur is Joert Oer. Een week en 15 augustus om 9:00 jongens. Dan gaat het om een Utrechtsiets in Fortuna Sittard. En onder Storms, of het is, mag maar even net hebben.
3: Alles wat je op de dag mist, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: De kans is groot dat je de bedrijven ziek is op het internet met help van AI. Ik op Google krijg nou eerst een AI-oesje voordat bij de website linkskomst. Voor ondernemers is het een ramp, want er worden maar een paar bedrijven in die AI-gear verder neemt. De rest wordt volle minder zichtbaar. Zo oordeelde een curator, Kathleen, dat een bedrijf in eerste woorden 4 keer terug de AI-ziekfunctie van Google. En dat was zonder nog zo'n beetje beziekers op de website te komen, dat het bedrijf de Holland net boppen wetter harde koe. Verslaggever Dennis Terpstra, sputs met AI, Fienburns specialist Jesper Daan Ploegsma en ondernemer Sietse Boy. En die leidt u tot voor impact die AI-ziekfunctie had.
5: AI had u verzwaren dat uw bezoekersaantal van 4 heel toerend naar zo'n 100 gekomen is. Dus dan ga je er last van.
6: Maar dat is wel een heel groot verschil. Waar komt dat toch?
5: Dat is doordat Google en AI samengekomen binnen en de websites oors indexeren. Waardoor je als website net voor het bovenaan komt. En daardoor klapt alles in, zeg maar.
6: Maar hoe weet je hem zeker dat er toch AI komt?
5: Doordat Google op een X-tier dat besluiten had. En via mijn achterkant van de website, onder andere door Google Analytics,

0: kunnen we dat analyseren en kunnen we zeggen, hey, padboom. Toen is het inzetten en dan zocht die drop ik. En dan geef ik bij orde bedrijven langs en zegt, hey, hij hem erin gelegd van hij hem erin en wanneer dat begon. En zo doet hij naar eigen onderzoek natuurlijk.
1: En dat doen echt één op één gelijk met de introductie van AI through Google.
0: Ja, mijn websitebouwer die had ik naar een website ernaast en die verkeerde te fietsen. En ik die zei dat de bezoekersaantal direct op dat moment ik waarom ran, dat de business nou net drap weer. Maar ik dat neemt gestare vormen aan, zeg maar.
1: Nou, jouw zijn al, het had een soort effect gehad. Wat voor effect had het krijgt gehad voor je?
0: Nou, voor u betekende dat de omzet inklapt, dat de orders minder worden, dat de aanvragen minder worden, dat je eens, ja, dan wel een bedrijf ha, maar aan de andere kant eindelijk ik net, het is een statisch bedrijf, je gaat een website, maar je reed net meer. En dat is, ja, dat is best wel een probleem, zeg maar.
1: Jesper aan Ploegsma, dat is AI vindbaarheid specialist. We hebben op Google dit soort dingen.
2: Ja, Google doet dit om, denk ik, de concurrentie om te geven met een ChatGPT, een Grok, een oren AI-machines. Want Google die had er heel veel baat bij dat mensen wel in Google blauwe ziekje, zodat ze de advertenties kunnen tonen. Want dat is het grootste businessmodel van Google binnen die advertenties. En dat zie je net de concurrentie omgaan door die AI-mode erin te voegen, dan zullen de bezoekers in Google op zich heel erg dalen.
1: Want mensen binnenwend om op die manier te ziekje en die wollen gewoon die verhaaltjes ha.
2: Ja.
1: Waarin alles kant en klaar zit.
2: Ja, precies. Mensen die binnenouder omwend om staat te ziekje. En het is makkelijker, het is super eenvoudig, krijg je niet een hele uitleg over iets. Je hoeft zelf net meer het ziekwerk te doen. Dus het is dan wel voor Google belangrijk dat ze dat in tap passen.
1: En dan is natuurlijk de belangrijke vraag voor ondernemers, wat maakt nou dwan?
2: Ja, ik zoek gewoon zwaar dat als goede reviews verzamelt, goed product levert en duidelijk op die website zegt van wat doest en dat ik consistent terugvoer door de hele website. Net als het oeral, krijgt hij een wat oors omskroost, maar heldere kop in omskrowing van die product was leveren, als die dienst wat levert en eindelijk die het niet tevreden kan een reviewtje omvragen, want dan bouwt het een mooie vertrouwenskring op.
1: Want AI ziet het juist op die centjes en die kopieert hij dan in het AI-antwoord.
2: Ja, die ziet het dus. Die scant op die centjes, die scant die get die pagina op, die scant dan van, hey, dit is de titel, die komt aardig goed in. Nou, dan scannen ze de website en denken ze, hey, dit is een interessant antwoord, die ging broeken. En dat het dan een beetje een vaag verhaaltje is, maar waar het best net het antwoord instiert, maar er wat omheen praat wordt. Zo dan denkt AI van, nou, ik ga naar de volgende website en dan wist je net nam in de AI-zoekmachines.
3: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Dennis Terpstra.
4: Alles wat je thuis mist hebben, jongens

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Kiev, Dreams of Heaven is een uitstalling die te zien is bij studio Ilse Ulbers in Haas. Bij werk van trije Oekraïense keuzeners en libbeskrutte sculpturen van Ilse Sels. Zij is direct oorskoot bij u zo'n tafel. Mooi, dat is de beste, Ilke. Ilse, ik ga even over in het Nederlands.
4: Dankjewel.
3: Dan is het voor jou even iets gemakkelijker om daarover te praten. Hoe is het nou zo tot stand gekomen in jouw atelier in Harlingen, deze expositie samen met Oekraïense kunstenaars?
4: Ik heb de galeriehoudster ontmoet in Amsterdam. Zij heeft een galerie in Kiev, Blokke Gallery.
3: Mariana, hoe heet zij?
4: Zij heet Mariana Zulay.
3: Ja.
4: En zij heeft een galerie in Kiev, maar uiteraard kan dat nu niet. Ze is gevlucht 4,5 jaar geleden met haar gezin. En alle kunst, die heeft ze meegenomen. En ze heeft daar besloten, ik ga dat in Nederland proberen te exposeren. Zodat wij die verbinding kunnen maken met de Nederlandse kunst, de Oekraïense kunst. En dat levend houden. Nou, en zij zocht ruimte. En ik heb een prachtige ruimte in Harlingen die ik gebruik als expositieruimte voor mijn eigen werk. Maar ik werk er ook. Het is ook mijn atelier. En zij heeft daar, ik zei van nou, hang het bij mij op. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. En we hebben met z'n tweeën dus die expositie samengesteld. Het is echt prachtig geworden. En een Oekraïns feestje ervan gemaakt. Met een Oekraïns vlag en lekkere hapjes. En als opening.
3: Ja, we gaan even kijken naar werk van jou. Ook in dat atelier. Waarin je ook die samenwerking heel direct kunt zien. Ja, wat zien we hier voor mensen die de radio aan hebben en die het beeld niet zien?
4: Daar staat mijn sculptuur, een Unbearable Dream. Is een klein meisje van een jaar of 9. Wat met de dode vredesduif in haar handen staat.
3: Och.
4: En daarachter dat beeld zie je schilderijen van Ole Tistol. Hij schildert al jaren, echt al jaren, vanaf 2014 bij de illegale inval van Rusland in de Krim, schildert hij de berg van de Krim. En dat elke keer weer net even anders, maar hij heeft er geloof ik al 400 gemaakt. En er hangt dus een aantal van in mijn studio. En we hebben dat gecombineerd met dit beeld, omdat dat zo mooi elkaar versterkt en vertelt over de oorlog.
3: Ja.
4: De Krim was natuurlijk voor hun het vakantieparadijs, wat ze eigenlijk verloren hebben. En ik stelde me voor dat dat zo is zoals wij naar de Schelling kijken.
3: Oh.
4: Weet je, wij gaan naar de Schelling, als het mooi weer is, gaan we allemaal naar de Schelling. Of naar Vlieland. Of naar
3: ja.
4: En zij hebben ook een Schelling, maar daar mogen ze niet meer heen. Dat is gewoon weg. Dus die Ole Tistol heeft ook jarenlang, en dat doet hij nog steeds, de palmbomen daar, van het strand daar, geschilderd. En die hangen ook bij mij in de studio.
3: Ja, jeetje.
4: Ja.
3: We gaan nog even naar een ander werk kijken. Hier zien wij een wit doek. Met, wat zien we hier?
4: Hier zie je de beweging van Nikita Vlasov. Hij tekent eigenlijk in Chinese inkt. En hij maakt duidelijk dat de Oekraïners niet geïntimideerd zijn. Die laten zich gewoon niet uit hun huizen bombarderen. Hij zegt met zijn schilderijen, wij gaan buiten koken. Weet je wel, onze huizen worden gebombardeerd, maar wij versterken elkaar. Wij blijven bewegen om warm te blijven. Dus hij tekent dansende mensen. Dit zijn toevallig opvliegende vogels. Nou, hij maakt ook vrije vrouwen. Hij laat zien dat ze niet geïntimideerd willen zijn.
3: Zo, in de beweging die je ook in dat
4: beweging
3: werk ziet.
4: Die zorgt ervoor dat hij zegt, wij bewegen, wij blijven dansen, wij blijven elkaar versterken, wij eten buiten, we laten ons niet wegjagen.
3: Dan hebben we nog een heel mooi beeld weer van een andere kunstenaar. Wat zien we hier?
4: Dit is dan waar ik net over sprak, de Ole Tistol palm trees.
3: Ah, dit is van dezelfde kunstenaar
4: als dezelfde kunstenaar. Ja, deze palm trees staan altijd op de Krim, hebben altijd gestaan en zijn voor hem eigenlijk het symbool voor vrijheid en het leven, de hemel en dat wat hem is ontnomen.
3: Ja.
4: Nu is het dus eigenlijk meer een protest dan dat het een mooie schilderij is.
3: Ja. En we hebben hier nog iets. Wat zien wij hier? Wat is dit voor werk?
4: Dit is prachtig werk ook van de Cherie Ina Tiouk, moeilijke naam. Hij maakt houten sculpturen eigenlijk voor aan de muur. En wat hij ermee vertelt is dat het weliswaar een prachtig stuk hout is. Mooi glad gemaakt, gepolijst, gekleurd. Maar dat er altijd barsten in zitten. En die barsten die koestert hij. Want dat zijn eigenlijk de barsten die zij hebben opgelopen in de oorlog. En hij zegt daarmee, ik wil die barsten, de littekens die we opdoen in de oorlog, die ga ik niet verbergen. Ik ga ze juist laten zien. Ja. En dat doet hij in die werken.
3: Zoals jij er nu al over vertelt, merk ik ook dat het verder gaat dan het berichtje wat je soms in de krant leest. Hè? Via de kunst komt ook het gevoel dichterbij. Ja. Wat krijg je terug van de mensen die bij jou in het atelier komen kijken?
4: Nou, een heleboel mensen zien ineens het gezicht achter dat werk, maar ook achter dat getal. Wat je op het journaal hoort, hè, wat je in het nieuws hoort. Er zijn weer zoveel mensen gebombardeerd, zoveel kinderen dood, zoveel mensen uit hun huis verdreven. En met dat werk maak je dat heel duidelijk. Hè. Als je dit vertelt, dan denken mensen, oh ja, er zit achter elk getal zit een verhaal. Ja.
2: En een gezicht.
4: En een gezicht. Ja. Van iemand die dat meemaakt. Ja. Dus ja, en voor ons is het alweer 4 jaar geleden. Wij denken, oh ja, Oekraïne. Maar voor hun is het dagelijks kost. En bijvoorbeeld Mariana Zulai, haar familie is daar nog. Ze heeft haar gezin hier en haar dochter, haar zoon. Maar haar ouders zijn daar. En elke dag als ze dat dus hoort, dan denkt ze, oh god, als het maar goed komt.
3: Jeetje. Ja. Ja, en daar kom je dus heel dichtbij, bij dat gevoel en die beleving. Als je bij jou in het atelier komt, Studio Ilse Ulbers in Haas met de uitstalling, zeggen wij dan in het Fries, tentoonstelling Kiev Dreams of Heaven. Ja. Het is nog tot
4: Eind september.
3: Tot eind september te bekijken. En wanneer kun je er naartoe?
4: Je kunt altijd bellen. Ik woon erboven. Je mag aanbellen. Je mag me telefonisch bellen. Ik ben er vaak. Als ik er ben, staat de deur wagenwijd open. Dus iedereen van harte welkom.
3: Nou, bijzonder.
4: Ook 's avonds trouwens. Ze zitten vaak 's avonds.
3: Oh, prachtig. Ja. Nou, wat bijzonder dat je dat doet, Ilse Ulbers. En wat fijn dat je even bij ons aangeschoven bent om erover te vertellen.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: De dij voorbij.
7: Het leftstukje Nekwot, dat al heel oud is, maar toensdief vond Jordi en Wesley met haar metaaldetector een gouden trouwring van recentere datum, met erin de naam Jankje. De ring is vond in de grijn tussen Frenscher en Dwaaien. Intussen had de broden de ring op haar Facebook zetten in de hoop dat de jeugdmentige eigenaar hem of haar melden zal. Onder de telefoon is Jordi Boonstra. Jordi, een goeie man.
8: Een hele goede morgen.
7: Ja, had die eigenaar hem of haar al melden?
8: Ik had nog geen bericht van, helaas. We wachten er nog op.
7: Ja, want je zoon zei, het is net zo dreig. Ik bedoel, tussen Frenscher en Dwaaien. Dwaaien is al net zo groot. Er zou toch wel in wezen dat een Jantje of Jantje kent.
8: Ja, die kans is natuurlijk nog vrij groot. We hadden er een moe gaan. Er zit op een ring, er zit een datum op. En dat de einddatum, dat kan geen over 2000, nou ik zeg even 15, zo. Dan kan wij 2015, maar kan ik 1915 wijzen. Dus dan is het 100 jaar hard en dan wordt het vrij lastig.
7: Ja, dan wordt het inderdaad een stuk dreiger. Even over de feest zelfs. Kun je eens beschrijven hoe je hem die ring krijgt van houden?
8: Ja, normaal ging ik altijd mijn broer kapot. We gaan altijd de jaren paard de land in. Dus ik ga eigenlijk door heel Friesland heen. Nou moest mijn broer aan het werk. Dus ik ben mijn aan het kwartier, ben ik zijdoeren van buitengang en voor die kant op gang. Een bakje koffie zetten en broodjes mij. En zo ben ik in de gang. En eerst heel wat blik opgeroepen. En toen een lid stukje munt van. Dus ik denk, ja, die kan wel wat lessen. En een stukje verder en wat verder het land in. Ja, toen kreeg ik een signaal binnen. Ik denk, ja, dit kan wat leuks wijzen. En zo dwaan eigenlijk de ring omhoog.
7: Zo. En dan zit dus die naam Jansje in de ring, maar eigenlijk een datum. Die datum, exacte datum, moest even voor je horen. Waarom is dat?
8: Nou, als wij een Jansje vinden en Als die een Jantje kent, of weet ik het, of Jantje zelf is. Mij zei dat César, dat de ring van haar is en de wolvengraaf van haar de exacte datum bieden. Trouwdatum. En als die datum klopt, ja, dan kan het net woord zijn dat de ring van haar is. Ja,
7: ja, logisch. En wat nou als hij eigenlijk hem of haar net meldt? Wat gebeurt er dan met de ring?
8: Dat is een hele goede vraag. Dan is het namelijk zo, dan wij hopen natuurlijk van alles dat de eigenaar zich meldt. Mocht het net zo zijn, dan haal ik de ring zelf. Dan doe ik hem in een bakje en dan bloot ik mee. En ik ga de boer een bericht dienen. Want het is namelijk Wossaap. Ik ben heel erg dankbaar dat we op het landmeisje ziekje van de boer. En dan doen we de waardeprijs, ik kan zijn 50-50. Dus dan krijgt de boer een beetje zin ervoor.
7: Ja, en ik begrijp het, Jim, zou wel een paard zullen met de metaaldetector. En dat zou ik geregeld doen. Wat zou in die beleving nou echt het mooiste wijze om te vinden?
8: Nou, deze ring is natuurlijk wel. Dat vond ik, ja, zeker. Is een hele mooie vondst. Ik ga een keer eerder een Romeinse munt mee vinden. Dat voel ik helemaal geweldig. Ik vind alles mooi. Van zilver muntje tot aan Romeins. En ja, we zijn eigenlijk together, mijn broer en ik, ben helemaal wij van het middeleeuwse spul. Maar en dat is heel lastig. Dat is moeilijk. Dat is protesiekje en zo, dan komt dat wat naar boven. En ja, ik moet zeggen, dat vind ik wel het leukste, middeleeuws.
7: Ja, maar dat lijkt het voor opscappen.
8: Nee, helaas net. Dat is met een oeren drie stekje. Die stekken. En zo nou dan komt er een verkeerde muntje te vast in. En dan ging hier wel even. Voor Rijnsteen, dat is leuk. Een middeleeuws spul, een muntje of een. Ja, het kan ik wel bronswijzen, hè? Dat vind ik prachtig, ja.
7: Ja, en wat doet er dan mee? Is het mijn museum of was het al jezelf?
8: We gaan thuis aan de vitrinekast. Mijn broer gaat een witte kast boven. En nou, als je mijn broer die zie ik het nou al staan. Nou, ik denk 16, 15, veel langer aantal jaren. Die had een hele grote kast, maar al je geschiedenis erin. Dus daar komen ze de mooiste vondsten in. En ik zie je ook zo'n size hier. Dus ik heb een kast en daar zitten mijn mooiste vondsten in. Iets lichter dan zien, maar aardig wat nog.
5: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Tritig Zuiderboelbaan, lezen kleren in Oudskoort. 30 baan voor het jubileumtoernooi. 30 hier Zuiderboelvereniging. De blijde boelers uit Mildaan. Verjaardag zegt Gertrude Binder en verslaghouder Nienke Tunstra giet de sjem bij de sport.
2: Nou, had je goed harkje, dan jij hier al je Zuiderboelbaan op een groen van. En dat is net zomaar. Want de vereniging in Mildaan bestiert 30 hier en een van die oprichters, Katrines Nieuwlaan. 30 jaar al. Hoe is die vereniging begonnen?
3: Wij zijn 36 jaar geleden ben wij begonnen bij de Boel Nocht in Heerenveen. En door omstandigheden zijn we daarna 4 jaar dus bijgegaan. En hebben wij een baan maken in mijn Sandjemeesken. Hebben een baan in water maken en vereniging oprichten. En Heli en ik hebben dan de het oprichten op u namen, hier mijn maat Jan Lolkema, die had dus met de machine erin. Dus hele dikke bemmer uithellen en alles uitgroeven en puin erin. En ja, dat weer een geweldige klus. Had hij hier trouwens ook aan hoor. Maar daar ben ik nog altijd heel erg dankbaar voor. Want we hebben dus een hele goede baan online. 30 jaar lean online en het is nog altijd dezelfde baan.
2: En ja, Jo bent vanzelfs het eerste lid van de vereniging. Lokema zit naast Jo, dat is echt lid. Maar Jo heeft dit voor de koorbox, hè? Wat zien wij hier?
4: Een toernooi voor Zuiderboelers. En dat toch 64 teams aan mij.
2: En dat is nou onderleiding van het jubileum van de vereniging?
4: Ja, ze zijn vreden dus op een vereniging. Hebben we dus net een toernooi organiseren kon. En in Mildaan hebben we dus eigenlijk te weinig ruimte om een knap groot toernooi te organiseren. En toen heeft de meester van de vereniging mijn naam hierheen. En toen zei ik, hoe ligt het Jim dit daar?
2: Ja, want waar ben je nou correct?
4: We zijn nu op het terrein van Lokema BV.
2: In Oudskoort?
4: In Oudskoort, ja.
2: Dus eigenlijk, ja, daar ben nog bult mijn zoon. Ik zie hier Ayestien. Eigenlijk is dit een bedrouwe terrein. Maar Jim, heb je hoeveel velden daar?
4: 27 velden is het er nu.
2: En het zit er strak op. Dit is net in één hoek die, hè?
4: Nee, ik ben de hele week bezig geweest om het kleren te krijgen.
2: 64 teams, is dat samen kleren? Is de inscrowing dan samen vol?
4: Nee, het begon heel langzaam. En, maar op een gegeven moment kwam er in de sfeur in. En toen, eigenlijk een volle bak en zelfs nog oer. Er stonden nog mensen op de reservelijst.
2: Staal op z'n ze gooien de ene bal op de oren dus. Ja, ik zie me sowieso al tegen niet. Want ik wist net eerst dat gewoon van die magneetje zo'n touwtje hier om zou die band van de groen. Dan worden ze even poetst. Dan werd ik weer gegooid. Maar het budget wel in een organisatie zitten dat je zelf net mooi kan kennen.
4: Nee, maar nou, ja, als je zo organiseren, dan moet je tijd insteken. En als je dan zelf mooi doet, dan steen je dus eigenlijk een beetje boeten de organisatie. En daarom hebben we zelf zijn we toch als organisatie net mooi.
2: Ik breek even hier heel gauw in. Hoe steen je hem ervoor? Hoe steen je hem ervoor?
5: Staan we ervoor? Moet ik hem kijken hoor. Het is hier nu 8-3.
2: Het niveau is hoog hoor ik hier.
5: Ja, klopt. Daar doe ik hele goede spelers mee hoor. Dat is, dat gaat heel goed.
6: Dank u wel.
2: Skijs, wat heb je nou krijgt die in? Mijn wasknippers?
7: Ja, mijn wasknippers even vastzetten, dus blokkeren.
2: De bal?
7: De bal, ja. Want als hij gaat rollen op zo'n terrein met zo'n ondergrond, ja, dan weten we het wel, hè. Dan is de meting niet eerlijk. Dus je moet hem fixeren. En dan kan je dus de precisie meten doen.
2: En waar het woon?
7: Dat weet ik niet. Ik heb op een gegeven moment een bal aangewezen. Dat is de bal die dus lag. Alleen dat was, ze hadden al 1 punt, maar ze hadden, begreep ik nu, niet de tweede punt erbij. Het had 2 punten kunnen worden.
2: En om hoeveel een millimeter ging het?
7: Niet meetbaar. Minder dan 0,5 millimeter. Vandaar de passer. En dat is echt precies. Kan zelfs nog erger. Kan ook nog met een voelermaatje. Dan ligt het zo dun als een vloeitje.
2: Maar je moet hier de hele dag dit soort dingen doen. Want dat is komt heel krek.
7: Ja, dat komt echt krek. Ja, de hele dag.
0: De Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
6: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
2: Komende waar zie je er een heel bijzonder fenomeen in Nederland. Een hast volsleine zinnenverschustering. Theoretisch sterrenkundige Peter Polko is hier om daar oer te vertellen. En ik oer hoest er in het Observeum in Burgum van Geniertje kist. Welkom Peter.
8: Bent.
2: Ik begin gewoon maar even met een hele logische vraag. Hoe zit dat ik al bij mijn zinnenverschustering? Wat gebeurt er dan?
8: Ja, het is eigenlijk een kosmisch toeval. De zon is ongeveer 400 keer zo groot als de maan. En staat ook 400 keer zo ver weg. Waardoor die dus 400 keer zo klein is. Dus de maan heeft precies de juiste grootte om voor de zon te schuiven. En dat kan maar twee keer in het jaar. Want de maan draait rond de aarde, maar onder een hoek. Dus de zon, de maan en de aarde moeten precies op één lijn staan. Ja. En dat kan dus maar twee keer in het jaar.
2: Ja.
8: Dus als dat gebeurt, dan schuift de maan voor de zon en wordt dus het licht van de zon op een klein deel van de aarde gestopt.
2: Want het is net zo dat wij twee keer in het jaar een zinnenverschustering hebben.
8: Nee.
2: Een sjenkinne.
8: Inderdaad, want niet alleen moet dus de maan precies in het juiste vlak staan, maar de maan moet ook nog voor de zon staan. En als hij dus aan de andere kant van de aarde staat, dan heb je geen zonsverduistering, maar maansverduistering.
2: Ja.
8: Dus elke 6 maanden heb je soms en een gedeeltelijke zonsverduistering en een maansverduistering. Soms alleen maar een maansverduistering, soms alleen maar een zonsverduistering. En soms geen van beide.
2: Nee. En hoe kan het dan dat we het nou zo goed zien kennen?
8: Weer toeval, want de maan heeft dus een verschillende hoek onder de aarde. En op dit moment staat hij dus precies net iets boven de evenaar, waardoor het dus op het noordelijk halfrond er een schaduw over de aarde trekt.
2: Ja, en bij u is het een hast volsleine zinnenverschustering. Ja. Maar er ben ik plakken in Europa west het volsleine zinnenverschustering heeft.
8: Ja. Inderdaad. Dus via IJsland gaat hij door de Atlantische Oceaan en komt dan Spanje binnen.
2: Ja.
8: Dus dat is waar het volledig te zien is. Ja. En daarbuiten dus gedeeltelijk.
2: Dus er gaan nou een heel soort mensen naar Spanje toe.
8: Ja, inderdaad.
2: Er schijnt te zinnen altijd, haast altijd.
8: Staat vandaag nog een artikel over in de Leeuwarden Courant.
2: Ja. Oké, okay. Oh, die heb ik nog net lezen. Heb je een tijd voor had. Maar het is der haast volboekt, die ook.
8: Ja.
2: Er is ook een Perseïdestwarm, de vallende sterren. Dat is altijd in augustus, neppers mij.
8: Ja, inderdaad. Er zijn brokken steen die door de ruimte zweven in een grote wolk. En die draait rond de zon. De aarde draait ook rond de zon. En elk jaar op ongeveer dezelfde dag gaat de aarde door die zwerm brokken heen.
2: Ja, en dat valt dus nou te geren, mooi die zinnenverschustering. Ja. 12 augustus.
8: Inderdaad.
2: Ja. Ja. Nou, toen heen je hem toch, daar in Burgum, observeer hem. Daar maten we wat mooi.
8: Inderdaad. Dus vanaf 1 uur 's middags tot 1 uur 's avonds zijn wij open. Eerst meer voor het museum. Dan rond een uur of 7 beginnen we dus met de zonsverduistering. En dan de rest van de avond hebben we de meteorenstorm.
2: Ja, want hoe laat is die zinnenverschustering precies te zien?
8: Hij begint 7:15. Dan om 7:45 ongeveer, eigenlijk 7:55, is het maximum.
2: Okay.
8: En dan rond 9:00 is het weer voorbij. En dan gaat de zon ook onder.
2: Ja. En Sjustono als sterrenkundige alle dagen even naar de waasversissing? Want ja, had er al een wolken binnen, dus is jammer niks.
8: Precies, ja. Ik heb gisteren nog gekeken en de voorspelling is goed. Zowel woensdag als donderdag, want ja, we zitten dus ook in de nacht van de sterren. Ja. Lijkt het volledig helder. Dus
2: wauw.
8: Ja. Kan natuurlijk nog veranderen, maar tot nu toe ziet het er goed uit.
2: Oké. Want als het bewolkt is, dan... Ja, dan is er wel met een shirt.
8: Precies, ja. Dan gebeurt het allemaal achter de wolken. Dus dat zou dan heel jammer zijn. Ja. Dan hebben we wel een scherm in de filmzaal waar we het allemaal op laten zien.
2: Oké. Als nou naar die vallende sterren zien was, hè? Ik stel me dat ze voor en ze is de hele tijd omheen te zien.
8: Ja, inderdaad. Dus het is heel handig om...
2: Dus daar krijg je Steven Ecker van.
8: Precies. Om of een stoel of zelfs een soort stretcher mee te nemen.
9: Ja, lekker liggen.
2: Precies. Een liggenstoel.
8: Ja. zo ver mogelijk naar achter, zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien. Want ze lijken allemaal uit één punt te komen, maar het is niet dat ze allemaal aan één kant van de hemel zichtbaar zijn. Oh. Dus ze zijn over de hele hemel zichtbaar, maar stel dat ze van de linkerkant komen, dan kun je ze dus rechts zien, terwijl ze nog verder naar rechts vliegen.
2: Ja.
8: Dus het is wel handig om zoveel mogelijk tegelijkertijd in je ogen te hebben.
2: Nou, hey, Jim het op zijn VM hier besteld, hè? Dus daar is het heel mooi zien. Maar nou, de tickets die gaan best hut. En de verwachting is, ik wil dat het uitverkocht trekt. Ja. Als er dan net hinnen kerst, waar kerst dan goed zien? Bij Mastinnen, ergens wat goed fuster is of zo?
8: Ja, dat helpt. Dus geen lichtvervuiling van lantaarnpalen of een stad. Want helaas, er is enorm veel licht in steden. Maar ook een plek waar je dus een goed zicht op de hele hemel hebt.
6: Niet alleen maar bomen die in de weg staan.
8: Precies. Ja. Dus een veld of iets dergelijks. Zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien.
2: Ja, maar als dan ik nog die zinnenverzustering mooi pakken was, dan was het wel goed zicht help het westen. Het
8: ja, precies. Ah. Ja, want het gebeurt terwijl de zon dus aan het ondergaan is.
2: Ja.
8: Dus de zon staat dan al behoorlijk laag in het westen. Dus daar moet je goed zicht op hebben.
2: Is dat ik oors als dat het midden om 12 uur is?
8: Jazeker. Want goed, wanneer die zonsverduistering is, is ook een beetje willekeurig. Dus voor ons is het nu heel laat. Maar dat hangt er nou vanaf waar op aarde je bent. Dus als het overdag is, dan staat hij mooi hoog. En dan zou je een prachtige zonsverduistering kunnen zien waar je ook eigenlijk bent. Mm-hmm.
6: En moet je ook nog iets doen? Een brilletje, een dingetje? Heb je nog iets nodig?
8: Inderdaad, want de zon is verschrikkelijk fel. Dus kijk er nooit zonder goede bescherming in. En
2: maar die brillen zijn haast niet meer te krijgen, hekken.
6: Want dat is net een gewone zinnebril.
2: Nee, dus een eclipsbril.
8: Ja. Oh. Dus eclipsbrillen zijn er specifiek voor ontwikkeld om zoveel licht weg te filteren dat je veilig naar de zon kunt kijken. Inderdaad, ze zijn bijna uitverkocht. Maar ik zou toch aanraden om in ieder geval door een eclipsbril te kijken als het kan. Want door cd's bijvoorbeeld, dat werkt
2: dat
8: niet. Ja,
2: nee?
8: Dat kan nog steeds oogschade opleveren.
6: Oh, nee. Dat hebben we net aan.
8: En ook bijvoorbeeld polarisatiebrillen van films, van de bioscoopzaal, zijn niet goed genoeg.
2: Oh, nee.
8: Dus het enige andere wat nog veilig is, is een camera obscura, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk een doos waar je aan de ene kant een gaatje in maakt. Een heel klein gaatje. Dat is gewoon een speldenprik. Die richt je op de zon. Waardoor het licht door dat gaatje valt en dan op de achterkant van de doos een beeld projecteert.
2: Oh.
8: En dat zorgt ervoor dat er voldoende licht weggefilterd wordt, dat je dat veilig kunt bekijken.
2: Ah, oké. Nou, goeie tip. Dan nog eventjes naar het Observeum. Mensen die nou denken van ja, ik wil dat in Burgum zien, in het Observeum. Wat maakt ze dan?
8: Ze kunnen naar de webpagina gaan. En zolang daar nog kaartjes online beschikbaar zijn, kunnen ze nog komen.
2: Kerst bestellen. Ja. Maar dan mag ze dus van tevoren wel een ticket bestellen.
8: Ja.
2: Het kost het €8 voor volwassenen en €4,50 voor ben en jongeren.
8: En we zorgen ook voor brillen. Dus als het mogelijk is, dan is het ook mogelijk om gelijk een bril te bestellen. Met het kaartje.
2: Ah, prima. Dank wel. En wij hopen alle keer op een wolkenlezen waarschijnlijk.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: BBB-politica Femke Wiersma is moordgast voor het simmerpartier van ons radioprogramma Bureau de Vries. In een iepenhertig partier zocht ze daarin waarom op haar jeugd in Dokkum, haar deelname aan Boer zoekt vrouw en zelfs haar stormige politieke carrière. Hoe succesvol vindt ze Bigrik zelfs haar werk als landbouwminister?
4: Wat is succesvol? Ik denk de hele infrastructuur waar dit kabinet op vierde bouwt, die Hike Deadline. En in die zin, ja, is dat succesvol? Ik denk het wel. We hebben echt een heel soort stappen zet. Maar tegelijkertijd dat je naar over mannen demissionair worden. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar nog een PWET-voorstel die ben al bij de Raad van State was. Maar dan ben je op een gegeven moment demissionair. En dan is dat gewoon ook binnen het kabinet, maar ook in de Kamer worden dingen controversieel verkleerd. Ook in het kabinet merk je, eerst gaat één partij eruit en vervolgens de tweede. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk, want dan wordt er echt weinig gunt. Je zit in verkiezingen tiert. Dus er is echt een heel soort wat ik wel al levert ha, maar wat dan vervolgens net meer in de Kamer agendeerd wordt. Dus ja,
5: ook de hele kritiek is van Femke Wiersma had ooit niks dingen als op een remsteen.
4: Ja, dat is onzin. Dat ben meesten die lezen net wat verkeermebrieven er de Kamer binnen en wat voor wetsvoorstellen al te lezen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een algemene maatregel van bestuur, een hele grutte, waar heel soort partijen ontwerken is, dierwaardige veehouderij. De Kamer neemt die vervolgens net in behandeling. Die zei, wij verklaren dit controversieel. Ja, daar ken ik niks van dwan. Dat werk is wel dien en dat leidt kleer. En dat haak dien mij alle partijen, ook met de dierenbescherming en met alle sectorpartijen in de landbouw. Er leidt een achteractieprogramma niet raad. Ja, dat dan uiteindelijk dat ik vanwege politieke motivering net vierde git. Dat had iedereen lezen kind. Dus dat vind ik echt wel heel. Ik ben er in de hagel achterkant. Ik ben er uiteindelijk toch heen gegaan. Omdat ik dacht, ik weet op de inhoud, weet ik echt een soort van mijn dossiers. En ik ga gewoon terug inhoudelijk te wijzen. Ga ik op die manier, op de inhoud, integer en eerlijk, wil ik daar gewoon mijn functie dwan.
5: Maar de vechter gaat er ik wel eens mijn gestrekt been in. En dat is zo eigenlijk nooit.
4: Ik denk dat. Wat ik leerd haar, met name in die periode dat ik minister was, dat beeldvorming heel volle belangrijker eigenlijk is in Den Haag. Beeldvorming is belangrijker dan de inhoud. En daar ben gewoon krachten, machten, partijen, die zetten een beeld del en die corresponderen net met de werkelijkheid. Maar over het beeld wordt skreun, alsof dat de weerhit is. Ja, ik vind dat een heel fascinerend fenomeen.
5: Dacht hij dat ik zeer?
4: Ja, ik vind het heel ingewikkeld om dit van mezelf te zeggen, maar het dacht me wel echt te kwad. En dat vind ik net omdat ik de eer strieken maat helemaal net. Want nogmaals, daar zit ik net in mijn koersje. Ik weet wel werk van steen. En daar hoef ik echt geen applaus voor. Maar als je wat voor werk de verzet is, dan is dat gewoon net fair. En dan kom ik echt op een stukje van. Je mij dingen vinden, je mij in discussie geven met elkaar, daar zal ik nooit van weigeren, maar het moet wel eerlijk wezen. En ja, dat is gewoon net per definitie het geval daar.
3: En dat zei ons landbouwminister Femke Wiersma. Het verslijnen is in mijn partij met Femke Wiersma. Het is morgen om 12 uur te hebben in Bureau de Vries en dan ook te vinden als podcast.
1: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.

0: Alles mooi en om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer helder en het koelt snel af.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
2: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je een goede medicijn hebt, heb je tevreden mensen.
1: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
3: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
4: Oh, jeenig. Het is fucking gimme.
1: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 8 augustus.
1: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
3: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
1: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
3: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilmis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
1: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar...
3: Als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken, is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat, om die tegen te gaan.
1: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
4: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders en dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben nou.
1: Niet zelf doen is het advies.
4: Het is gewoon gevaarlijk.
1: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
5: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
1: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent...
5: Dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
1: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
6: Ik voel de ernst nog niet zo.
7: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
1: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
8: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
1: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
9: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are.

0: to love who we want.
1: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
2: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender. Wat moet het eigenlijk uitmaken?
1: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben. Want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France van.
3: Camin Dali de Larrietaar demareerde Demi Vollering.
4: Op jacht naar dat gele kleinood.
3: De tanden zichtbaar.
5: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
4: En Vollering is nu los. En die gaat het geel overnemen.
0: Morgen gaan we er weer alles aan doen om dat geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France FAM. Ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was erbij vandaag.
7: Ja.
1: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
7: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Kasia Nieuwiadoma en Polsen eigenlijk best wel onverwachte gele trui pakte. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malle Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
1: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
7: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Nieuwiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Aise, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
1: Ja, met maar 8 seconden voorsprong. Wat denk jij, zal het genoeg zijn?
7: Ik hoop het. Ik gun het haar heel erg om die gele trui te winnen. Vorig jaar toen was ze naar een Franse ploeg overgestapt. Toen is het haar niet gelukt. Toen won de Française Pauline Ferrand-Prevot. Die is vandaag afgestapt. Die was deze Tour niet goed in vorm. Ja, bij die Franse ploeg moet toch eindelijk wel die verlossing komen dat ze de gele trui pakt. En ze heeft zelf ook nog een appeltje te schillen met de gele trui die ze ook in 2024 niet mee naar huis wist te nemen. Toen verloor ze op 4 seconden van dezezelfde Kasia Nieuwiadoma. Dus daar spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel uiteindelijk...
1: Oké, dus we moeten echt gaan... kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
7: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te worden.
1: Gaan we doen. Oké, dankjewel Marijn de Vries.
7: Graag gedaan.

0: Dat was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals dat in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver wegkomen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft en eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens, de zelfbeschermingswapens, dat zijn de Patriot-raketten. En daar is van zijn een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten. Om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk weer. De fetus als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
0: En hoe weten we dit allemaal? Zo precies, want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
1: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, maar dat is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van Oorlog, Pete Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Pete Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
0: Ja.
1: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
0: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
1: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen... het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Nou, dat is een andere discussie, maar al die doelen die bestookt zijn. En ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran. Ook duizenden doelen bestookt in 2 weken. Maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar kun je niet industrieel tegenop produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens zoals zo'n Tomahawk Tactical Land Attack Missile of een Patriot onderscheppingsraket.
0: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
1: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea, die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland. En doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem. Want het kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen. Want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
0: Ja, en u noemde al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
1: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al een week of twee gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En om dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. En de Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3 raketten. Nou, ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3 raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van dat tekort door, ja, enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers tot gevolg.
0: Ja. Dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
1: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het ADAMS software systeem en het EVE software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerst op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren, waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
0: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika, die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan, die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija-systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
0: Ja, heeft in haar gehandeld. Nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies.

0: Onmiskenbaar Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar? 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn, dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja, nou, die F-side die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in den beginne, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e. Toen stond ik wel op de tribune op vak F, maar dat heette nog geen F-side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline daardoor je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen in 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip, de F-side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren
1: was
0: dat dan
1: eigenlijk
0: ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd tot harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax via de F-side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dachten, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren en was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune, dus onder de staanplaats F. Was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man,
1: zeker,
0: op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem, om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-site niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeerde Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Mm-hmm. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk om als infiltrant daar naar binnen te gaan.
1: Nou, in het begin was dat niet zo. Maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd... ja, dan is het een hele linkerzoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media. De controle, mede ook door de politie... van wat er voor verkeer er op social media is tussen... supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
0: Ja, hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou... dat jij op een gegeven moment zelf ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè?
1: Ja, dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien... dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots... waar ik ooit als jongetje ben begonnen. Tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn... supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden. Maar ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune. En kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
0: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan? Om daar op die F-site te staan?
1: Jazeker, weet je. Mensen
0: hoe worden
1: zoeken elkaar...
0: de wedstrijden daar beleefd?
1: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune, ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven. In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten, maar ook misschien... Ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
0: Ja, daar hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken, maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media, maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven: wij bepalen zelf hoe, wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
1: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
0: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
1: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Nou ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit. Hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppige monster. Waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht. Dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag. En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt, of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren waardoor dingen misgaan.
0: Ja. Goed, dankjewel David Ent, dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is, mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje overdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoofdstad. Dat is de angst. Niet dat heel Tokio van de kaart wordt geveegd door een aardbeving, want dat is op dit moment het grote scenario. Experts, seismologen, die verwachten dat er binnen nu en iets van 30 jaar een enorm zware aardbeving komt. Een mega-aardbeving, hebben ze zelfs een naam voor. Die Tokio kan raken. En er zijn ook echt hele schattingen voor gemaakt. Er zijn bijna 20.000 doden, bijna 400.000 gebouwen die dan kapot gaan of afbranden en dat soort dingen en zo. In Tokio is het natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan dat nog wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen. Toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Dus ja, het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een laag as over Tokio heen. Dus ja, zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
0: Ja.
2: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
0: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil. Omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
2: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagata-cho. En Nagata-cho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dus ja, dat is heel erg aan het, al jarenlang, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
0: Ja, dan is dat meteen heel kwetsbaar. En dan zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
2: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij, de Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka, niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij, de Liberaal Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje, zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dus ja, dan komen ze hiermee op de proppen.
0: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van, ja, van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
2: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan, overgestapt. Zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat was Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden, want De universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden. 100 bedrijven in een jaar die vertrekken. 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dat is een soort van vliegwiel effect.
0: Tokio slokt gewoon alles op eigenlijk. Des te meer bedrijven hier naartoe
2: verhuizen, des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik inbegrepen, ik ben door mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond in eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
0: Ja, en nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen? Of een andere stad? Wat gebeurt er dan?
2: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan al bepaalde overheidsdiensten dan, die worden dan opgesplitst, die gaan dan naar die stad toe of naar andere regio's toe. Ook belastingvoordelen komen daarbij gepaard. Dus stel je voor dat je een bedrijf hebt en je bent vanuit Osaka naar Tokio toe verhuisd. Dan krijg je in één keer, stel je voor dat je 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
0: Okay. Dus spelen wel hele grote belangen mee.
2: Ja, enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
0: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt? En door wie?
2: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan. Of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten, die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. We weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn. Om die keuze te kunnen gaan maken.
0: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Ja, deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn, waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. En zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja. Ja, intieme band zeg je, want gaat het niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben. Waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit een onderdeel kan zijn van die relatie. Maar waar mensen dus ook daadwerkelijk weer die romantische band ervaren.
0: Mm.
1: Dus daarmee zijn dat soort technologieën wel heel erg anders dan bepaalde sekstoys bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die mensen misschien wat eerder gewoon gebruiken en in de kast leggen en dat is het dan.
0: Ja, en wat minder diepgravende relatie mee hebben misschien.
1: Ja, precies.
0: Er zijn er wel toekomstwetenschappers die zeggen dat mensen in 2050 meer seksuele en intieme relatie met robots hebben dan met elkaar.
1: Dat klopt, ja.
0: Waar komt dat toch vandaan, dat verlangen, denk je? Want dit is iets wat kennelijk heel aantrekkelijk is.
1: Ja, precies, ja. Ik moet ook zeggen dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die iets kan, eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies.
0: Ja,
1: ja.
0: En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten. Omschrijft die eens?
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten. Zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat. En dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt.
0: Mm-hmm.
1: Is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit kan dus wel uit zichzelf bewegen. Kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast...
0: En daar kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja. Je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je zeg maar instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zeg maar zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Dus... Ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem inderdaad. Ja.
0: Ja, en je kan bijvoorbeeld ook zeggen, als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag van morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen. Maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van, hé, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van, oh, wat een geweldig idee. Ja. Natuurlijk gaan we dat zo doen.
0: Ja. En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat... Ja, wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben? Is het een probleem
1: absoluut.
0: Wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit. Dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of nee zegt bijvoorbeeld. Dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groot worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. Nou ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie, een partner die constant met je meepraat, dat ook al niet zo'n gezonde relatie is, toch?
0: Nee.
1: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
0: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is, want het is uiteindelijk een pop.
1: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
0: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
1: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die zeg maar gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
0: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus, waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
1: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software-update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
0: Ja. Ja, en over data gesproken. In een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn. Dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat ik op straat komen te liggen.
1: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data inderdaad. Ja. En het zijn op dit moment allemaal nog super commerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
0: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort Seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, dat je met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je

0: Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergazom.nl.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij Manage.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier David Eby waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.